They say he needs a president. Enemy. Plural. I am not them.

Strange, different, two seats, when there's only one.

0: Radio Centraal, 106.7, Megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Ja, en door onvoorziene omstandigheden werd het een concert door de Kapkamer. 24 uur, Maarten, Jan en Hans. Tussen 17 uur en 18 uur interventies door Voorspel. Zijnde mezelf die de interventies bracht. Maar een ongelooflijk concert van 24 uur door de Kapkamer. Dat is een programma dat op woensdag wordt uitgezonden, 14 daags, van 19 uur tot 20 uur 30. En ze brengen ook regelmatig concerten tijdens hun zendtijd. Naast uitzendingen waar ook muziek gebracht wordt, bestaande muziek. Ja, bom. Ah, ik hoor hier nog een orka aan het luisteren zijn. Ik hoor een beetje geroezemoes in zee. Ja, ik ga er toch doorheen. Ja, bon. Extra luisteraar. Vandaag in thuisreis tot 12 uur. Deel 1 van een tweewekelijkse thuisreis naar Havana, in Cuba. Eerst naar Havana en dan in Havana in Cuba. Ja, vanuit Rotterdam in Nederland. Rotterdam heeft een stedenband met Havana sinds 1983. Er is muziek uit de soundtrack van de film The Motorcycle Diaries uit 2004, regie Walter Salles. Muziek Gustavo Santaolalla, of ja, moeilijke Argentijnse naam. Santaolalla, ja. In thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur lees ik voor uit een van de twee boeken waar de film op gebaseerd is. Het is een boek van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika. Het verslag van een reis van december 1951 tot juli 1952. Vertaling uit het Spaans door Ari Sneeuw. De Engelse titel is The Motorcycle Diaries. Verder in deze thuisreis, even kijken. Muziek uit volgende cd's. Bill Laswell, Imaginary Cuba uit 1999. Philip Blackburn, geluidskunstenaar en componist. Een deel van zijn geluidswerk Habanera, A Soundwalk Through Old Havana, Cuba. Een CDR uit 2004. Verder muziek uit Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time. Een compilatie uit 2013. Dat is, Juan Blanco is een pionier van de elektroakoestische muziek in Cuba. Even kijken, muziek uit de compilatie CD Variaciones en la Cuerda, volume 1. Una visión del rock en Cuba, CD overigens uitgebracht in Mexico in 1995. Uit deze CD met werk van 4 groepen zal ik er 2 laten horen. Het zijn allemaal groepen uit Havana. Even kijken, meerdere tracks per groep zal ik laten horen. Het zijn 2 groepen, Sebastián El Toro en Música de Repuesto. Het is geen dagelijkse rock, meer experimenteel. Verder uit Nederland, een cd met straatorgel, street organ de Cuban, de Cubaan, daaruit werk van Cubaanse componisten. En er speelden ook muzici mee op die cd uit 1999. Verder uit Rotterdam, uit een recente compilatie met werk van Dorus, een alter ego van Tom Manders, in samenwerking met Cor Stijn, de orgelist. Actief in onder meer Rotterdam, uit de box met 3 cd's, Dorus Liedjes om nooit te vergeten. Box verscheen in 2024. En dat gaat doorheen deze uitzending, ga ik daar 6 liederen uit de jaren 50 laten horen. Maar de Duitse talige versie van Twee Motten, Zwei Motten, verscheen in 1963.
Ik zal ze allebei laten horen. Even kijken, ja, die platen verschenen oorspronkelijk op 78 toerenplaten. Ik weet niet of die in 1963 ook nog op 78 toeren was. Maar eigenlijk overwegend opname van Doris tijdens de Cubaanse revolutie. En die Cubaanse revolutie was van 1953 tot 1 januari 1959. Toen ondertekende het leger van president en dictator Fulgencio Batista, die overigens al gevlucht was, de capitulatie. In deze thuisreis naar Havana in Cuba zit ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. Zijn de Sunny Dancer, geregisseerd door George Jake. Hen, kip, Kota in het Grieks, geregisseerd door Georgi Pelfi. En The End of Oak Street, geregisseerd door David Robert Mitchell. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben geweest naar een, een informatiepunt. Ik dacht eerst een monument, maar het monument staat ergens anders in Zeeland. Nu, ik ben in Zeeland geweest naar het informatiepunt Verdronken Dorpen. Dat is op de Oesterdam. Er zijn daar meer dan 200 dorpen verdronken en één stad, Rijmerswaal. Daar ligt die stad. Er is een fietspad op de Oesterdam en plots zie ik het signaal welkom in Rijmerswaal. Maar die stad is er dus niet meer. Dat zijn de ingrediënten van thuisreis vandaag. Thuisreis naar Havana in Cuba vanuit Rotterdam in Nederland. Ja, die soundtrack, daar zal ik je alvast wat uit laten horen.

Thuisreis tot 12 uur op Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org en DAB+. Via het geëigende kanaal.

Habanera. A sound walk through old Havana, Cuba. Een CDR-uitgave verscheen in 2004 op Innova Recordings in de USA. Geluidskunstenaar en componist Philip Blackburn realiseerde die uitgave. Ik zal een ruim deel van die CDR laten horen in fragmenten, maar niet vermengd met andere bronnen. Dus wat je nu zometeen zal horen is een onversneden fragment uit Habanera.

Een eerste fragment uit Habanera, a sound walkthrough Old Havana in Cuba. Met, wat moet ik eigenlijk doen? Ja, ik zie dat de knopjes van de microfoon drastisch zijn meegespeeld, ik zou dat maar noemen. Nu klink ik veel helderder. Ja, je moet hier toch altijd even op je hoede zijn voor de knopjesdraaiers. Ja, oké, Bill Laswell, Imaginary Cuba. Dus ik zal, zoals ik zei, afwisselen in korte fragmenten, collagevorm, dat is het.

Cuando me quema todo, me quema todo.

eerste film waar ik over praat is Sunny Dancer. Regie en scenario George Jake. Zijn tweede langspeelfilm. Cinematografie Oliver Longrane. Verder even kijken wat heb ik genoteerd. Hoofdrol Bella Ramsey als Ivy Pritchard. Een 17-jarige die heeft geleden aan leukemie. 10 maanden is ze nu vrij verklaard van die ziekte, maar met het gevaar dat het terugkomt. Dat is een van de thema's van de film ook. Verder heb ik hier genoteerd, wat heb ik genoteerd? Daniel Quinn Toye als Jake. Jessica Gunning als Karen, de moeder van Ivy. James Norton als Bob, de vader van Ivy. En Neil Patrick Harris als Patrick, leider van het kamp. Het CRF-kamp, een zomerkamp van 4 weken voor minderjarigen met kanker. Haar ouders hebben haar ingeschreven voor dat kamp, want ze is teruggetrokken. Het gaat niet goed met haar. En ja, ze hebben dat gedaan en uiteindelijk, ze wil er helemaal niet naartoe. Dat leidt tot spanningen. Ook al het moment dat ze aankomt, zijn er spanningen. Maar uiteindelijk groeit daar dan toch een contact uit met andere jongeren die daar ook verblijven. Maar het is ja, dus levenslustig, dus de levenslust kan je zeggen. Eros mag je ook wel zeggen eigenlijk, want dat, het seksuele is ook een heel belangrijk thema, de leeftijd, in die leeftijd. Dus Eros en ook ja, Thanatos, ik weet niet wat je dat mag, zo mag, toch mag formuleren, omdat het terugkeren van die kanker blijft een thema in het hele kamp. Van het kan terugkomen of de chemotherapie heeft bepaalde gevolgen, dus allerlei zaken. Dus het zijn fragiele jongeren die met zeer veel energie willen leven. Maar er is een gevaar. Dus het is niet wat je noemt het is coming of age, is dat zeker een term. Dramatische komedie. Er is een komische dimensie in. Maar dat die tweespalt is er eigenlijk altijd in. En hoe daar dan toch mee omgaan met dat gegeven, dat is eigenlijk het thema. Maar dus, je ziet het ook al in de trailer, dus die energie die daar dan is. Ja, bon, dat is eigenlijk best zeker de moeite. Deze Sunny Dancer, geregisseerd door George Jake. Ja, ik weet niet of die Eros Thanatos, het was in elk geval Eros, was ook een aspect in de levenslust, toch wel. Maar het gevaar dat de dood toch niet afwezig is, kunnen we zeggen. Dat mogen we zeggen. Ja, we gaan verder. Even kijken, een stukje uit die soundtrack, The Motorcycle Diaries, Lima, heel kort stukje. Dan kan ik nu al stellen, Juan Blanco, want dat stukje is van 1 minuut. Juan Blanco, dat is een pionier van de elektroakoestische experimentele muziek in Cuba. Even kijken, ik heb wat gegevens hier. Hij overleed in 2008 op 89-jarige leeftijd. Ik heb een compilatie CD, Juan Blanco Nuestro Tiempo, Our Time, verscheen in 2013 op het Amerikaanse label Innova Recordings uit de USA. Ik heb ook even gekeken op internet en er zijn ook, ik heb gegevens gevonden van 3 LP's die zijn verschenen in Cuba, eind jaren 70 en jaren 80. Het zijn collectors items. Dat kan je afleiden van de prijzen die gevraagd worden en betaald werden ook. Dus dat is een element. Ja, maar die interessante compilatie, daar ga ik uit putten. Bijvoorbeeld Circus Toccata komt eraan. Dat is een... ik ga het ook in fragmenten laten horen, maar het is bijna 13 minuten. Even kijken, het is met akoestische instrumenten erbij. Tata Guinness, Congas en Guillermo Barreto Timbales. Ja, de datum van het werk, meneer is verschenen op LP in 1986. Stond het op een van die LP's, dus zal dan net voordien zijn gerealiseerd.
Maar bon, eerst Lima. Kort stukje uit die soundtrack The Motorcycle Diaries. En hier hou ik wel een beetje de zee in de wisselwerking.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Wat is er nog zoal in uitzending geweest?
1: Twee motten. Het bekendste lied van Doris. 1956 is denk ik wel. Meestal of vaak wordt verwezen naar 1957. Maar ik denk dat het in 1957 populair werd. En dat het wel in 1956 opgenomen en verschenen is. Zeer productieve periode voor Doris, wat liedjes betreft, plaatuitgaven betreft, de jaren 50. Dit was het eerste debuut dus. Muzikaal begeleid door Cor Stijn op het orgel. Ja, wat kan ik er nog over zeggen? Allebei ja, jong overleden. Doris, alter ego van Tom Manders, overleed in 1972 op 50-jarige leeftijd aan een hartaanval. En Cor Stijn overleed in 1965 op 58-jarige leeftijd, denk ik wel, of 57 of 58, ook aan een hartaanval. Maar ja, ze komen vandaag nog een aantal keer terug

Fotografie en Sofia Rutkai. Cinematografie Georgios Karvelas, inderdaad Griekse naam toch? Muziek Zabolis Zeuke, een Hongaar. Dan de hoofdrol wat mensen betreft in de film is Yannis Kokkiasmenos, een Griekse acteur. En de naam van het personage heb ik eigenlijk niet. Dan zijn dochter, Maria Diakopaneiatou. Zo ja, maar de kip, er zijn eigenlijk 8 kippen die de rol van de kip vertolken. Die naam neem ik ook hier. Er is een Hongaarse kip wordt gesteld, dus een kip met een Hongaarse nationaliteit dan. Of kippen met een Hongaarse nationaliteit. Is die Zandiveri... Enchi, Eti, Eniko, Nora en Annette. Ja, het begint met het beeld van een ei dat gelegd wordt. Dus een ei zie je uit een kip, een close-up van een ei dat verschijnt. Een kip die het legt en het, meteen ook de indruk, het is geen lichte bevalling. Dat was zo het gevoel. Komt op een band terecht, het is eigenlijk een lopende band situatie, een legbatterij, waarbij de eieren op via lopende band ergens in een plaats komen waar ze industrieel worden uitgebroed. Dan verschijnen de kuikens en je ziet meteen een zwart kuiken tussen de gele, donzige andere kuikens. Kip geworden en dan de verplaatsing van in een vrachtwagen met kooien met heel veel witte kippen en 1 zwarte. En de vrachtwagenchauffeur haalt die zwarte kip eruit. Zegt ja, een baas heeft dat niet graag en mijn vrouw zal er wel een lekkere soep van koken. Zet die kip in de stuurcabine waar hij zelf zit. Hij moet even eruit en de kip ontsnapt. Eerste situatie, de spanning, want ja, een vos ontwijken, op de loop voor een vos, dat is dan al een vaste eerste zaak. En verder heel wat ontwikkelingen onderweg. Dat is, en vanuit het perspectief van het kip gefilmd, dus dat is eigenlijk het gegeven. Wat nog, dus het lijkt, dit is een frivole kant, neem ik aan, dan wel in de ontdekking van dat perspectief, maar er is eigenlijk ook een donkere kant. Ja, ik heb al die acteur vermeld, Yannis, die heeft ergens een onduidelijke situatie ook, waar wel, er komt ook eigenlijk wel mensenhandel, hoe noem je dat, illegalen, die via een bootje aankomen en die dan weggestopt worden en weggevoerd worden, met een dramatisch gegeven daar rond ook, waarbij die kip ook een rol speelt. Ja? Maar dus een duistere kant in dat verhaal, met ook grote consequenties, kunnen we stellen. Ja, dat is, zoals ik zei, dus naast een frivole ontdekking van de perspectief van die kip, die moet ook een beetje overleven en op de loop gaan, en weet ik veel. Maar dat thema is er ook zeer nadrukkelijk aanwezig. Als zij bij de Yannis komt, dan wordt ze in een kooi gestoken met andere kippen, een andere kippensoort. Ze wordt meteen aangevallen door die kippen, maar de haan wil wel ook proeven van haar. En dan zie je dan het seksueel gebruik van een haan en een kip kan ook wel als toch ruw omschreven worden. In die richting. Ik ga niet verder details geven, maar toch een bijzondere film, bijzonder perspectief. Absoluut, zeker. Hen, Kip, Kota, Griekse titel. Een nieuwe film van Georgi Pelfi. De Motorcycle Diaries. Ik heb er al een paar keer naar verwezen. Ik zei ook al dat een van de 2 boeken waar de film op gebaseerd is, is een boek van Ernesto Che Guevara. De Motorcycle Diaries, Engelse titel, voor op de motor door Latijns-Amerika, begin jaren 50. Ook een ander boek vormt de basis voor die film. En dat is een boek van de reismakker van Ernesto Che Guevara, het was nog geen Che, maar kan je er best altijd bij zeggen om te weten ongeveer ook over wie het gaat. Maar de reiscompagnon Alberto Granado heeft ook een boek geschreven en dat is ook een basis geweest voor deze film.
Alberto Granada

Che Guevara, The Making of a Revolutionary. En allebei dus van Argentijnse origine zijn Cubaan geworden. Dat is het gegeven, ja, wat die film betreft. En wat de vertolkingen betreft, Gael García Bernal als Che Guevara, of Ernesto Che Guevara, en Rodrigo de la Serna als Alberto Granado. Ja, ze waren met twee op de motor, dus toch, ze, niet alleen heeft hij dat gedaan. Zo, en dat uit de soundtrack, ja, inderdaad, dus dat is dat klaar nu. Een lied uit 1949... gebracht door Damasco Pérez Prado. Ja, dan gaan we verder met Juan Blanco. En dan Doris Zwei Motten. Duitse versie uit 1963.

Familie Motten woont in meiner kloeft, in mijn klamotten, wie in Berkers loeft. Mijn kraken daar oben is hier Mont Blanc, en die familie is niet bang. Ze fressen bis der Magen dipt, weil die Motten von Klamotten lebt.

0: Juan Blanco. Circus.
1: Toccata is er nu helemaal doorheen gekomen? Of kunnen we zeggen, is helemaal in uitzending gekomen? De volgende film is The End of Oak Street. Regie en scenario David Robert Mitchell. Cinematografie Michael Gliulakis. Muziek Michael Giacchino. Vertolkingen Anne Hathaway. Als Denise Platt, een huisvrouw. Ze schrijft in het geheim aan een roman. Ewan McGregor als Greg Platt, haar echtgenoot. En ook vader van haar kinderen. Hij levert pizza's. Is zijn job verloren? Heeft hij niet gezegd. Dus zitten geheimen in dat gezin en spanningen in dat gezin. In 1982, Oak Street in Flowerdale, Michigan, USA. Nog Christian Convery als Brian Platt, jonge zoon. Macy Stella als Audrey Platt, dochter. Een hond met een nadrukkelijke naam Starbuck. Wordt ook een aantal keer geroepen. Hè. De zoon gaat op zoek naar zijn hond, waar hij een sterke band mee heeft. Maar bon, dat zal ik straks even vermelden. U hebt het al mogelijk in de... Als u de trailer hebt gezien, heb je de dinosaurussen ook zien verschijnen. Dus het komt erop neer dat plots die Oak Street in een ander tijdvak terechtkomt. Je hebt... Plots duikt er een plant op en de bibliotheekmedewerkster zegt, ja, dat lijkt wel veel op een plant, zo'n plant, en die is wel miljoenen jaren geleden uitgestorven. Dus dat is al een voorteken, kunnen we zeggen. Dan met een aantal lichtflitsen duiken ongeveer de eerste dinosaurussen op. Heel kleintjes zijn er, maar ook heel grote. En ja, Oak Street is terechtgekomen in een tijd vele miljoenen jaren geleden. En het is een kwestie van overleven dan ook wel. En ja, het moet samen, het gezin dat eigenlijk onder spanning stond en er was een scheiding toch hing in de lucht, maar nu moeten ze hand in hand toch ook wel proberen te overleven. Dat is de teneur van het gebeuren. Ja, trouwens, die kip in de vorige film, zag ik een tip van die kip om te gaan kijken naar deze film. Want ja, die kip komt binnen in een woning waar een jong kind naar televisie kijkt en daar verschijnen dinosaurussen in beeld. En die kip kijkt, geïnteresseerd, een beetje gebiologeerd, naar die dinosaurussen. En inderdaad, er is een verwantschap tussen een kip en een dinosaurus, die DNA, dat ligt behoorlijk dicht bij elkaar, kunnen we zeggen. Dus ja, toch wel even een suggestie om ook die te gaan bekijken, om even gebiologeerd te kijken naar deze film, The End of Oak Street. Met dan een aantal overwegingen, want je ziet dan die dinosaurussen, die enorm eeuwige honger, en dan ook natuurlijk enorme lichamen, die moeten gevoed worden. Dat is een behoorlijke opdracht om die lichamen gevoed te krijgen. De kleintjes moeten ook zorgen dat ze toch hun hapje kunnen bemachtigen en uit de klauwen van de grotere blijven. Het is een beetje horrorfilm, een beetje toch wel. er is wel behoorlijk wat... te zien, de regisseur heeft trouwens ook al wel een horrorfilm gerealiseerd voordien. Dus het horrorelement is aanwezig. Maar verder, ja bon. We moeten even stilstaan bij het gegeven dat wat het menselijk brein betreft, er is die drievuldigheid. Het reptielenbrein als het oudste brein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein, de neocortex. Maar die drievuldigheid is ook een beetje onder druk komen te staan. Er zijn andere inzichten opgedoken. En misschien is er ook wel ruimte voor het dinosaurusbrein. Dat kan je toch denk ik wel zeggen, dat in een verder onderzoek wetenschappelijk plots het idee dinosaurusbrein opduikt. En dat je eigenlijk, wat dinosaurussen betreft, daar is niet alles van geweten, kunnen we minstens zeggen. Maar wel het idee dat ze zijn uitgestorven op een bepaald moment. En laten we ook zeggen, voor een deel klimaatsverandering was er toch wel bij. Ja, door een enorme inslag, een soort bom, zoals wij dat nu een equivalent zoeken, zou het een soort bom kunnen zijn geweest, een gigantische bom. En ja, dinosaurussen die kijken of staren naar hun ondergang. Dat is, neem ik aan, toch een aspect dat het reptielenbrein, als u zegt, want het reptiel wordt gedeeltelijk gezien als iets controleerbaar. Dat zit in een zoo, in een dierentuin. We maken vakantiefoto's met enkele krokodillen op de achtergrond en we staan daar triomfantelijk. Draaien we onze rug daarnaar, want er kan niet veel gebeuren. We hebben de macht over de krokodillen al sinds, of zoiets. Maar het aspect dinosaurier is toch nog meer onbekend terrein, kunnen we zeggen. En ja, misschien dat het lanceren van het dinosaurusbrein, dat deze film daartoe kan bijdragen, kunnen we stellen, neem ik aan. Het is ook veel complexer dan tot nu toe werd gezien, vanuit een menscentrisch visie op van alles en nog wat. Dus dat is het eigenlijk. Maar bon, al bij al ook wel een, ja, het is een beetje van, ja, bon, ik weet niet. Ja, die Starbucks, juist. Hoe die jongen daar inderdaad zijn hond is zoekgeraakt en hij loopt dus door die prehistorie en roept Starbucks, heel dikwijls, alsof er een soort, bekende koffiemerk, Starbucks is het dan, en er zijn heel veel in de USA, heel veel koffieshops, zullen we dat maar noemen, alsof hij een koffieshop aan het zoeken was in de prehistorie, om wakker te blijven, om alert te zijn, neem ik aan, om toch voldoende adrenaline te hebben, om inderdaad dat onvoorziene, onverwachte gevaar, dat is eigenlijk ook een beetje een enorme inslag op een bepaald moment. Nu is het zoiets van, alles gaat geleidelijk de verkeerde kant uit. Maar als je zegt, oké, plots is daar zo'n inslag, een moment waarop het compleet uit de hand loopt. En terwijl ik dit zeg, voel ik hier een beetje vibratie in de studio weer. Ja, een soort inslag, iets in de buurt. Ja, met donkere wolken zie ik, maar er gebeurt toch iets, ja. Oké. We zullen straks even door het raam kijken. Maar daar is het, The End of Oak Street. Op zoek naar het dinosaurusbrein. Film geregisseerd door David Robert Mitchell. Ja, Bill Laswell, Imaginary Cuba. Het volgende stuk komt daaruit, uit die cd uit 1999. Hombre Lobo... No.

Nog meer Imaginary Cuba. Bill Haas wel later in de uitzending. Ik heb nu een compilatie klaarstaan. Variaciones en la cuerda, volume 1. Una visión del rock en Cuba. Verscheen in 1995 in Mexico, deze compilatie-cd. Bij Luna Negra. Er staat werk op van 4 groepen. Uit Havana allemaal. Hun adres staat ook vermeld. Adres van 1995 alleszins dan, ja. Sebastian El Toro en Perfume de Mujer hebben hetzelfde adres. Wat overlapping ook in de bezetting, neem ik aan. Laranja Mecánica en Musica de Repuesto. Ik heb gekozen voor werk van Sebastian El Toro. Dat staat klaar nu. En later komt Musica de Repuesto er ook aan. Even kijken, wat ga ik doen? Sebastian El Toro, overigens geen persoonsnaam, maar de naam van een muziekgroep. Hun track, lange track, 10 minuten, ga ik in fragmenten brengen. Masturbaciones is de titel van het stuk. Ik ga tussendoor fragmenten brengen uit Habanera, A Soundwalk Through Old Havana, Cuba, door Philip Blackburn. Dat gaat afgewisseld worden en dan komen we zo langzaamaan richting herdenkingspunt, informatiepunt, verdronken dorpen in Zeeland. Tholen, daar is dat gevestigd, op de Oesterdam. Daar zal ik iets over zeggen, maar eerst toch nog wat muziek. Sebastian El Toro, Masturbaciones.

0: Vamos, la paletica de la luz.
1: La calle Río número 25.213.

Sebastian El Toro met Masturbationes. Met tussendoor Philip Blackburn uit zijn geluidswerk Habanera. A Soundwalk Through Old Havana. Cuba in 2004, die CDR. En Sebastian El Toro uit de jaren 90. Zoals ik zei, verschenen in 1995 die compilatie. En ik wil nog even aan het zoeken of ze terugkomen in de uitzending vandaag. Mijn speellijst zegt... Ja, ik heb... Ja. Musica Repuesto komt zeker later. Maar nee, ik denk niet dat Sebastian El Toro nog gaat komen. Nee? Even snel een blik op mijn klein geschreven speellijst. Geeft geen uitsluitsel, want ik ben ook aan het denken wat ik nu ga zeggen. Ja, ik ben geweest naar het herdenkingspunt, informatiepunt, verdronken dorpen. Niet te verwarren met het monument verdronken dorpen. Dat is ook in Zeeland, maar op een andere plaats, de Colijnsplaat. Met de fiets is dat monument, dat is 73 kilometer van hier. Behoorlijk eind, natuurlijk fietsgewijs. Ik ben wel met de fiets naar het herdenkingspunt geweest. Herdenkingspunt, informatiepunt. Verdronken dorpen in Tholen. Op de Oesterdam. Zeeland, Tholen, Zeeland. Op de grens met Noord-Brabant, ook in Nederland. En het herdenkingspunt, informatiepunt, dat staat daar sinds 2022. Een behoorlijke fietstocht op de Oesterdam. Daar is ook ergens een strand is daar vlakbij. Het was zonnig. Ik ben niet in de volle zon daar naartoe gefietst. Het was al 18 uur of iets na 18 uur. Dus de zon was er iets milder. Maar er werd gezwommen. En er was ook een positief advies voor het zwemmen daar. Geen probleem werd gesteld. Behoorlijk wat mensen op het strand ook. Voor de Bergse Plaat, niet zo verder vandaan. Er was een zwemmen op eigen risico, heb ik vernomen ergens. Vanwege de aanwezigheid van blauwe algen. Dat was, dacht ik, zoiets. Ik weet niet het volledige bericht. Ik ben ook niet gaan zwemmen trouwens. Zowel niet in de Bergse Plaat als aan de Oesterdam. Maar bon, ja, dat is het gegeven dus. En dat herdenkingspunt, verdronken dorpen. Er zijn heel veel dorpen verdronken in Zeeland. We spraken van zo'n 200 in de loop der jaren. En één verdronken stad, dat is Rijmerswaal. Ik kwam er langs, dus vanuit het herdenkingspunt richting Antwerpen kom ik dan aan plots welkom in Rijmerswaal, maar er is helemaal niets te zien, er is geen stad. Het is een stad die in 1632 definitief verlaten werd of verdween. Het verdwijnen was, het was nog een soort eilandje tot ergens in de 19e eeuw geloof ik. Maar de problemen voor Rijmerswaal waren branden, vloed, 6 overstromingen in 12 jaar op dat moment, heel veel problemen dus. En die stad is verdwenen. Het was toch de derde grootste stad van Zeeland op een bepaald moment. En bij dat herdenkingspunt staat ook, in informatiepunt, staat ook een beetje een aantal gegevens. Dus de natuur, de vloed heeft een enorme rol gespeeld, maar ook de zoutwinning. Er was ook pap met uitgevonden, denk ik in 1380, dat haring beter kon bewaard worden als die ingezouten werd. En er is dus veel turf gestoken om zout te produceren. Er stond op zo'n plaat 400 miljoen kubieke meter veen en klei is weggegraven. Voor 1 kubieke meter leverde 15 kilogram zout op. En dan staat ook zo'n een zin van zout uit veen bracht veel welvaart, maar leidde tot de ondergang. Dus dat is, er was geen andere optie, men ging door. Als de zee oprukte, dan gebeurde het ook dat huizen werden verbouwd. Dus een huis wordt gewoon
verplaatst. Dat is onder meer gebeurd. Dat ook al een beeld om even bij te houden. Er staan een aantal spaden bij dat herdenkingspunt in de grond, om toch te benadrukken dat dat eigenlijk wel... Padmet was ook verboden trouwens, maar het ging door. Er was geen andere optie of ja, zoiets in die richting. Ja, bon. Dat is het. Even kijken. Ja, het verdronken land van Zuid-Beveland. Het verdronken land van Saaftingen is niet zo ver daar vandaan. Ja, zoiets. Bon. Dat was een mooie fietstocht. Tholen, ook een mooie stad. En dan... ga ik het hierbij laten. Ja. Daar is informatie over te vinden op internet. Ik zal kijken of het monument verdronken dorpen binnen mijn rijkwijde kan geraken. Dat zal dan toch wel behoorlijk wat later zijn, we zullen zien. Straatorgel de Cubaan. Een cd, Street Organ de Cuban. De Cuban staat tussen aanhalingstekens. Het gaat over een orgel, een straatorgel, een Nederlands draaiorgel of dansorgel. Dat ooit naar Cuba is geëxporteerd, heb ik ergens gevonden, informatie. Daar is aangepast en later weer terugkwam naar Nederland. Op deze cd speelt het orgel, staat ook afgebeeld. En er spelen muzici mee. In eerste plaats Jaap de Kwasteniet, orgel, marimbula, percussie en vocalen. Jos Oei, percussie en vocalen. En Jochen Hagenij, percussie. Verder ook nog gastoptredens van Wouter van Bemmel, trompet. Henk Koekoek, altsaxofoon en sousafoon. Hein Offermans, contrabas. En op één stuk, geloof ik, is het wel, ja. Gert-Jan Blom op muzikale zaag. Dat is het. Model Stradivarius. Maar dat stuk ga ik niet laten horen. Wat er komt is in de loop... Ja, ik heb 3 tracks heb ik geselecteerd. 2 zijn met Cubaanse componisten. En 1 is Shade of Pale. Inderdaad, A Wide Shade of Pale. Procol Harum uit 1967. Om ook de mogelijkheden van het orgel in die richting te demonstreren. De titel van de cd is Street Organ de Cuban. Aventura musical con un organillo. Salsas en merengues. 1999 is de verschijningsjaar, wou ik bijna dan zeggen, het verschijningsjaar van deze cd. En het stuk dat komt is Je t'ai vu passer. Een Franse titel voor een Cubaanse compositie. En wat komt er nog? Ja, tussendoor Philip Blackburn, Habanera. Ook een ander stuk, Baye Guayo. Serubiel heb ik hier genoteerd als componist. Ja, dat is het. Ja, ik zie ook nog Dorus in de verte met mijn auto uit 1958. Dorus en Cor Stijn. Zo, we gaan wat verder evolueren in deze uitzending, in deze thuisreis naar Havana in Cuba vanuit Rotterdam. In Nederland.

inderdaad, onmiskenbaar de muzikale zaag, bespeeld door Gert-Jan Blom. En ik hoorde mij net zeggen, die track heb ik niet geselecteerd. Mijn dinosaurusbrein probeert te achterhalen hoe dit soort sabotage mogelijk is. In de uitzending, maar die kom nu over als een onbetrouwbare presentator. Wat ik niet ben, overigens. Habanera.

De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een fout wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesleurd. Dan gaat het seintje door.

Prost.

Shade of Pale door het straatorgel De Cubaan. En heb ik daar muzici bij gehoord? Denk het wel of denk het niet? Ik weet het niet. Ah ja, bon, ja, ik was een beetje aan het organiseren hier. Namelijk het boek ga ik zo meteen ter hand nemen. Van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika, vertaald door Arie Sneeuw. Maar nog wat muziek eerst. Musica de Repuesto. Uit de compilatie Variaciones on la Cuerda, volume 1. Musica de Repuesto uit Havana. En ja, te vertalen als de Repuesto, reserve. Dus ofwel muziek reserve of reserve muziek. Dat is de vertaling. En suite 3, daar alvast een fragment uit. Dan nog wat Philip Blackburn Habanera, Soundwalk. En dan kom ik met die teksten. Ja. Of zoiets. Even kijken. Ja, ongeveer zo.

Francisca.

Ja, zometeen meer musica de repuesto tussen de teksten die ik zal brengen, voorlezen, zometeen. Uit dit boek, Ernesto Che Guevara, op de motor door Latijns-Amerika, vertaald uit het Spaans door Aris Neo. Oorspronkelijke titel Notas de Viaje, dat in de jaren 90 verscheen. Voor het eerst, en ja, dit hoort bij deze uitgave, is van Humo, Humo's boek plus film in die reeks. Ik zal er vandaag en ook volgende week uit voorlezen en ik heb mij, ja, wat ga ik doen? Ik ga eerst alle plaatsen opsommen. Er staat hier een kaart van Latijns-Amerika en de plaatsen waar Ernesto Guevara en zijn compaan Alberto Granado zijn geweest. Dus ik ga die plaatsnamen uitspreken of proberen uit te spreken. Ze zijn overigens niet in Cuba geweest. Vertrokken in Argentinië, allebei Argentijnen, die later Cubaan werden. Maar het zijn heel wat plaatsen, dus ik ga er een vluggertje van maken. Als ik dat per plaats traag ga voorlezen, dan gaat het een heel eind duren. Maar gewoon zo snel mogelijk kan ik dat proberen voor te lezen. En dan komt een stukje muziek en dan lees ik een andere tekst voor, in twee keer. Een slokje water lijkt mij wel een goed idee. De reis begon eind jaren 50, eind 1951. En het was Ernesto Guevara had bijna zijn studies geneesheer voltooid. Hij ging op reis en heeft zijn studies afgemaakt na zijn terugkeer. Zo staat het hier. Route van Ernesto Che Guevara's eerste reis door Latijns-Amerika. Argentinië. Córdoba, december 1951. Vertrek uit Buenos Aires op 4 januari 1952. Villa Gesell, 6 januari. Miramar, 13 januari. Necochea, 14 januari. Bahia Blanca, aankomst op 16 januari en vertrek op 21 januari. Richting Jolecoel, 22 januari. Jolecoel, 25 januari. Piedra de Aguila, 29 januari. San Martín de los Andes, 31 januari. Nahuelhuapi, 8 februari. En Bariloche, 11 februari. Chili. Puebla, 14 februari. Temuco, 18 februari. Lautaro, 21 februari. Los Angeles, 27 februari. Santiago de Chile, 1 maart. Valparaíso, 7 maart. Aan boord van de San Antonio, 8 tot 10 maart. Antofagasta, 11 maart. Baquedano, 12 maart. Chuquicamata, 13 tot 15 maart. Iquique, 20 maart. Salpeter Winningsbedrijf, Totoco. Salpeter Winningsbedrijven La Rica Aventura en Prosperidad, Arica, 22 maart. Peru, Tacna, 24 maart. Tarata, 25 maart. Puno, 26 maart. Ga naar het Titicameer. We varen het Titicameer op 27 maart. Juliaca, 28 maart. Sichuani, 30 maart. Cucho, 1 april. Naar Machu Picchu, 3 april. Machu Picchu, 5 april. Cucho, 6 tot 7 april. Abancay, 11 april. Huancamara, 13 april. Huambo, 14 april. Huancamara, 15 april. Andahuaylas, 16 tot 19 april. Huanta, Ayacucho, 22 april. Huancayo, La Merced, 25 tot 26 april. Tussen Axapampa en San Ramon, 27 april. San Ramon, 28 april.
Tarma 30 april, Lima 1 mei, vertrekken uit Lima op 17 mei, Cerro de Pasco 19 mei, Pucallpa 24 mei, aan boord van de La Cenepa 25 mei, langs de Amazone 26 en 27 tot 31 mei, Iquitos 1 tot 5 juni, aan boord van de El Cisne, varend over de Amazone naar de leprozenkolonie van San Pablo, 6 en 7 juni. Leprozenkolonie van San Pablo, 8 tot 19 juni, vertrekken op 20 juni. Aan boord van het vlot Mambo Tango op de Amazone, 21 juni. Colombia, La Chicha, 23 juni tot 1 juli, vertrekken op 2 juli per vliegtuig. Tussenstop in Tres Escuñas, 2 juli. Madrid, militair vliegtuig op 30 kilometer van Bogota. Bogota, 2 tot 10 juli. Chuquita, 12 en 13 juli. Venezuela, San Cristobal, 14 juli. Tussen Barquisimeto en Corona, 16 juli. Caracas, 17 tot 26 juli. En dat is het. Musica de Puesto, zoals beloofd.

Het vervolg van dit werk van Musica de Repuesto komt er zometeen aan. Na het eerste deel van een tekst die ik nu zal voorlezen, Ernesto Che Guevara, reisnotities. Dat is een volledige tekst, ongeveer anderhalve pagina. Ik zal hem in twee keer brengen. Het is het begin van het boek. Laten we elkaar goed verstaan. Dit is niet het relaas van indrukwekkende heldendaden. Maar het is ook niet louter een ietwat cynisch verhaal. Zo is het althans niet bedoeld. Het is een hoofdstuk uit twee levens die elkaar op dat moment een eind weegs vergezelden met gemeenschappelijke aspiraties en dromen. Een mens kan in 9 maanden van zijn leven denken aan vele dingen, van de meest verheven filosofische bespiegelingen tot aan het laag bij de grondse verlangen naar een bord soep, al naar gelang de mate van gevuldheid van zijn maag. En als hij daarnaast ook nog enigszins avontuurlijk ingesteld is, kan hij in dat tijdsbestek momenten beleven die misschien ook voor anderen interessant zouden kunnen zijn. En die, vers van de lever opgeschreven, zo'n beetje de inhoud vormen van deze notities. En zo werd de munt dus opgegooid. Vele malen vloog hij tollend door de lucht. De ene keer was het munt en de andere keer kruis. De mens, die de maat is van alle dingen, spreekt hier door mijn mond en vertelt in mijn woorden wat mijn ogen zagen. Misschien heb ik tegenover 10 keer munt slechts 1 keer kruis gezien. Of omgekeerd. Dat is zelfs waarschijnlijker. En zonder dat er verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Mijn mond vertelt hier wat mijn ogen toen zagen. Dat we nooit het grotere geheel overzagen en niet meer dan vluchtige indrukken weergeven die niet altijd gebaseerd zijn op voldoende informatie. Dat onze oordelen te ongenuanceerd zijn? Akkoord. Maar dat is de interpretatie die een toetsenbord geeft aan het geheel van impulsen dat leiden tot het indrukken van de toetsen en die vluchtige impulsen zijn inmiddels allang dood. Er is hier geen persoon om de wet op toe te passen. Degene die deze notities opschreef, stierf op het moment dat hij weer voet op Argentijnse bodem zette. Degene die ze nu ordent en bijschaaft, tussen aanhalingstekens ik, ben ik niet. In ieder geval innerlijk ben ik niet meer dezelfde ik. Mijn omzwermingen door ons groot Amerika hebben me meer veranderd dan ik dacht.

0: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Een dankwoord door een van de leden van Musica di Repuesto, hoorde u net. Ik ga verder met de tekst van Ernesto Che Guevara, Reisnotities. Laten we elkaar goed verstaan. In ieder boek over fotografische technieken vind je de afbeelding van een nachtlandschap dat wordt beschenen door een volle maan, waarbij in de begeleidende tekst wordt uitgelegd wat het geheim is van die duisternis in de volle zon. Maar met welk soort coating mijn netvlies is behandeld, weet de lezer niet. Ik weet het zelf amper. Dus het is niet mogelijk correcties uit te voeren op de fotografische plaat om zo vast te stellen op welk moment deze in werkelijkheid werd gemaakt. Als ik u hier een nachtlandschap voorleg, moet u zelf maar zien of u het gelooft of niet. Het doet er ook niet zoveel toe, want als u het door mijn notities gefotografeerde landschap niet zelf kent, heb je ook zeer waarschijnlijk geen toegang tot een andere waarheid dan die welke ik u hier vertel. Goed, ik laat u nu alleen met mijzelf, met degene die ik was. Puntje, puntje, puntje. Ja, en ook volgende week lees ik voor uit dit boek van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika. Reis, jaren 50. Van december 1951 tot juli 1952. Dus in elk geval voor het begin van de Cubaanse revolutie, die ongeveer halverwege 1953 begon. Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time. Het volgende stuk komt uit deze compilatie, met als titel Musica para Danza uit 1961. Ik zal het in twee keer brengen, met tussendoor een fragment uit Habanera van Philip Blackburn, A Soundwalk Through Old Havana, Cuba. En ook even vermelden dat op de cover van deze compilatie-cd een foto staat op de binnenkant, als je de cd uit het... eruit haalt, zullen we maar zeggen. Dan zie je een foto waarop Juan Blanco aan tafel zit. Juan Blanco met sigaar en ook Ernesto Che Guevara zit aan die tafel. Herkenbaar vanuit de vele foto's die van hem verspreid zijn. Maar nu dus, Juan Blanco, Musica para Danza uit 1961.

Thank you.

0: para llegar a 20 pesos.
1: Met zulke rozen als

al had ik geen riks meer voor een gordijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Ik hou niet van een streepje of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje, dat heb ik toch zo lief.

Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak. Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knaak. Maar zie ik dat een kamer zo behangen is, dan voel ik me precies in een gevangenis. Zeg Marie, luister even. Hey, met van die rozen als op jouw wangen, zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, want daar zou ik mijn weekloon ervoor willen geven.

很热。

Bill Laswell, Imaginary Cuba, Chaos in the Heat, Last Transmission, met in de mix oceaangeluiden en ook wat Philip Blackburn soundscape Habanera. Daarvoor Bill Laswell, Madre Nome Pida in dub, zonder iets ingemixt. En voordien ook Dorus en Korstijn met Zulke Rozen uit 1957. Ja, niet alles wat ik had gepland zal in uitzending kunnen komen. Maar ik heb ook nog de aankondiging van Thuisreis volgende week hier bij de hand. Volgende week Thuisreis in Cuba. Van Havana naar Santa Clara. Een stad ongeveer 300 kilometer van Havana. Een van de aandachtspunten in Santa Clara is het Che Guevara Mausoleum. De begraafplaats van Che Guevara. Hij overleed in 1967. Ik moet u even aarzelen naar de exacte. Hij overleed op 9. Ik heb het toch hier wel. Kan het oproepen. In 1967 in Bolivia. Hij werd daar geëxecuteerd. Op 39-jarige leeftijd werd in het geheim begraven in Bolivia. Ergens in de jaren 90 werden zijn stoffelijke resten gevonden en overgebracht naar Cuba in Santa Clara met daar de bouw van het Che Guevara Mausoleum, de begraafplaats. Even kijken, wat nog, even opsommen. Wat komt er nog volgende week? Er is muziek uit twee filmsoundtracks. Uit El Che Guevara uit 1968. Regie Paolo Hirsch, muziek Nico Fidenko. En uit de Motorcycle Diaries uit 2004. Regie Walter Salles, muziek Gustavo Santaolalla. Een deel van deze soundtrack, de Motorcycle Diaries, zal in het derde uur komen bij Thuisreis door mijn boekenkast, waarin ik voorlees uit het boek van Ernesto Che Guevara dat de film inspireerde. Op de motor door Latijns-Amerika, het verslag van een reis van december 1951 tot juli 1952. Uit het Spaans vertaald door Arie Sneeuw. Ik lees voor wat ik hier op mijn aantekeningen heb staan. Ook in deze Thuisreis volgende week muziek uit volgende cd's. Van de Actis Band, een groep rond Carlo Actis Dato. Son para el Che uit 1999. Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time uit 2013. Ook daar volgende week muziek uit. Muziek uit twee cd's van Robert Wyatt. Old Rotten Head uit 1986. Album, cd 1998. En Comic Opera uit 2007. Ook geluidskunst van Philip Blackburn uit zijn Habanera, A Soundwalk Through Old Havana, Cuba. Een CDR-uitgave uit 2004. Wat heb ik nog? Musica Repuesto. Af A Book, een full album van die groep uit 1998. En ik heb hier genoteerd ook 6 liederen van Dorus. Ik heb het ook vandaag gezegd, maar vandaag zijn er 4 in uitzending kunnen komen. 6 liederen, ik had er trouwens 5 gepland, geen 6. Volgende week, ik moet wel snel, heel snel zijn, 6 liederen van Dorus uit de periode 1956 tot 1971 doorheen deze Thuisreis. Even kijken. Er is ook veel nieuws in het eerste uur en de doorstellingsnieuws in het tweede uur van deze Thuisreis in Cuba van Havana naar Santa Clara. Zo. Ben aan verdronken in deze aantekeningen.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Onze zomertocht door de jaren 80 gaat onverminderd verder. Vorige week waren we nog in 1987. Vandaag belanden we geheel volgens de logica van de kalender en de platencollectie in 1988. Het concept blijft hetzelfde. 2 uur lang grasduinen we door de platen die dat jaar hun weg vonden naar mijn platenkast en daar, tegen alle opruimwoede in, nog altijd een vaste plaats hebben. We openden met Mercy Seat van Ultra Vivid Scene uit hun titeloze debuutalbum. De titel roept onvermijdelijk associaties op met een elektrische stoel of een Bijbelse troon. Maar de muziek kiest gelukkig een minder dramatische weg. Ze zweeft ergens tussen dromerig en ongrijpbaar, alsof iemand de contouren van een popsong voorzichtig met een gom heeft uitgewist. Daarna schakelen we over naar Crash van The Primitives. Een nummer dat al bijna 40 jaar bewijst dat een botsing niet noodzakelijk slecht afloopt. Soms is 3 minuten onweerstaanbare gitaarpop precies wat een donderdagmiddag nodig heeft. Welkom bij Moiré, muziek uit 1988, vrijwel non-stop gebracht, hier op Radio Centraal.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van onze tocht door 1988. Daarnet hoorde u Teenage Riot van Sonic Youth, uit het inmiddels legendarische Daydream Nation. Een nummer dat klinkt alsof chaos en melodie eindelijk hebben besloten om vrede te sluiten. Niet omdat ze het met elkaar eens zijn, maar omdat ze hebben ontdekt dat ze samen veel interessanter klinken. We sluiten deze uitzending af met twee nummers die elk op hun eigen manier laten horen hoe breed het muzikale landschap van 1988 inmiddels geworden was. Eerst is er Talk Talk met I Believe in You uit Spirit of Eden. Een plaat die zich niets aantrok van verwachtingen en daardoor alleen maar tijdlozer is geworden. Muziek die je niet zozeer beluistert, maar waarin je langzaam verdwijnt. En helemaal op het einde volgt Pixies met Gigantic uit Surfer Rosa. Volgende week slaan we opnieuw een bladzijde om en belanden we in 1989. Het laatste hoofdstuk van deze zomerse reis door een decennium dat muzikaal veel rijker bleek dan nostalgie alleen. Tot volgende week.

Thank you.

Welkom in de Muziekdoos op Radio Centraal 106.7. La Grange live in Texas. Dat was ZZ Top. En ja, helaas. Deze maandag is de drummer Frank Beard, de enige zonder baard, op 77-jarige leeftijd ook overleden. Dusty Hill, de bassist, die was al in 2021 gestorven. Ik zou zeggen. We gaan hier nog een ZZ Topje op u loslaten, want ik heb hier, ik verwacht hier alle momenten mijn gasten, maar ik denk dat die nog ergens een parkeerplekje ontzoeken zijn. Ze biedt meer, maar hier eerst nog in memoriam Frank Beard, ZZ Top met Velcro. Fly, en dan loopt het gelijk een trein.

0: Bang, dat was een knalke. We blijven even bij de drummers dan hangen, hè. Met de drum battle van Gene Krupa en Buddy Rich uit 1952. Ondertussen is er al een gast aangekomen, ons Peke.
1: Yo.
0: Welkom Peke. En onze Kenny, die is er ondertussen ook al. Dag Kenny, alles goed? Onze Invisible, die zit ergens...
1: Invisible te wezen.
0: Invisible podiums te bouwen. Dus die gaat er niet geraken. En wij zitten hier te wachten op de verdichteres Ro. Z en de Arend Dont die waarschijnlijk nog een parkeer ding komt zoeken zijn, maar dat komt wel in orde.
2: Who else is not here?
0: Who else is not here? Christel die is in spirit hier, die leidt het allemaal in goede banen. Van op het kasteel en die zorgt dat op het kasteel dan ook naar ons programma geluisterd wordt. Hey. Als dat niet belangrijk is, nietwaar? Kom, een slim en slammetje vol vist doe Gaily Star. Ik weet helemaal niet of ik dat juist uitspreek. We gaan dat direct horen. Slim en slam.

0: Ja, welkom Peke. Wat hebben we te horen gekregen?
1: Het liste schrijfsel van mij te horen gekregen, dat is nou wel even oud. De zanger wordt gevraagd, een nummerke dat gebaseerd is op een thema van
0: Le Triplet de Belleville.
1: Inderdaad. Een van mijn laatste schrijfsels en composities, dat binnenkort wel licht te horen gaat zijn online via kanalen die ik nog moet zoeken. Goed, maar het is leuk dat je gehoord wordt, maar daarvoor ben ik hier niet. Ik ben hier voor een oproep te doen. En ik ga beginnen bij het aller begin. Dit gaat over een periode 84, 89, 90, 91, daarin omtrent. In die tijd leefde er nog, gelukkig, maar nou niet meer, Gerrit van der Velden. Gerrit van der Velden is was een schrijver, poëet, prozaïs en ook singer-songwriter, die een heel mooi kon schrijven, heel leuke dingen kon schrijven. En die had, ik denk dat hij vier dichtbundels heeft uitgebracht onder de noemer van Nada uitgeverij in Antwerpen. En ik ben op zoek naar die bundels, want ik zou heel graag volgend jaar of in de loop van volgend jaar een soort van tribute willen uitbrengen voor Gerrit van der Velden. Dat was mijn beste maat, die schreef, dat is het woord dat ik zocht, die schreef heel schoon teksten, die schreef ook met een passie dat een beetje te ver ging. In te zeggen van die kon schrijven van wanneer dat hem gedronken had en hij dronk heel geren. Dat is niet goed afgelopen. Ik heb de titels van die bundels wel. Eerst een bundel die hij mij heeft uitgegeven bij Nada in Antwerpen was in 1985 en had een titel Zilt. De tweede was in 1986 uitgegeven, heeft de titel De Tederboom. De derde, die is uitgegeven in 90, als ik me niet vergis. Nee, in 88. En die noemt De Schijnbeweging. Die heb ik nu wel in handen, maar er is nog een vierde. Dat is een verzameling van al zijn werken. Dat is uitgebracht door een uitgeverij, waar ik de naam niet meer van weet. Dat is niet Nada. Dat kwam op handgeschept papier uit met illustraties van onder andere Lucas Wijnrijg. Dat was de voormalige eigenaar van de Billykletser.
0: Ah ja, de Lucas. Natuurlijk. Ja.
1: Die heeft waarschijnlijk ook wel, of die familie heeft waarschijnlijk ook wel een aantal exemplaren daarvan. Dus ik zoek op een of andere manier die bundels, alle vier nogmaals, in mijn bezit te krijgen, of op zijn minst de teksten die erin staan te krijgen, zodat ik die kan herwerken tot liedjes en tot een tribute in de loop van de volgende maanden. Vandaar, mensen die weten wat ik die zou kunnen vinden, of die hebben en die eventueel van de hand zouden willen doen, die kunnen mij altijd contacteren via de Facebookpagina van P en de Medeklinkers, of via de Facebookpagina van mijzelf, Peke Gubbels. Ze mogen mij ook bellen en dan zal ik het telefoonnummer nu zeggen. Heeft iedereen zijn pen en papier klaar? Dat is dan op nummer 0486-250-811, 0486-250-811. En zij die mij goed weten of goed kennen, die weten waar ik woon, dus die kunnen mij wel weten te vinden. Ik gok op een archief van een of andere uitgeverij, want ik weet dat die mensen altijd zijn werken heeft geregistreerd, dus die moeten nog ergens te vinden zijn. Ik gok op mensen die in die periode regelmatig in de Billykletser of in de muziekdoos kwamen, of de Gerrit op andere manieren kenden en die daar bundels van hebben aangeschaft. Je zou mij er een ontzettend groot plezier mee doen. Bij deze. Dit was mijn oproep. En om een voorbeeld te geven over hoe dat die mens mooi kon schrijven, zal ik nu een klein fragment voorlezen uit een hoofdstuk van De Schijnbewegingen. Het hoofdstuk noemt De Fluisterbui en dit is het eerste deeltje ervan. Jij en ik en dekens. Grond en wijn en voedsel. Roestrode veilige aarde. Uren zongen wij vandaag in rimpeloze vijvers. Je plukte hartstocht zo van mijn takken. En toen viel er plots heel wat regen op mijn handen. En alle vlinders uit jouw buik kwamen hun dorst gretig lessen. Het kriebelde.
0: Dank u wel, Peter. We gaan die vraag ook nog stellen via onze muziekdoos webblog. Als we deze uitzending dan ook online zetten.
1: Waarvoor hartelijk dank.
0: Onze gasten hebben laten weten dat ze bekend zijn, maar dat Phil was. Ik heb een idee misschien. Ik zal eerst.
1: Speelt eerst wat muziek.
0: Ja, dat is natuurlijk muziek. Ja. Oh, we zijn al helemaal met een draad kwijt natuurlijk.
1: Sorry.
0: Hier is Glassbeams. One Raga to a Disco Beat. A cover of Raga Bhairav van Charanjit Singh. En dat is dus een cover van een groep in 82 in Mumbai, de Glassbeams. One Raga to a Disco Beat.

0: Die zijn maar aan het verwinnen, jongen.
1: Ja, beker. Het is wat de schaduw van een kroos.
0: Ja, dat is een herinterpretatie van een nummer van de scene. Dus, ja, bij hun is het de schaduw van het kroos.
1: Ja, ja. Ja, ja, zie dat wel eigenlijk kroos.
0: Ja, niet alleen dat van mij. Nee, maar je hebt mij op tijd teruggeroepen, want ik was inderdaad bijna iets vergeten te zeggen.
1: Ja.
0: 5 september, dat is over een dag of 10, dat ik me niet vergis, is er in Deurne, zijn er Deurne bevrijdingsfeesten. Dat wil zeggen dat er in Deurne van alles wordt georganiseerd. Er is onder andere de Reuzenstoet, er is onder andere een braderij. Maar er is ook dit jaar voor de eerste keer een internationaal straatkunstenfestival aan de gang daar. En als ik me niet vergis, begint dat om 1 uur en loopt dat door tot 8 uur 's avonds over talrijke locaties in Deurne verspreid. En een van die locaties, anders zou ik hier niet zitten, is mijn eigen Veurstuin, waarin dat 2 keer een half uurke P in de medeklinkers, maar het zal ik alleen zijn, vrees ik, een optreden kan gaan doen. Voor iedereen gratis toegankelijk. De uren zijn 3:30 en 7:00. Ja. Je moet maar zien dat je er plots zit, want zo groot is mijn Veurstuin niet. Maar het zal er is een routebeschrijving op de website van de provincie Deurne, als ik me niet vergis. Maar alleen van de morgen merkte die niet.
1: Ik heb hem nou ook nog eens geprobeerd en hij blijft haperen.
0: Hij blijft haperen, dus het ligt niet aan mij, het ligt aan de website daar.
1: De Russen of de Chinezen.
0: Ja, of ze weet. Ze zullen het weer al hebben gehackt, alsof dat wij zo belangrijk zijn. Dan zullen ze de andere bezoekers zijn die zeggen dat ze er nog altijd niet bij zijn, of misschien voor de deur staan.
1: Ja, nee, voor de deur, dan zou ik de bellen.
0: Dan zouden ze bellen. Nee, maar lieve mensen, als je wat meer straatcultuur wilt zien, ben ik niet alleen, het zijn een heleboel zaken die er aan de gang zijn, te veel voor mij om op te noemen. Komt af, het is gratis voor iedereen en het gaat gezellig worden. Voilà.
1: Voilà. Dank u wel, Peke. Ondertussen is de bel hier gegaan. Het volk binnen. We gaan die ook nog even op hun gemakje laten installeren. Ik heb hier iets voor alle nog klaar gezet. Namelijk een optreden van de Bossen, die waren begin dit jaar, de 19 februari, speelden die live in de Charleroi, de vroegere scène, en daarvoor Blue Moon. Ik heb er hier 2 nummertjes klaarstaan. Die lopen niet met andere deur. Het is eerst voor de Eddie Tattoo, de Train. En dat werd gevolgd door Fire in the Western World. De Bossen live in de Charleroi.
2: Heb je wel een goed gevoel dat een Eddie hier tussen staat? Ik wel. Eddie? Nee, nu is het wel, hè? Als we nog maar verhaal.
3: Als we het over de Eddie hebben, dan voel ik mij kleiner worden. Dus... Dat was het... We hebben nu een paar verschillende keren voor Neddy gespeeld, ook dat er hier in de scène was dat vooral, in Blue Moon waarschijnlijk ook. Dit was zijn favoriete nummer, dus dit is uiteraard opgedragen aan een Eddy.

0: Steeds de Bossen. Dankjewel.
1: Zij waren en zij zijn nog steeds de Bossen. Dat waren dus de Bossen live in de Charleroi, de 19e februari van dit jaar. En de Arend is hier ondertussen aangekomen samen met Rosette, de verdichteres. Jij hebt dus de Bossen moeten missen toen, Arend, geloof ik. Jij wordt er niet...
2: Ik was er wel, ja.
1: Ah, jij wordt er wel?
2: Ik was er wel, ik heb u zien rondspringen.
1: Oh, daar. Dan was het iemand anders die maar zei dat hij me niet gerokt was. Sorry.
2: Ja, dat kleedde soms, hè.
1: En, maar ja, het was wel de moeite dat optreden.
2: Ja, dat is waar.
1: Trouwens, voor de luisteraars die het niet zouden weten, de drumster Lara is de zuster van de Arend hier aanwezig in de studio. Leg het maar uit, Arend. Voor wat zijn we al gekomen en wat zullen we doen?
2: Wel, wij zijn gekomen omdat jij ons uitgenodigd hebt.
1: Ja, dat klopt al helemaal.
2: In het mooie Ruppelmonde. En naar aanleiding van mijn evenementenorganisatie Trendsetter, waarmee ik in de Multatuli om de maand probeer een feestje te organiseren, oldschool, met jong talent, met wijs talent, om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen, dat we wat poëzie, wat expo en wat concertjes en wat goed kunnen dansen op een muziekje van de mensheid, tot in de vroege uurtjes, zoals het vroeger was. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en met Trendsetter organiseer ik morgen een trendsetterfeestje, dus daar kunnen we de trend weer zetten. En de trend is, Rosette, de verdichteres, zal openen met een poëtisch moment, om de mensen al in de moed te brengen. Dan hebben we in principe, als Logan niet te ziek is, komt er Habba Habba. Dat is een groepje met heel getalenteerde jonge mensen. En die spelen elektromuziek, maar met live instrumenten ook, met blazers en dergelijke. En aan de top of the bill is de Belgische band met alle topmuzikanten die je maar kunt wensen, Dendermonde. En Dendermonde is een groep die...
1: Dendert.
2: Die dendert door, door al onze mondingen en oorschelpen door... die dendert en die laat ons dansen met Elko Blijweert op gitaar, Bjorn Eriksson op gitaar, bekend van Lars en van zichzelf natuurlijk, en dan Frederik Heuving, de prima metronoom new wave drummer, vroeger in de band maar in talloze andere projecten ook, Schwarzwald Kliniek en zo. Dan hebben we Maarten is de bassist, en die Dendermonde is eigenlijk ontstaan door Maarten, omdat er een dansproject Voetvolk was, dat heel België en Europa heeft doorgereisd. En Dendermonde heeft de muziek gemaakt. Die muziek is dan op plaat gekomen en die is een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus dat wordt een prachtig dansfestijn. Dus doe uw dansschoenen maar aan en smeert u maar in, uw benen dus. En voor de rest, dan hebben we DJ SDR, dus DJ Sander, ook bekend op Radio Centraal, want die heeft hier ook een programma. Sander is een jong talent dat ik in Bar Paniek heb leren kennen. En dat ik, toen vroeg ik, Sander, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd? En toen zei Sander, ik ben aan het proberen DJ te worden. Dat was dus 5 jaar geleden. Ondertussen speelt Sander al overal, ook in de Traum en dergelijke. Hij is een ongelooflijke... leuke DJ. Ik had er een naam voor verzonnen, want Sander, als je dat een beetje omdraait, dan was het DJ Danser.
1: Alright, ja.
2: Maar hij heeft dus wel toch gekozen voor SDR. En Sander, die speelt retro, electro. Echt al vrolijke, funky muziekjes die je kunt indenken. En dat zou dan samen in back-to-back zijn met Logan. Logan is ook hier bekend op Radio Centraal. Logan is een beetje ziek, dus we hopen dat hij erbij kan zijn.
1: Oké.
2: En dan, ik speel tussendoor als DJ Trendsetter ook wat muziek is. Dus maar de hoofdmoot van de DJ-set zal door onze Sander gedaan worden.
1: Oké, okay. Maar beginnen dat doe je met Rosette, als ik dat
2: ja,
1: goed verstaan.
2: Ja, dat doen we met Rosette, ja.
1: En Rosette, die is hier in de studio. Welkom, Rosette. En verdichteres, noemde jij jezelf. Wat is het verschil met gewoon dichter? Of,
3: ik moet er nu op zitten.
2: Ja, je moet er wel op zitten.
1: Je mag dat op zitten.
2: Dat is beter.
3: Ik bedoel, verdichteres heeft Arn naast mij verzonnen. Ik heb er geen weerwoord op gegeven, maar anderzijds, hij zal het dan even verder uitleggen en dan ben ik weer aan het woord.
1: Ah, zo ja. Doe je dat, geeft hem maar gelijk in.
3: Ja.
1: Ja. Goed gezien. Waar komt verdichter? Want ik weet wel, er zijn vertalers en er zijn ook hertalers. En ik zing daar zo wel een beetje analogie in, zo van een beetje ja, iets zeg maar waar je kunt in zondigen en waar je niet.
2: Wel, wij zijn heel goed, Rosette is ook heel goed in het woord en in de grappigheid in woorden. Maar dus in dichteres, daar zit de dichter bij. We komen dichter.
1: En je kunt ook inderdaad ver en dicht.
2: Even
1: hebben als verdichten het veranderen.
2: Ja. Dus iemand die verdicht, dus is eigenlijk, ja, die brengt de mensen dichter bij elkaar door de woorden van de poëzie. Mm-hmm. Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Dus Rosette, de verdichteres.
1: Dat lijkt mij heel logisch, want ik zag het meer in het veranderen, het verdraaien of zoiets, terwijl dat Christel inderdaad al met een playlist met vaar en dichtbaar afkwam. Dus
2: voilà.
1: Christel gaat gelijk. Mijn eerste insteek was de juiste.
2: Oké.
1: En
3: maar anderzijds is het ook, ik heb een zekere leeftijd, maar ik heb ook natuurlijk veel nagedacht, of nagedacht, dat komt in mijn hoofd in. Als je veel woorden hebt, krijg je ook veel in je hoofd. Namelijk, dichten is iets dichter brengen en niet alleen woorden. Namelijk bijvoorbeeld laten we zeggen, een meubelmaker, die brengt hout bij elkaar en dat is ook dichten. Hè?
1: Ja.
3: En wat u er juist zei, dat is heel raak gezien, of dan van Christel evengoed, dat zij zegt, het is een verandering van. Dus die afzonderlijke meubelstukken, die worden een stoel of een tafel, en dat is weer een verandering van de toestand. En dat is evengoed met woorden. En de ene verstaat een tekst zo, of een gedicht zo. Ja. Ik weet nog steeds niet wat een gedicht is. Dat is zo afgemeten.
1: Ja, voilà.
3: Het is wel natuurlijk beperkt in rijm, in metrum. Het moet het moet betekenen. Het is niet van zoals vroeger in de school was. De dichter, versta maar wat je bedoelde. En dat is fout. Het moet helder zijn. Mijn zinziens.
1: Ja,
3: voor iedereen vatbaar. Ja.
2: Maar ook voor iedereen interpreteerbaar zoals ze willen.
3: Ja.
1: En wel, ja. Een woord kan op verschillende manieren gepercepteerd worden. Hè?
2: Dat is
1: en,
2: waar.
1: En dan
3: zeker
1: woorden bij elkaar die betekenen voor de ene niet anders dan voor de andere. En dat mag ook zo blijven. Dat moet je mag er ook onduidelijk in blijven eigenlijk.
3: Dat is ook de wilde van de taal. Hè? Maar op andere vlakken, als ik daar toch even mag op terugkomen van daarjuist. Iedereen, taal of niet, heeft dichte in zich. Een lasser, hè, bijvoorbeeld, een kok.
1: Een loodgieter.
3: Zeker en vast. Alles kan worden, hè.
2: Ja.
3: Iets anders in de toekomst.
2: Dat is mooi gezegd, ja. Rosette. Alles kan worden.
3: Ja.
2: Het woord betekenis, daar zit tekenen in, maar er zit ook betekenis. Dat is alles wat wordt, dat is precies zo afgesloten.
3: Ja.
2: Dan moet het dat zijn. Terwijl wij liever gaan voor alles kan. Het kan alles zijn.
1: Ja. Een levende oxymoron zoek.
2: Ja, zeker en vast.
1: Ja. Ik zou zeggen, Rosette, ik zie dat jij dan een tekst voor u hebt liggen. Misschien het moment voor een stukje voor te lezen?
3: Ja, ik schrijf eigenlijk al zo lang dat ik leef natuurlijk. Dat weten in de lagere school ook al wel. Maar dat is verhevigd door de taal die je meer en meer lief hebt, zal ik zeggen. Dus dat dan krijg je veel woorden in je hoofd. Mm-hmm. En dat, ja. Ik begin met een verschrikkelijk gedicht. Maar ik heb zeer zachte gedichten. Ik heb humoristische gedichten. Ze rijmen nogal. Maar ik heb er ook andere. Hè? Dus ja. Mm-hmm. Dit is een verschrikkelijk gedicht.
1: Je kunt
3: gedicht.
1: Schrikken en verschrikken. Een hoek,
3: ja. U zou misschien... Ja, en wat is het dan? Uw voornaam was?
1: Frank.
3: Wat is het dan? Verschrikken?
1: Ook dat nog.
2: En hoe ver?
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld de mensen van Oekraïne, die zijn verschrikt. Ja. Ze wonen in de metro, ze wonen in... Hè? Ver.
1: Ja.
2: En gaat daar het gedichtje wat over? Of
3: dit? Nee, het is een verschrikkelijk gedicht. Ja.
2: En hoe heet het, Rosette?
3: Arndt zegt dat ik een titel op een gedicht moet zetten, maar dat is zeer moeilijk. Ik pak gewoonlijk het eerste woord als titel. Dus ik heb weinig titels. Ja. Omdat dat dan al een beetje beperkend is. Dit zijn de tijden van verandering. Wees waakzaam. Wees alert, tijden van verandering. Wees scherp, geen oog met vel over, geen oog dat schamel ziet. Wees alert en moedig, linksom, rechtsom ruiken dieren. Hun bloed is het mijne niet, hun lijf is niet mijn lichaam. Blijf waakzaam en sterk. Wij rooien mee op grote golven. En aanstaande ijzer, ijzer tegen ijzer. Daartussen vlees geplet en bloed op witte lakens. Gehurkt de kinderen van de prachtige generatie. Houd moed, muziek en taal. De bomen komen weer na val en gaan van stam. De wortels zijn, er is veel gaande, heer mevrouw. Neem hand, maar houd hand bij. Woeste tijden zijn het. Oor open, volledig, geen dop. Oog open, fris, lijf, weet, lijf. Er is iets wat ter nauwernood doet. Geld of aanzien. Of vermeende rechtspraak.
1: Ja, wij knipperen hier met onze vingeren als applaus, omdat het tamelijk raar klinkt, één man in een keer appelliseert.
2: Ja. Ik zal eens proberen.
1: Is dat een beetje, een beetje vals spelen. Ik zou zeggen, nog eentje.
3: Ja, ik heb er alle soorten.
1: We kunnen... ook wat muziekjes tussenin draaien en zo, als je zo denkt van dat gedicht kan eigenlijk bij dat, dan moet je dat altijd...
3: Maar u zou verschieten van het volgende.
1: Ah wel ja, verschieten, weer al verschieten.
3: Niet schieten, Hij noemt mij Raskat, is zelf een kater. Raskat drinkt whisky, kater drinkt water. Hij noemt mij Raskat, met pels van satijn. Kater heeft haken, Raskat venijn. En sluw sluipt ze stil, rond poot, kast en stoel. Hij leunt achterover, zij heeft slechts één doel. Wat kan ik verkrijgen voor list, lust, bedrog? Hij geeft haar, vergeeft haar... Zij zegt nog, nog en nog. Hij noemt haar zijn Raskat, mooi, rossig en maal. Zij weet het, vergeet het en eet wat hij geeft, raal.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb thuis ook twee katers rondlopen. En, ik zeg ze zo al.
3: Ja, ja.
1: Ja, ik heb hier Rosette's Top 100 ook doorgekregen. Zullen we van die katten naar de Leeuw gaan?
2: Ja, doe dat.
1: The Lion Sleeps Tonight.
2: Heel
1: the
2: goed.
1: The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

0: Ja, Speed Queen, de botsen van Big Bang Machine. En dat schijnt over een droogkast te gaan, volgens Ineke.
1: Ja, dat gaat dus over een was... Ik had altijd gehoord een wasmachine. Maar het kan ook een droogkast zijn.
0: Zeg het verbeterd toen in de dingen... In de
1: cellen, hè?
0: Zij zei een wasmachine. Alleen een droogkast, want onze kleren waren kleddernat. En wij moesten die droog... En dan moesten we wachten totdat die kleren waren voordat wij vorderen konden. En daarmee was dat Speed Queen.
1: Ja, ja, ja. Want iedereen denkt natuurlijk dat het over drugs gaat, maar dat is dus niet. Nee. Maar alleen de bossen die zijn... toch ook een rode draad in mijn leven geweest. Nog steeds, want ik hoop dat ze nog veel mogen optreden.
0: Ja, het bleef dat zuster ook nog wel, hè.
1: Ja, ja, maar voordat mijn zuster erbij was, was die er dus niet bij.
0: Allee.
1: En was het dus de zuster van Wim de Beukelaar. Ja, Katrien was, was de originele drumster van de bossen. En ik had de bossen leren kennen per ongeluk. Ik woonde in Arendonk. En die kwamen optreden in de jeugdclub. En wat ik zag, ik was toen zelf ook met een groepje bezig. We hadden net een cd uit. En dus ja, de eerste opnames en we werden wat gedraaid op de radio. En ik vond studio werk wel leuk. Maar ik zag de bossen verschijnen. Ik zag daar een rommelig groepje met, maar wel met gigantische songs. Die songs bleven gewoon in uw kop. Malen en je kon ze direct meezingen, één keer horen. Dus ik ben naartoe gestapt in die jeugdclub in Tonkrooid. En ik zeg, man, ik vind jullie echt goed. Zie ik wel eens zitten om eens wat opnames te doen. En zo zijn wij tot elkaar gekomen. En heb ik optredens gezocht voor hun, opnames gedaan. En ik ben ook heel veel hun chauffeur geweest en hun geluidsman. En op, mijn zuster Lara was toen ongeveer 12 jaar oud... Mm-hmm. En dan zei, die ging dan mee naar de optredens. En Katrien zei, ik stop ermee op de achterbank. En ik laat Lara, dat was ergens in april, want ik had je net voor haar verjaardag een tamtamke gegeven. En die zat van achter tamtammen in de auto. En ik zei, ja, maar dan moet een hele goede drummer pakken. Echt iemand die echt goed is. Hè. En Ineke zei, nee. We hebben al iemand. En ik zeg, we hebben al iemand. Ja, Lara. Ik zeg, Lara, die heeft nog nooit een drumstel gezien. Allee, die had natuurlijk al wel eens een drumstel gezien, maar erop gespeeld, dat was iets anders. En toen heb ik... ik kan zelf niet drummen, ik ben een bassist. Dus hebben wij in ons repetitiekop, ik met een drumcomputertje, gezegd, Lara, dat is een basdrum. Tjoek, tjoek, tjoek. En dat is de hi-hat en de snare. En zij deed dat dan direct goed.
0: Natuurtalent, hè, ja.
1: En dat was een maand later, was toen eerst een optreden. En toen was dus Lara 12, 13 jaar. En toen is het niet meer gestopt tot... Hè, maar zeker met de opname van Speed Queen, wat je net gehoord hebt. Hebben die op een jaar tijd 150 optredens of zo gedaan. Tot op Lowlands en zo toe. Dus echt...
0: Ja, ze zijn ook op tour geweest met dit moon.
1: Inderdaad.
0: Dat was ook een heel rare historie, want ze hadden het cd'tje moeten insturen, maar ze hadden een leeg opgestuurd. En
1: dat is niet,
0: ja. Ooit kan passen, mochten ze toch komen proberen en hebben ze niet eens gekozen.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, dat was eigenlijk een wedstrijdje, dat ze, er waren denk ik 6 groepjes in een evenaar in Eindhoven die allemaal liedjes van dit moon moesten coveren en dit moon koos dan de beste eruit. En zo heb ik dan eigenlijk ook Dead Moon leren kennen. Mm-hmm. Ja, want ik deed geluid voor de bossen. En zei, ja, Dead Moon mocht dan mee op tour. Oorspronkelijk een week, maar dat zijn er dan toch 5 geworden. En dan een week kwamen vragen of ik hun geluidsman niet wou zijn. Ik zeg, wat schuift dat? Pak je kameel en je krijgt eten. Ik zeg, dat is goed, ga mee. Dus dat is de historie van de bossen in Dead Moon. En
0: dat is een stuk van verfilmd ook, hè. Met,
1: ja.
0: Dat is op YouTube zelfs te vinden. Met Ineke en de Wim in de zetel. Waar die ook nog even met de mannen van Dead Moon. Ja?
1: Ja, die kwamen ook bij ons thuis later. Dat zijn vrienden van mijn moeder geworden. Dus als die langs Eindhoven moesten, dan kwamen ze langs Aarden nog een koffie drinken bij ons moeder. Fred en Toody en Andrew... Dus daar hebben we heel goede herinneringen aan.
0: En er zit er nog toekomst aan te komen voor de bossen, denk ik. Want ze hadden in de Jingle Jangle gespeeld en dan daarna in de Charleroi. En toen zei de Wim, we gingen nog twee optredens doen of zoiets. En deze was het tweede zetten, dus wat
1: ja.
0: Allemaal in
1: het hangt
0: een vraagteken.
1: Ja, dat zal, het zal niet meer zo intens zijn als vroeger, maar voor zover ik het begrepen heb. Mijn zus Lara heeft het... heeft een succesvolle biozaak opgericht en een Portugees restaurantje in Arendonk. En ze heeft ook twee kinderen die ook veel theater en muziek doen. Dus ja, het is nogal druk en een huisverbouwing. Dus in de zin van, ze wil graag terug drummen, maar dat zal gedoseerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk een optreden of drie per jaar, en dat dat een beetje goed afgemeten is en in de planning past, dan zal dat nog wel gebeuren, denk ik. Hè. Maar het zal een beetje afhangen van, komen ze, past het of past het niet?
0: Ja, en Ineke is ondertussen ook al met zoveel andere hoe noemen ze dat nou weer?
1: Bands.
0: Projecten. Projecten bezig enzovoort. Nee, onder andere Feathers and More.
1: Ja.
0: Dus, misschien moet het doen, misschien kan het niet. Hè.
1: Een mooie overgang naar Rosette.
0: Ja,
1: Feathers and More op Rosette en verjaardag 2 jaar geleden heeft Feathers and More daar komen optreden.
0: Ah, ja.
1: In Hoogstraten, hè. Dat was plezant, hè, Rosette.
0: Dat gaan ze misschien.
1: Was dat plezant of niet?
2: Ja,
0: als je knikt, dan zingen ze zo thuis niet zo.
1: Dan horen ze thuis niet knikken.
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En er zaten ook veel vliegen toen. En toen, naar aanleiding daarvan, heeft Rosette een 14-nologie gemaakt voor zijn vliegen.
2: Nee, ik weerspreek het.
1: Over vliegen.
2: Het heeft meer te maken met iets droevig. Dat mag ik ook wel zeggen. Hè.
0: Ja.
2: Mijn man is bijna 2 jaar geleden gestorven. En ik zat alleen thuis. Alleen thuis. En ik heb geen hond of geen kat of muizen of wat over. Maar het was winter 2025 en er kroop een vlieg op tafel. En dat werd toch het onderwerp van een cyclus over vliegen. Want dat was gezelschap. Ik weet niet of u die film kent van Burt Lancaster. En ik denk The Mouse Man. Dus een... Niet, of misschien nee. Heb ik de titel niet goed. Namelijk, het is een film van een man in eenzame opsluiting. En er is één gezelschap. Een muis. En daar redt hij.
0: Ja. Ik heb af en toe vliegen. Maar...
2: Ja. Ja.
0: ik red die iedere keer wat maar glas van, hè.
2: Zij? Ik ook. Ja. Dus bij deze heeft Arend dat goed bedoeld, maar het is niet zomaar gelinkt aan een optreden. Het is eerder een soort van verwerking, toch. Maar het is best humoristisch.
0: Mm-hmm.
2: Mag hem misschien eerst een lied...
1: Misschien niet van Dead Moon of zoiets, doe maar niet. Doe maar niet.
0: Ja, jij zegt goed, ga. Doe maar niet. Ik zal iets doen.
1: Jij kunt dat, fijn.
0: Ja. Eentje daar. Het gaat niet over een vlieg. Maar het gaat over een kekkerlak.
1: Ah, dat is ook cool.
0: Eentje dat Christel heeft klaargezet in de lijst. Ik ken het zelf niet. Dus het is ook voor mij een verrassing. Het is Masaru Imada Trio met de Green Caterpillar.
1: Ah, ik denk dat ik het ken.
0: Ben niet. Ja, sorry, er waren er weer 2 door elkaar natuurlijk, gelijk dat je dat van mij gewoon zei. Anders weet je niet dat je op Radio Centraal zit, hè. De Green Caterpillar, Masaru Imada Trio.

0: Ja, dus een groene kekkerlek van Masaru Imada, trio Green Caterpillar. Ja, Arend, uw micro staat terug open.
1: Ja, dat
0: je
1: komt.
0: Je mocht voortwerken.
1: Wel, ja, ik dacht dat het dan de rosette was met er. We hadden toch een kekkerlek en dan hadden we nu een gedicht. Dus dat is een heel episode geworden over allerlei vliegen. En
2: Een cyclus.
3: Ja.
1: Hey, want je hebt ook veel vliegen in je huis, dat is ook altijd een cyclus, hè?
3: Nee, ik heb eigenlijk, u zult het merken aan die cyclus, aan die gedichten, slechts één vlieg in huis gehad. Maar het zou niet anders kunnen zijn dan een cyclus, er kwamen er nog bij. En ik zal beginnen, als ik mag, met het eerste gedicht over die vlieg.
0: Dat mag.
3: Ja, en dat is dus, de datum staat erop. 2 juni 2025, ja. Voor Alexandra. Ze kent mijn naam niet eens. En niet de jouwe, laat staan. Ach, ach, de hare. Haar naam is Alexandra. De vlieg. De hele winter lang, nu ook de lente, ziet ze me staan en zitten op een stoel. Zo zitten maar, zo doelloos en vol van traan. Ze is bij me als niemand komt. Ze is er, vliegt dan rond de melkpot op blad van tafel, proeft stil de wafel die dan toch dwijnt in mond van mij, Rosette. Ik zei haar nog, ah, opgelet, niet doen. Ik berg je jouw fatsoen, ik bied je kaas en onderdak, maar Alexandra zegt, ja, mijn frak. Ik doe wat ik wil, ga met uw geschrijf, ze is frank hoor, soms zegt ze wijf. Maar dat er zij, ze vliegt wat rond, van 's morgens tot de avondstond. Ze is mijn maatje, 1 op 1 op 2. En dan denk jij nu stil eens even mee. Ze is in winter, lentedagen. Moet ik dan haar eens even vragen, waar vlieg je heen, oh, waar naartoe? En ben je soms niet even moe? Maar Alexandra, vriendin van mij, ze maakt met krul mijn leven blij. Het is een zegen haar te zien. Ze vliegt zo hop en her tot aan mijn hoofd. En of je het nou gelooft of niet, bij zon of regen stelpt ze verdriet. Wat zou ik haar doodslaan met mep, een gele mepper, geel, gemeen. Nee, nee, ze vliegt, is weg en komt. En Alexandra, nooit nog één.
0: Alexandra, ja.
3: Maar nu komen er nog andere droevige gedichten, hoor, over vliegen. Maar, ja, misschien even afwisselen, want er zijn zeker nog 8 vliegen.
0: Ja, Arend, wat doen we daarmee, jong?
1: Wel, we kunnen ook van een vlieg naar het Rosbijaard gaan. De Rosbijaard in Dendermonde.
0: Ah, ja. De groep. Je moet dat hier zoeken, hè.
1: Ja, ik zal ondertussen al wat vertellen.
0: Jij vertelde over Dendermonde. Dendermonde.
1: Dus Dendermonde is een fantastisch collectief met de beste muzikanten die, ongeveer de beste muzikanten die ik ken, want ja, de muziek is ook geen wedstrijd natuurlijk, hè, Rosette. En bij gedichten is dat ook.
0: Ik krijg de boebelen van competition, hè.
1: Ik ook.
0: Dus als je dat wilt vermijden.
1: Ja, dus er is geen competitie.
0: Er zijn geen punten te verdienen.
1: Nee, er zijn geen punten te verdienen. Het is alleen, bij mijn muziek is het wat jij goed vindt, vind je goed. En wat je minder goed vindt, ja, dat lust er dan niet aan, hè. Maar dus Dendermonde, ja, die komen dan optreden morgen in de Multatuli rond 9:30. En die hebben een plaatje gemaakt met allemaal jongensnamen. En dat is dan weer een linkje naar het Rosbijaard, denk ik dan. Hey, want dat beest, daar zaten dan 4...
0: 4 jongens.
1: 4 jongens op, hè.
0: Heemskinderen.
1: Heemskinderen.
3: Broers.
1: Ja, dat zijn broers.
0: Ja, 4 broers.
1: Ja, niet gemakkelijk. Dus ja, die verbroedering.
2: En waar waren mijn vier broers thuis?
1: Ah, jij bent een gelukzak.
2: Ja, ik weet het niet. Dat was alleen maar een bres.
1: Ik was met... Ja, hoe zeg je dat nu eigenlijk? Als je met twee broers thuis bent, dan zit je dan met één broer thuis?
2: Ik weet het niet. Als je de zevende zoon bent, dan zit ook iets speciaals. Maar...
1: Ja, dan kun je kleinkind van... Peterkind van koning Boudewijn worden.
2: Ook dan nog. Ja. Indian. Maar de zevende zoon, die is...
1: Ah, ja. Wel ja, dus die hebben, ik weet niet of dat je het liedje al gehoord.
2: Jack White was de seventh son.
1: Dat is juist.
2: Ja, die heeft dat nummer ook gebracht. Dus wat...
1: Sander Elst, die was ook een goede voetballer. Maar dus, ik weet niet dat je het liedje van Dendermonde Gunther al hebt gevonden?
2: Dat staat hier helemaal klaar.
1: Ah wel, dus die mannen die zijn zo slim geweest om een plaat te maken met alleen jongensnamen. En het heel goede nummerkje is daarvan Gunther... En dat is dan bij mijn beste maat, Gunther, alias De Knudde, hoort dat ook heel geren.
2: Allee.
1: Dus laat dat maar eens komen, hè.
2: Dendermonde.

0: Ginter, dus van Dendermonde. Ja, Arndt, Mikkelster ook.
1: Ja, helaas moet ik bekennen dat ik onbewust een vlieg heb vermoord.
0: Ai.
1: Ik was bij Rosette op bezoek en ik had er, ik geloof, een fideke gegeten. En dat was heel lekker. Maar het bleef de jongen als ik zin, zet ik mijn bordje in de wasbak met wat water in.

0: Wat dus eigenlijk een potentiële vliegenval was.
1: Op dat ogenblik, Frank, ja, zal ik het eerst lezen. Dit is werkelijk schrijnend. Het is niet te lang, het gedicht, maar ik zal het lezen. En dan Arp met zijn uitleg verder. Ik heb het wel vergeven. Hij zit trouwens naast mij. Ik weet het zeker nu. Alexandra is dood. Gisteren zag ik een lijfje drijven. Het valt me moeilijk te beschrijven. In een bord gevuld met water lag ze bewegingloos. Tot later dacht ik nog, vol ongeloof. Mijn leven lang, ja, ik beloof, ik heb je vereeuwigd op papier. Dat blijf ik doen, van toen tot hier. Waarom fluister ik je naam nog? Jouw vriendschap, moed, was geen bedrog. Alexandra, goed, dapper vliegje, mijn. Je zal voor altijd bij me zijn. Je zal me tegenkomen in een boek. In droeve uren ga ik op zoek naar jou en al je zussen en je nichten. Nee, na jou verdwijnen ga ik niet zwichten. In droeve uren alleen in huis. Jij gaf me met gevlieg een thuis. Dag, Rosa. Misschien wacht nu een stille mot.
2: En het klokske sloeg hier al voor
3: Alexandra. Alexandra.
2: Oh, goed rustig. Ja. Ja.
3: Dus ja, je had gehoord het laatste zinnetje. Misschien wacht nu een stille mot. Dus die heb ik gelukkig niet gekregen, die mot. Ja, daar voelde ik mij niet zo goed bij, want dat was toch wel een toffe vriendin geworden, ook al Alexandra van mij. Maar ik heb ze dus helaas schielijk doen overlijden. En naar aanleiding daarvan zou ik toch iets willen lezen van de Rosette. Iets over tederheid.
1: Verdraagzaamheid.
3: Verdraagzaamheid.
1: In deze tijden weer, hè? Verdraagzaamheid, ja.
3: Ja. Het heet Als. Ja. Het is een originele Rosette Servaas. Van 17-10-2025.
1: Ja.
3: Als gij zegt, mijn schouder raakt...
1: Zacht.
3: Als gij zacht, mijn schouder raakt. Het is goed zo wat gemaakt. Het moet niet af, perfect te zijn. Als gij dan knipoogt en wat lacht. Als gij dan nu en hier niet wacht. Als gij dan zachtjes ziet mijn pijn. Als gij dan even bij me zit. Als gij dan niet... Nooit bijtend fit. Als jij mij ziet waar ik ben. Als jij niet vergelijkt met hem. Als jij me hoort en stille zucht. Als jij mijn ogen wat verlucht. Als jij die zakdoek voor me geeft. Als jij dit uur weer verder leeft. Als jij met mij en stapsgewijs. Als jij niet zegt, dit heeft een prijs. Als jij dan toch niet van me hoort. Als jij door alle tijden behoort, als jij dan toekomt tot mij, dat wij, als jij dan zijt, dan even mij, als jij bij mij bent, ogenblik, als jij mij ziet, bij eigen ik, als jij mijn schouder even raakt, als jij en mij ons even maakt. Rosette Servaas, verdichteres.
2: Oké. Moest dat na die koekoek komen? Of moest
3: ja, omdat we toch in de beestencyclus zitten. Rosette houdt heel hard van de koekoekswals. En is dat waarom, Rosette? Ligt dat eens uit?
1: Ik hou bijzonder veel van accordeonmuziek. En dat, omdat ik al een beetje ouder ben, is het zo, bruiloften vroeger, die hadden walsen. Ja. Men danste niet afzonderlijk, hè, of op techno. En de koekoekswals is een van die zeer gekende walsen bij echtparen die nu al meer dan een halve eeuw bij elkaar zijn.
2: Allee, de kermisklanten, de koekoekswals.

0: Ja, de kermisklanten. Het is ook zo, wel zo'n muziekje gelijk dat je ook op van die DK-orgels wel eens te horen krijgt. Trouwens, de Martinus Wolf, die heeft er ook al verschillende arrangementen voor zijn Guido Belcanto heet hem, er samen een plaat zijn opgenomen, denk ik. Ja.
1: En Guido Belcanto, daar zijn we ook fan van. Ik heb ook wel een rosette, je hoort die ook wel wat graag. Hè? Ja. Dus, wel, ik had het er straks even over mijn evenementjes gedoe.
0: Ja.
1: Dat heet de trendsetter. En je kunt verschillende trends zetten. Hè. Mijn logootje is ook gewoon een trend met een Ierse setter. Hey, dat is een hond, hè?
0: Ja.
1: Dus als je dat ziet, dan weet je dat er...
0: Zenuwachtige biesten, hè?
1: Dat wel, maar ja, ik bedoel, het is een schone hond wel, hè?
0: Mm-hmm.
1: En het past goed in het woordje trendsetter.
0: Dus Billy en Bolly, denk ik, hè? Dat was een Ierse setter, hè?
1: Ja, dat was een Ierse setter.
0: Met die oren...
1: Met die flaporen, die zijn zo rosgelijk, rosette, dat heeft er dan ook mee te maken, hè?
0: Ja.
1: Een rosetsetter, hè?
0: Allee,
1: een rosetter. Dus in dat geval, ik ben me juist even naar de kermisklanten geluisterd en ik heb door Rosette ook heel veel fijne muziek van de vroegere tijden leren kennen. Dus had ik ook zoiets van, ja, we kunnen modern en hip en van alles zijn, maar je kunt ook een trend zetten. Ik heb nu Tomorrowland, dus ik wil eigenlijk gewoon ook als DJ de trend zetten naar Yesterdayland.
0: Ja.
1: Dus dan, de bedoeling is dan, iedereen mag muziekjes aanvragen of insturen. En dan maken we een setje met muziek voor de mensen waar ze vroeger op dansen. Hey, want de Koekoeswals was een dansmuziek van de jaren 50, 60, 70 op de bruiloften. En je ziet dat ook als je die muziek draait bij de oudere generatie. Allee, oudere, dat doen we niet al mee. De wijzere generatie, de mensen met een goede beleefdheid, hè, die hebben al veel beleefd. Hè, dan kom je tot de constatatie dat elke tijd zijn dansmuziek had. En dus met Yesterdayland wil ik de dansmuziek van de vroegere generaties ook terug een beetje in de aandacht brengen. En voor de mensen van die generatie wil ik een gerust platje komen draaien.
0: Toen maar zo vooral denken zo in een tijd is zo busreizen en die stopte zo die grote bankcafés en daar werd dan ook zo daarna gedanst enzovoort.
2: Het is de 14 billetjes dus en de toverfluit en de kaasboeren.
1: Daar zijn jij geweest, Rosette, in de kaasboeren, hè?
2: Ja, en in de toverfluit ook.
0: Ja, ik ben er ooit eens terechtgekomen, maar dat was dan eigenlijk... Als je op schoolreis ging het ook met die bussen. En die buschauffeurs die stopten vanzelf daar. En dan kwamen wij eraan om met de klasvrienden te komen drinken enzovoort. En dan stonden die mensen daar ook allemaal te dansen.
1: En die stonden al van 's middags te dansen. Hè? Die konden er nog iets van. En dat is allemaal achter de San Severias.
0: Achter de San Severias? Wat wilde daarmee zeggen?
1: Ja, dat waren die planten die ze daar allemaal typisch hadden staan.
0: Ja, met die mauve bloemen. Die...
1: Ja.
0: Ja,
1: zo van die lange planten.
2: Men zegt daar ook vrouwentongen tegen.
0: Vrouwentongen natuurlijk. Dat was België voor bekend. Het verschil... Van Koten in de Beem er ooit, als het simplistisch verbond, dan gingen ze om de grens over... En dan deden ze alleen maar dingen over de San Severias. Als je in Vlaanderen kwam, stonden er overal San Severias achter de venster.
1: En dan kun je het verband leggen met zo'n...
0: Cultuurplant.
1: Cultuurplant, zeker en vast, absoluut. En Rosette had het net over dansing de toverfluit. Daar zullen zeker ook vrouwentongen mee bezig geweest zijn. Niet waar, Rosette?
2: Ik ga even nog die naam aanhalen wat ik daar juist zei. Dat is de kaasboerin in Postel. En ik denk dat daar ook nog een orgel staat.
1: Ja, zo'n decaporgel staat er zeker nog.
0: Ja, hier op Toekske staat er ook in, in Café Beveren.
1: Dan kunnen we z'n bieten eens even binnenstappen.
0: Ja, dan gooi je een euro in en dan speelt hij een duintje.
2: Mag ik dan toch nog even voortgaan?
0: Ja.
2: Dat was vroeger ook heel leuk, de jukeboxen.
0: Mm-hmm.
1: Oei.
0: Wat? Er gaat er een jukebox hier.
2: En wij hebben thuis een jukebox gehad. Hmm. En ik heb nog heel veel kleine plaatjes van cafés, ja, die de jukeboxen hadden. Maar als je nu een jukebox... Als je nu een jukebox gaat kopen, kost heel veel.
0: Hmm.
2: Heel veel. En dat is wel leuk. Vroeger deed men daar dan 5 frangen. Men kon kiezen, bijvoorbeeld A2 en D6. En het was telkens een verrassing voor diegene die vroeg sowieso om een plaatje te draaien enzovoort. We kunnen nog veel erover praten, maar dat is wel leuk.
1: Ja, ik hoor je nog altijd eer.
0: Oh, ik had daar wat micro terug afgezet.
1: Ja, dat is goed, want met je jukebox om mij.
0: Ja.
1: Goed, wij waren bezig over de dansmuziek van vroeger. Ik had het over Yesterdayland. Dus iedereen die graag in het rusthuis of een feestje wil organiseren...
0: Die mag je wel.
1: Die mogen mij bellen. 0492850924, dat is precies hier Radio Minerva geworden. De trendsetter komt het Yesterdayland toe. Oké.
0: En wat moest ik nou doen? Want ik heb hier van alles moeten klaarzitten.
1: Rosette ging nog het vervolg. Ja, dus zoals we net hebben gehoord, heb ik haar vlieg vermoord, Alexandra.
0: Uh-huh.
1: Dan is er gelukkig een andere op de proppen verschenen. Waar zij natuurlijk dan ook een mooie...
2: Maar dan hou ik erover op. Dan is het genoeg geweest voor vandaag.
1: Over de vliegen?
2: Is het goed?
0: Over de vliegen.
2: Over de vliegen, hè?
0: Ja.
2: Dus ja, allee vooruit, ze heet Denise. Ze vliegt weer dagen door. Maar meiden doet ze de teloor, waar Alexandra in verdronk. Surprise. Ze is slanker dan mijn vriendin. Ze vliegt in scherpere bochten. Ik doe alsof we elkaar niet mochten, al bij het stroeve, scherp begin. Ik denk nog aan Alexandra. Is Denise een nicht misschien? Ze wenkt, ze wuift, maar dan weldra wil ik haar niet en nooit meer zien. Ze is te licht voor mij en zo zeer nuffig. Ze doet alsof, die jonge Trien. Ze is gewoon wat dom, wat duffig. Pas op, Denise, ik tel tot 10. En als je dan nog vliegt rond oren en op mijn hals gaat zitten, meid, je kunt me nooit zozeer bekoren als Alexandra, om wie ik nog lijd. Ik wil nog het allerlaatste lezen van die vliegen. Dit is nog over Denise. Het is een goede afloop. Ze vliegt vrij als een vogel, boven mijn tafel als dorp, de kerktoren als koffiekan, de brooddoos, de hoge als fabriek, de ronde zilveren bewaarschulp als moskee en de kleine melkpot als pastorij waar neven suikerpot. Parochiehuis, dan is er nog de klem, papierklem, alumeur, gevouwen papier, schrijfpennen, wasdek, smartphone, asbak, glazen bokalen, kurkentrekker, binnenpaden. Van ver de brillen als bloemenweide, een mes als haag, een tas zou villa kunnen zijn. De zon schijnt, Denise vliegt, lamp, onder de zon, vrij als een vogel. Mij ziet ze als wolk, groot en breed en bruin. Ze kent geen kleur, herkent wat ik in het leven zie, vrij als een vogel. Misschien begin ik van haar te houden.
0: Voilà, en goed, al goed, dat we zeggen. Hè. Nou wil ik toch echt... De Steven Troch zijn nummertje laten horen. De Fly, Steven Troch.

0: Ja, Steven Trog dus met The Fly. Oké. Gaat u gangen?
1: Ja, wat Rosette en ik graag doen. Allee, ik ken Rosette nu ongeveer een jaar of twee. Ik was er een hof daar gaan doen. En we zijn door de woorden en de woordgrapjes en zo wel snel vriendjes geworden. En we moesten iets. We waren. Ze heeft zo'n villakje van de jaren 20. En daar zat zo'n vijverke, maar dat was helemaal overwoekerd. En we graven dat uit en er blijken dus prachtige azuurblauwe steentjes, art deco-stijl, onder te zitten. Die waren wat kapot en we moesten wat steentjes vervangen. Dus de eerste reis dat we gemaakt hebben, was naar het verre Sint-Leenaerts.
0: Oh, ik dacht al dat je Trumps een aannemer wordt.
1: Nee. Nee. Maar, allee. Dus Sint-Leenaerts, nog connectie met de bossen, want de wimpies van Sint-Leenaerts. Mm-hmm. Dus wij op reis en we zijn nog geen 2 kilometer weg. En Rosette zit bij mij in het busje. En ze zegt van, ja, we zijn hier precies in Parijs, hè. En stond er daar een gsm-mast en die trok wat op de Eiffeltoren. Oh. Ik zeg, dat is een goeie, die zie overal het avontuur. Dus wij op weg naar Sint-Leenaerts, we hebben geen tegeltjes gevonden daar. Allee, we hebben ze wel besteld, maar die moesten dan van Spanje komen enzovoort enzovoort. En blijkbaar was het ook een masoniek tegeltje, want er zaten allemaal van die vrijmetselaarsteekjes onder.
0: Aha.
1: Dus om het te zeggen, ondertussen hebben we al veel reisavonturen beleefd. Rosette, we gaan altijd samen ergens. We rijden liefst verkeerd, dan zien we nog eens iets.
0: Mm-hmm. Happily Lost is hier ook regelmatig te gast. Ik weet niet wat je die al kent.
1: Nee, die ken ik niet. Maar dus Rosette heeft een gedicht en dat heet Reis.
2: Ja, dat is, ik zeg het, mijn goede man is in september 2 jaar geleden gestorven. Maar dit is ook voor velen die nu luisteren, denk ik, een wegwijzer, voornamelijk voor mij. Ja. Eigenlijk op de eerste plaats voor hem. Mocht ik je niet meer zien, jij gaf een kaart voor in de trein. Ik zal kijken door het raam, denken aan je, aan wij tezamen. Mocht ik je niet meer horen, dan zal ik blijven kijken naar reizigers om en bij, hen stilstaan tegelijke met u. En mocht de zon zijn in het coupé, met vlekken op de zetels, dan zal ik reiken naar een schoot, een hand, weten de pijn van reis alleen. Ik zal weten van de boeken die je las, en woorden die je sprak tot mij, en hoe het vroeger was. Mocht ik je ooit vergeten, dan heb ik een vreemd gezicht, mijn ogen blind en oren doof. Dan is het uit met witte licht. Ik zit nu in de lange trein, perron ver weg, bestemming later. Ik kijk door het raam, zie groen en bomen, lucht en water. Mocht ik je niet nog zien en horen, de mens die kwam in mijn bestaan, bij nacht in het lange gangpad. Misschien dat ik dan even bad. Help me, Heer, de last te dragen. Laat hem bij mij zijn elke dag. Slechts 1 ding wil ik u nog vragen. Dat hij de reis lang blijven mag.
1: Oh. Dat is heel diep, hè.
0: Dank u wel. Wacht, even de deur open doen. Dank u wel. Zet, en dan denk ik dat we nu Billy Vogen met Wheels laten horen.
1: Voor de reis, hè?
0: Of voor wheel? De reis, inderdaad. Billy Vogen, Wheels.

0: Don't put the pressure on me, ja, Arend?
1: Ja, dat is een liedje van mijn groepje met Charles Jarvis, een hele goede vriend van mij en ook een goede zanger en tekstschrijver.
0: Is hier ook al regelmatig te gast geweest.
1: Inderdaad. De mensen zeggen het af en toe niet moeilijk, maar deze heeft het af en toe moeilijk. Het liedje zegt het zelf en past nog goed bij de reis. Ja, we moeten elkaar graag zien en geen druk op elkaar zetten. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ik heb dat zelf geproduceerd met mijn zoon. En daar zijn we heel trots op. Dus mijn zoon is ook muzikaal. Die is nu musical acteur in Londen. Die is wel veranderd in een beer. Ja, is wel lager wal gerokt. Als een Thiago, ja, die is nu Beertje Paddington in de musical.
0: Dus, ah, ja, ja, op die manier.
1: Dus ik hoop dat hem binnenkort weer menselijk wordt. Maar ja, dus Charles Jarvis met Don't Put the Pressure on Me. Ik produce liedjes, ik ben tuinman. Ik doe ook, ik organiseer graag dingetjes. Een andere kant van mij is dan dat ik ook sinds 2 jaar ook wat techno en zo maak en new wave. Ik ben wel in de electro beland. En daar kunnen we misschien een voorbeeldje Panzer van draaien. Daar zit ook een vlieg in. Hey, dat is dan weer de connectie met de vlieg. En dan mag ik het misschien aankondigen. Dus mijn artiestennaam is Dedikins met Panzer.

Ja, ik zing ze vliegen ondertussen met dat panzer van die vliegen. En niet alles warm. Ja, Arno. We gingen even de agenda, hè, want we zijn al voorbij alle vijf. Voor de luisteraars die later beginnen luisteren zijn, u bent nog steeds in de muziekdoos, want zoals u ondertussen hoort te weten, is de grote Mr. Mix niks in augustus ontzieken. We hebben vanavond een vernissage van een groepsexpo, Pixpo, want het is in het Pikfabriek te doen. Vernissage vanavond 18 uur tot 21 uur, een groepsexpo van Esther Kenis, Juna Keen, Peter Felix, Flurk Jan en Roerik de Weert. En dus de vernissage is vanavond. En dan is de expo nog vrijdag, zaterdag en zondag. Telkens van 16 uur tot 21 uur. Behalve de zondag tot 18 uur. Kattenberg 93. P-Expo. Voordat we naar het volgende gaan, laat ik even een nummerje horen van Juna Keen, die daar ook deelneemt. Ondertussen heeft natuurlijk het slechte nieuws bereikt dat Roerik er niet gaat geraken, want hij is momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Ik hoop dat het niet te ernstig is. Details kennen we niet. Get well soon, Roerik. En we luisteren nu naar Juna Keen met, moet ik hier even open krijgen, het staat op SoundCloud, No Clip Sax Chelsea. En dat is geïnspireerd op een Chelsea graphic novel van Erik Joris. Juna Keen, No Clip Sax Chelsea.

0: Vanavond vernissage in de Pikfabriek Kattenberg 93 om 18 uur. En Groepsexpo, Esther Kenix, Junakin, Peter Felix, Fleurik Jan en Roerik de Weert. Allen erheen. En dan morgenavond, dat moet ik gaan zeggen. Arend?
1: Ja, de mannen van de Pikspo, dat zijn ook mijn vriendjes. Dus inderdaad, eerst naar de tentoonstelling en morgenavond afterparty in de Multatuli. Trendsetterfeestje met, als alles goed gaat, vast en zeker Rosette, die u vandaag al hebt mogen beluisteren. En dan ook Habla Habla, als de mannen niet ziek zijn. Zeker en vast Dendermonde, die komen wat denderen. En daarna hebben we DJ SDR of Sander of Danser. Dus komen de mannen. Het is vrije inkom. Het begint rond 9 uur. En vrije bijdrage. Dus elke 5 of 10 euro die je in de hoed kunt gooien, is voor de muzikanten.
0: Oké. En dan zaterdag. Dan is het een eerste verjaardag van Oxot. Linkeroever, Oxot LO. Zaterdag 22 augustus, en dat is in de Julius Velstekelaan 8 tot 10 aan de achterzijde, staat hier. 10 uur helpende handen, opbouw, 13 uur 30 zonnebloemenlunch. Tijdens de zonnebloemenlunch door Sint-Dirk Takes Fred een akoestiek stroll down memory lane, de hele dag tussendoor zonnige muzikale sferen met DJ Boetsenseller, dan Rado Raya schaduwjaagster vertelt, dan een verrassingsact kinderentertainment duo Mila en Tiamo, en 13.45 uur homeless, 16 uur hapje en hapli lost, en om 18 uur tot 20 uur beats door DJ Boetseller. Dus zaterdag 22 augustus, Julius Velsteken, laan 8 tot 10, achterzijde, eerste verjaardag van Oxot Linkeroever. En dan heb ik er nog eentje voor een zondag, want zondag speelt Theater Vroe op camping Begonia in Rupelmonde. En die brengen ons Zeebonk, een voorstelling van 14.30 en een voorstelling om 16.30. Theater Vroe Vroe op camping Begonia in de Ganzenmeerstraat in 19 bis. In Rupelmonde. Oké, dat was onze agenda, Arend. We hebben nog een kwartiertje om de mensen nog te verblijden met wat muziekjes of met nog een gedichtje.
1: Rosette is ook sterk in vrouwvriendelijke en vrouw onvriendelijke en gewoon vriendelijke vriendschappen. En ze heeft nog een straf gedicht en dat heet Pour les femmes.
0: Voor de moederkensdag is dat dan ook
1: ineens meegenomen.
2: Het is een beetje laat, maar het gaat nog. Hè?
0: Het gaat nog, juist. Ja. Ja, ik wil eigenlijk de Bjorn, die heeft een album uitgebracht met aan de ene kant vader en aan de andere kant moeder. En dat zijn heel lange nummers. Dat is een nummer van in de 20 minuten, dat gaat niet meer lukken. Maar gaan we het gedicht nog doen.
2: Ja. Pour les femmes. Vrouwen murmelen in mannen. Zijn hun stem spreken door hun poriën, kijken door hun oren. En vrouwen roepen mannen aan, zuigen ze op, soppen, tot wanneer rand en lippen lippen tot dat vol, lippen vol. Zo doende kunnen vrouwen, mannen, blikken, mennen kruisen, donkermanen en ze kussen. Ah, mannen moeten niks. Je pint ze op en nagelt ze en doemt hun borrels, handen, aders, hemdsboorden. Zo doen de lieve, doe maar.
1: Die hebben allemaal een schrik van u, Rosette.
0: Allee. Ik stel voor dat een Arendt ons nog een vrouwvriendelijk nummertje aanbiedt.
1: Wel, ik zou gaan voor Love and Toxic Tears van Charles Jarvis en The Weasels. Dus Charles Jarvis en The Weasels, daar ben ik zelf op bas. Charles op zang en de gitaar. En dan Will, onze drummer. En dat is tevens ook een goede timmerman. Dus Love and Toxic Tears, Charles Jarvis en The Weasels. Of El Syndicat. Ah, nee, we heten eigenlijk El Syndicat. Juist, was ik vergeten.
0: Allee, hier gaan we.

0: Koekoekoekoe, Paloma, dat was Gaetano Veloso. En dan heb jij nog iets van ons, Arnold?
1: Ja, inderdaad. Ik had het net over... het liedje van Charles Jarvis, Love in Toxic Tears, is ook geproduceerd door mijn zoon, Thiago Dont Bamberger, die dus in een beer veranderd is, maar dat is eigenlijk ook een supergoeie muzikant. En die wonen in Engeland en die hebben een groepje Super Tiny, heel funky. En mijn zoon is zanger en bassist. En daar gaan we nu het liedje van draaien. Say Something. Super Tiny, Say Something. When you say

0: slapen. In dat huis daar, in dat huis daar wonen wij.
1: Ja.
0: Zie dus.
1: Dat was nog een stuk.

versje van lieve Neerhof. Maar onze doos zit erop voor vandaag. Bedankt aan al mijn gasten, Peke en de Ken Post en Rosette en de Arend. Dat was het dus voor deze week. Dat was de doos tot in de draai. En dan moet ik hier dat juiste knopje vinden.

0: Hallo! Welkom bij het Amusementsbedrijf.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Wij zijn er weer bij.
1: Ja.
0: Zelf
2: nog niet helemaal
0: wat
2: mentaal.
0: Plaatjes.
1: Hè? Maar fysiek zijn we hier al wel. Oké. Okay.
0: En de techniek werkt.
1: Ja.
0: Goed bezig.
1: Ja.
0: Ik heb hier net twee liedjes gespeeld. De Ramones was zeer herkenbaar. She Talks
1: was dat
0: to Rainbows.
1: Ah. Ik heb niet zo aandachtig geluisterd.
0: En dan Bong Water, Lesbians of Russia. Dat waren nog twee restanten van de queer playlist.
1: Oké. Okay. Ik heb hier, omdat je toch in de surf dingen bezig, instrumentale, Henry Mancini, Experiment in Terror.

0: Stu Phillips. Natuurlijk het heel herkenbare Knight Rider-team. Maar het, dan... niet echt de team zelf, maar iets van in het midden ergens.
1: Ik zag dat wel graag, de Knight Rider.
0: Ja,
1: de kit.
0: Ja.
1: Amai. De kit heet er een, de
0: kit. Je kon praten, hè?
1: Ja, ja. Met David Hasselhoff.
0: Ja, ja, goeie dingetje, hè? Goeie muziek.
1: Nostalgie, ja, zeker. Goeie tune.
0: En wordt vaak gesampled ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik zat nog eens op hoe sampled die website.
1: Ja.
0: En dat stond bij de top 10 van vorig jaar. Van de meest opgezochte samples. Omdat dat dan nog eens door Doja Cat of zoiets gebruikt is in een hit.
1: Ik weet het rap nummer.
0: En Busta Rhymes heeft dat
1: ook. Busta Rhymes, inderdaad.
0: Ooit gedaan.
1: Bieha, juha. Ja. Dingen dat het... Ja, ja. Klopt. Oké. Okay. Ja, ik heb nog niet echt iets klaarstaan. Heb jij er nog een?
0: Jot.
1: Het is wel grappig dat je nou over samples begint, want van de week zag ik een filmpje passeren en dan lieten ze zo een aantal rapnummers zien die Prince sampleden. Dus misschien is dat ook wel een goeie om op verder te gaan beat.
0: Mm, ja. Interessant.
1: Ja.
0: Wacht, want...
1: Eens even opzoeken waar ik dat gezien heb.
0: Zwat. Hoe noemt dat? Mijn interface past niet op mijn scherm precies. Ik kan op niks klikken. En dan zie je pas hoe afhankelijk dat je dan van dat programma zit. Mm-hmm.
1: Van toestellen in het algemeen. Okay.
0: Nog een ander restantje van de playlist. Light of Love van de Pleasure Seekers. Kennen die?
1: Zegt mij niks, maar ik het hoor.
0: Ik zal het eerst opzetten.
1: Ja. Ah.

0: The Pleasure Seekers, Light of Love.
1: Oké.
0: Ja, je zou dat kunnen kennen door bijvoorbeeld Susie, die dan later solo is gegaan. Ja, als je dat hoort, dan ken je dat wel. Een rock chick, dochter van Art Quattro, maar daar vind ik eigenlijk niks van terug. Een jazzmuzikant. En dan een andere lied is later bij Fanny gegaan.
2: Fanny.
0: Die kende wel, hè? Ook een heel bekende girlband van California, jaren 70, denk ik, gok ik. Ja, die zijn allemaal heel bekend. En nog een grappig weetje, een van die... het is dus een meidengroep, maakte hun eigen muziek. Eén ervan kreeg een dochter die in Twin Peaks heeft meegespeeld.
1: Okay.
0: Sherilyn Fenn, een actrice.
1: Ah, ken ik niet.
0: Tot zover mijn uitleg.
1: Ja, oké. Goed, als je toch geïnteresseerd bent in Twin Peaks,
0: ja.
1: Je kunt heel dat, alle drie de seizoenen op Arte bekijken.
0: Oké.
1: Maar het is natuurlijk Franse ondertiteling, maar wel... Allee, als je wat Engels verstaat.
0: En dat is online lukken. Dan?
1: Online, ja.
0: Oké.
1: Okay. Op Arte. De Waalse...
0: Een beetje Frans oefenen.
1: Ja, ja, of Twin Engels.
0: Twin Peaks.
1: Je veux mon café. Waar, wow, kom de maanden zingen.

0: Jawel. Een Japanse riedeltje.
1: Om een beetje uit te kabbelen. Ja. Het einde is in zicht. Ja. We kunnen nog meegeven dat er dit weekend in de Nor een sluitingsfestival plaatsvindt. Hm. Met vrijdag optredens. Redelijk stevige materie. Check de website denor.be voor tickets. En dan op zaterdag is het echt de closing party.
0: Met Charlemagne, Palestine.
1: Ja.
0: Maximalist.
1: En de
0: Galaxy. En de Galaxy Rockers. Een jonge Belgische.
1: Je kent ze.
0: Nee, maar ik zag het van de week passeren op Instagram. Met hem dat gepost en heb ik dat gewoon bekijken. Ja. Zegt hij wel, leutig het. Ja.
1: Dat zal leutig zijn. Dat zal leutig zijn. Ja. En dan het weekend erop is het Bummers

0: september, maar dan zal het terug naar bestedarium zijn. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus het amusementsbedrijf is sowieso even met Caro alleen.
1: Yes. Tot dan.
0: Oké, goed. Dankjewel om te luisteren. We eindigen hier met een rapnummer, dus met de beloofde Prince sample. Jay-Z en Beyoncé, Bonnie en Clyde. Met, I Wanna Be Your Girlfriend of Sweets is het originele nummer.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet het niet meer, dus het was het van Prince. Bye-bye. Ja.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 150, 149, 148, 147, 146, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 146, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, Best Linux.
4: 141, 140, 139, 138.
5: The divided operating system has fewer total connections.
6: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
7: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
8: 129. 127.
6: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
8: 123.
9: Ja, Unix of Linux?
8: 121.
10: Oh ja, het wordt niet te technisch.
4: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
4: 118.
10: 117. Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het is net technisch genoeg. Oh, het is te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
4: 113. 112.
12: Ja, es geht so langsam voran.
13: Open document format.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
12: Was passiert da?
15: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me.
8: 101.
4: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
4: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
18: It's always newer, it's larger, it has more packages.
4: 92.
19: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
19: Ja, nu nog niet.
8: 85.
19: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
20: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
4: 80. 79. 78.
18: Knap is a different system.
4: 77.
19: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
4: 75.
19: Maar, ja.
4: 74.
19: Dat ligt aan mij.
4: 73.
10: Alles is gebackupt, ja.
4: 72.
21: Enable firmware.
4: 71.
18: No.
19: Functie 6, add remove.
22: En de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
5: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
20: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is het altijd in de boekjes en daar staat het in de bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device dat is gewoon aangecodeerd en de BIOS ziet eruit die gewoon staat op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte die kan gewoon partitioneren als er gewoon schiet en dan perfect met beeld dat je erin zou kunnen gebruiken. Het voordeel is dat je een contactflash als instructie gewoon Linux en OpenBSD. Dat is natuurlijk wel een besparing. En vooral ook als je kleine voor heel veel stukjes zoals Linux kunt testen. Voordeel van die hardware. Natuurlijk als je 60 gigabyte wat je slaat en vaker kan het op een aantal SSD. Het enige wat je altijd moet doen is firewall in de logfiles en dat mag toch gebeuren op een traag snelheid. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
8: 21.
4: 20.
5: Goedenavond. Dit is Radio Centraal. Het is Webgang. Mijn control panel vertelt me dat het versie 7.1 is, 0.7.1, en dat het vandaag 13 augustus is. En ja, we hebben geluk, want we zijn met twee. Mart, ik ga jouw micro ook zoeken. De blauwe, maar ik hoor niet veel. Ik hoor niet veel blauws. Geel? Oké, okay, laten we kijken naar geel. Maar hier hangt geen geel plakkertje. Ja, daar helemaal achteraan. Ja, kijk, dat zou de gele moeten zijn, ja. De gele staat open, maar dan is die misschien nog niet op micro geswitcht. Micro, voilà. Kijk, nu staat hij op micro. Dat is beter. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden met ons gigantisch mengpaneel hier, dat we natuurlijk ook wel die mogelijkheden moeten instellen. Je kan schuiven switchen tussen lijn en micro.
2: Matrix denken.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is nog net de stap voor volledig software-defined. Maar het is er dichtbij, want het is ook computer gestuurd en zo. Ik denk dat het al een beetje in de richting gaat van. Maar ik hou toch ook wel van de fysieke, het fysieke aspect. Gewoon schuiven die kan openzetten, knopjes die kan indrukken,
2: ah, ja, ja.
5: Waar je aan kan draaien en zo. Het is eigenlijk...
2: hardware.
5: Ja, het is een beetje een luxe eigenlijk. Hè.
2: Hardware dan nog in relatie staat met je lichaam.
5: Ja, ja. De human interface via fysieke knopjes om aan te draaien en zo. Gaan we
2: beginnen?
5: Het nieuws, hè?
2: Misschien de tune van het nieuws.
5: Ja, ja, ja, dan ga ik eerst die achtergrondmuziek even afzetten en de nieuws tune uit het control panel.
2: Abin.
5: Goedenavond in het nieuws van 6 na 6. En vandaag daarin de volgende onderwerp. We zullen eerst even de titels meegeven. Staatshakken wordt geprivatiseerd.
2: Paddenstoelen voor het leger.
5: En ze willen meer. Staatshakken wordt geprivatiseerd. In de Verenigde Staten. De regering in de Verenigde Staten heeft een nieuw programma voorgesteld om privébedrijven toe te laten in te breken in computersystemen van buitenlandse criminele organisaties. Er is een groot potentieel aanwezig in de privésector en die mogelijkheid en dat voordeel hebben we in het verleden niet gebruikt, vindt het Witte Huis. Eergisteren, dinsdag, zette Trump zijn handtekening. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Coördinatiecentrum dat onder Homeland Security valt. Ze zullen richting geven en moeten de operaties ook schriftelijk goedkeuren. De activiteiten mogen niet tot slachtoffers leiden en bijvoorbeeld tot gewapende escalatie. Hè, dat soort operaties is niet toegestaan in dit programma. Toch niet in de standaardprocedure. Het zal dus zowel toegelaten zijn om in te breken als om te spioneren, als ook om offensieve operaties uit te voeren. De deelnemers, die bedrijven, die deelnemers, die moeten rapporteren aan die coördinator en ook onmiddellijk ophouden als er onbedoelde schade dreigt voor Amerikaanse bedrijven of Amerikaanse personen of kritische infrastructuur.
2: Paddenstoelen voor het leger. In de VS hebben ze al een hele geschiedenis met het gebruik van medicatie en drugs voor hun soldaten tijdens de dienst. Maar na hun dienst komen actief ingezeten militairen soms in mentale problemen. De dienst die verantwoordelijk is voor de veteranen gaat nu een proef opzetten met het gebruik van de psilocybine. Dat zijn stoffen bij ons bekend van bepaalde paddenstoelen. Bij het eten daarvan wordt die door het lichaam psilocybine en die activeren de serotonine-receptoren in de hersenen, wat leidt tot wijzigingen in de gemoedstoestand en denken. Ze hopen dat het helpt tegen depressie en posttraumatische stressstoornis. Vanzelfsprekend gaan ze het wetenschappelijk aanpakken met een groep die het wel krijgt, die vergeleken wordt met een groep die het niet krijgt toegediend, ook met oog voor bijwerkingen.
5: Ze willen meer. Terwijl de big tech bedrijven juridisch op hun kop krijgen wegens het overtreden van de privacyregels en aantasting van het welzijn van hun gebruikers, willen ze ondertussen toch meer. Ze willen dichterbij geraken. Dichterbij dan wat cookies op je pc of laptop of dichterbij dan de tracking apps op je mobiele apparaten die je bij je draagt. Nog dichterbij is het rechtstreeks monitoren van je breinactiviteit. Je ogen verraden al veel, dus ze blijven tegen wil en dank smart glasses ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, de smart ass is niet wie de bril draagt, wel de techbedrijven die de data oogsten. De laatste jaren zijn hun onderzoeken toegespitst op Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI. Ze proberen de ijzerdeeltjes in de hemoglobine in het bloed te volgen die de zuurstof leveren aan de neuronen in de hersenen. Ze maken steeds meer gedetailleerde kaarten van de hersenpan. Ze kunnen met scans en behulp van AI al depressieve gedachten lokaliseren, als ook andere meer genuanceerde gevoelens. En daarmee kunnen ze dan minder opvallend onderzoek doen, waarbij bijvoorbeeld twijfelende kiezers wordt gevraagd om mee te doen aan een of ander onderzoek, waarbij beeldmateriaal van presidentskandidaten wordt getoond in filmpjes. Ze kunnen door de apparatuur, die ondertussen, ze hebben dan zoiets op hun hoofd, die ondertussen hun hersens scant, kunnen ze opmeten bij wie er gevoelens van empathie zijn bij welk beeld en bij wie eerder afkeer. De deelnemers moeten misschien nadien nog iets invullen, een soort vragenlijst of zo, maar dat is maar voor de vorm, want de gegevens waar het over gaat worden rechtstreeks afgelezen uit hun brein. Tot zover het innieuws van 6 na 6 op onze website webgang.radiocentraal.be. Kan je dat nalezen na het programma? Je moet eerst blijven luisteren natuurlijk.
2: Maar bij dat laatste, dat doet me denken aan, momenteel is er iets in Antwerpen in Morfo in de provinciestraat 112. Joken heeft zo'n exciting research. En dat zijn dan zo een aantal sensoren, dus iets dat je op je oortjes moet zetten. En op basis daarvan gaat er een klein ledlampje je excitement tonen. Dus dat zijn echt zo biometrische gegevens. Misschien meer in interpretatie van de neurologie dan de effectieve... Ja, want wat wordt er in die laatste allemaal nagekeken?
5: Ja, ze hebben dus door die maps die ze hebben van die hersenscans, hebben ze een idee van in dat deel van de hersenen kunnen ze zo meten hoeveel zuurstof aangevoerd wordt, dus hoe actief iets is en dus welke gevoelens op dat moment actief zijn. Dus afkeer, voorkeur en zo. En ze meten dat, terwijl ze die beelden laten zien, meten ze dat rechtstreeks. Dus ze
2: dat is een soort van feedback.
5: Hersenscan, een soort scan van hun hersenen die continu gaat, dus een zeer gevoelige...
2: Maar waar je ook nog eens zelf naar kijkt dan.
5: Dus wat ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze zetten die proefpersonen zo voor een schermpje en die krijgen zo'n helm op hun hoofd.
2: Ja.
5: Ze moeten niet voor opereren. Het is niet dat ze zo die hersenpan opsnijden om zo zondes aan te sluiten op hersencelletjes of zo. Dat is gewoon, ze kunnen dat meten door er zondes in die helm. Mm-hmm. En ze laten die mensen op het scherm naar filmpjes en naar dingen kijken, mm-hmm. maar dat geeft een reactie. Dus die mensen moeten niet zeggen van, ja, ik zou eerder op die of ik vind die sympathiek. Ze laten die misschien nog wel zo een vragenlijstje invullen. Ja. Maar eigenlijk gaat het erover dat ze rechtstreeks kunnen afleiden uit wat ze... Uit die hersenactiviteit detecteren en kunnen ze direct al registreren dat is eigenlijk de data waar ze dan mee werken en wat ze sturen het beeld en ze nemen die data rechtstreeks uit de hersenen op en die twee, dat zijn dan de gegevens die ze later dan kunnen gebruiken om
2: te analyseren, maar dus nu eigenlijk in Morfo, in de provinciestraat, die kerk daarachter is een kunstenaarsresidentie en vooraan is Extra City. Kun je dus, ze zeggen dat een soort van laboratorium is daar en de Moody wordt daar gezet.
5: Er was zo'n klooster achter.
2: Ja,
5: zo.
2: Ja, daar. Daar is een tuin hè, en Jook Keimo heeft daar een biocybernetisch apparaat dat temperatuur, afstand en beweging vertaalt naar licht en geluid. Natuurlijk nog niet zo geavanceerd, maar je draagt dus een soort van sensor die opwinding en nabijheid meet. En dat is dus niet om te monitoren, maar eerder om zichtbaar te maken.
5: Je kunt dat omzetten in iets anders, hè?
2: Wat de ruimte tussen, het zijn een soort van kleurrijke grafieken. Er is ook een soort van evaluatiedocument en er zijn ook wat speelse interacties. Maar ik dacht, kondig het toch maar aan tussen 13 en 16 oktober
0: Overdag is dat in Morpho. Ja, de moeite om eens te gaan kijken. Hè. Natuurlijk bij onderzoek, zoals jij sprak in het nieuwsitem, daar heb je al meer geavanceerde laboratoria ook voor nodig. Of?
5: Ja, maar blijkbaar hebben ze dat toch terug op zo'n schaal kunnen terugbrengen. Dat ze dat gewoon kunnen gebruiken zonder daar echt een heel datacentrum naast te moeten zetten of zo. Wat ik ook interessant vind, dat is dat over dat staatshacken in de VS. Het is al langer bekend dat zo in Rusland wordt zo, zijn er zo bepaalde hackersgroepen die een combinatie zijn zo van crimineel, dat die zo geld vragen, maar dat eigenlijk ook getolereerd worden door de staat en door de geheime diensten in Rusland en zo, zolang ze geen eigen Russische dingen aanvallen. En waar dat zo een beetje een schemerzone is tussen hoe officieel dat eigenlijk toelaat is, of dat eigenlijk behoort tot de politiek, of dat eigenlijk met zo'n randfilm...
0: In de criminele zone.
5: Ja, maar omdat die met zoveel zijn, en in het Westen er toch wel redelijk wat slachtoffers mee gemaakt worden, bedrijven, ransomware aanvallen enzovoort.
0: Ziekenhuizen, stadsdiensten.
5: Ik denk dat dat de Amerikanen aan het denken heeft gezet en dat ze nu zeggen van, ah ja, maar wij hebben eigenlijk ook een heel grote privésector met heel goede specialisten op gebied van cybersecurity en zo. Laat ons die eens activeren, hè. Laat ons die eens ook allemaal mee inzetten. En ik denk dat dat een beetje de richting is waarmee ze dit nieuwe programma hebben opgesteld en nieuwe wetten hebben getekend en zo.
0: Er zijn dan heel... de definities zijn dan wel echt heel belangrijk.
5: Ja want het gaat over buitenlandse criminele organisaties. Maar wat is een buitenlandse criminele organisatie? Buitenlands is misschien nog redelijk gemakkelijk te definiëren, maar crimineel, dat is... Als je Trump hoort spreken, dan gaat het soms wel heel snel heen en weer. Dus ik kan me voorstellen dat als Trump spreekt over het internationaal strafhof in Den Haag... Ik hoor hem zo zeggen dat crimineel is, bijvoorbeeld. Hè? Dus wat is een buitenlandse criminele organisatie? Hè? Dus,
0: ja, ik heb het meest schrik van...
5: Mensenrechtenorganisaties, dat soort dingen. Natuurlijk, en als daar dan offensieve dingen zijn toegelaten...
0: Offensieve operaties, dat vind ik een klein beetje een rare definiëring binnen criminele netwerken.
5: Maar dus de eigen Amerikaanse... bedrijven of gespecialiseerde beveiligings, die mogen dan offensieve operaties doen tegen die buitenlandse criminele organisatie. Dus vanaf dat iemand stempel krijgt, buitenlandse criminele organisatie, dan is het toegelaten voor die bedrijven uit die privésector onder coördinatie van Homeland Security Nationaal Coördinatiecentrum om te infiltreren en eventueel aanvallen te doen. Dus dat is nuttig, hè? Dus dan moeten ze niet meer aan Microsoft vragen van de accounts te blokkeren van een of andere non-profit organisatie. Dan kunnen ze gewoon zelf aanvallen op die organisatie.
0: Maar uiteindelijk blijft het toch een bedrijf dat in dienst genomen wordt door de staat die dat uitvoert.
5: Ja, maar blijkbaar zet het zo toch een beetje de deur open van dat die bedrijven proactief zelf kunnen... En dan moeten ze het wel melden bij de
0: coördinatie. Maar dan is dat toch zoals een Microsoft die bepaalde accounts kan sluiten.
5: Ja, maar zo, die grote bedrijven zullen dat misschien... Die doen dat niet graag, want dan worden zij als groot bedrijf natuurlijk... Krijgen zij een stempel dat ze meewerken. Dus het is natuurlijk interessanter om gespecialiseerde beveiligingsbedrijfjes dat soort dingen te laten doen... die dat niet onder de noemer moeten doen van een groot merk. Want een groot merk heeft heel snel imagoschade, ook in het buitenland. Mm-hmm. Wat er nu aan het gebeuren is in Europa, in België zien we nog niet zoveel. Ik hoor het hier van organisaties en bedrijven die heel, heel, heel weinig vermelden, maar in Duitsland, Frankrijk enzovoort, digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de macht die helemaal geconcentreerd zit bij die Amerikaanse IT-bedrijven en technologiebedrijven. En nadat het een aantal keer bewezen gebruikt is, kan je niet meer weg blijven kijken natuurlijk. Moet je bewuster van zijn. Dan moet je beginnen denken van, stel dat er iets gebeurt, dat er iemand in België hier iets doet dat die en die in Amerika niet zint, waardoor ze een knopje afzetten. En ik zit toevallig op hetzelfde stuk van het netwerk, of ik zit toevallig op hetzelfde dit of dat. En ik als nevenschade is mijn bedrijf of mijn bedrijfssoftware of mijn serversysteem mee platgelegd. En dan heb je de schade?
0: Ja, dit weekend op de redactie was er zo Toreon. Ken je dat bedrijf? Ja, de redactie had Asma Oualmakran uitgenodigd. En dat is een security en privacy consultant bij die Toreon. Die Dirk Praat zat er ook bij. Dat is zo iemand die meer voor 11-11 en dus binnen de Mensenrechtenliga werkt. En die Toreon, als ik dat nu opzoek, ja, dat is ook business-driven cyber consulting. En die doen dan eigenlijk, allee, dat zijn dan de experts, maar die zijn dan wel een partner van Vlavio, wat dan zo de Vlaamse, wat is dat, Vlaamse AI? Nee. ik weet niet, de Vlavio, waar dat Vlavio juist voor staat. Dat is de Vlaamse KMO's. Zijn dat de typische... Zijn jullie aangesloten met jullie bedrijf bij Vlavio?
5: Aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen.
0: Ah, ja, dus maar zullen die Toreon...
5: Ja, maar die Toreon... databank...
0: Die Toreon zal dan de partner zijn in het aanbieden van cybersecurity solutions voor middelgrote bedrijven. Dat is natuurlijk ook een bedrijf dat samenwerkt dan met meer overheidsdiensten. Maar dat is nog anders natuurlijk.
5: Is dat zo'n opvolger van de Delcredere-dienst of zo? Je had vroeger van die overheidsdiensten die bedrijven hielpen om in het buitenland om te exporteren en dat te financieren en transporten.
0: Ja, die is al op vlak van
5: Ah ja, maar die zijn weer Vlaams niveau natuurlijk. Zijn, ja, en, dat zijn ja, alles wat op nationaal niveau moet gedupliceerd worden eerst.
0: Ja, en veel wat dat die doen is ook gewoon testen, hè. Want dat is het dan, hè, dat die big tech bedrijven zouden constant van die penetratietests doen binnen bedrijven of dan criminele organisaties en anderen. En dan kijken hoe kwetsbaar dat die zijn. Mm-hmm. Ja, en van daaruit dan offensieve veranderingen.
5: Ja, ik zie hier dat ze zo blijkbaar zo wat mikken op het doorgeven van kennis aan bedrijven op het gebied van ondernemers starten, financiering, groei, digitaliseren, duurzaam ondernemen.
0: Ja, en cybersecurity, dus, hè, met
5: innoveren, intellectueel eigendom, strategie enzovoort. En stem, ja.
0: Ja, heel die aflevering is nog te beluisteren. Als je naar redactie.radiocentraal.be gaat... daar staat eigenlijk de file en daar kan je terug luisteren naar de redactie met Asma Oualmakran en Dirk Praat. Het ging vooral over de snelle en ontwikkeling en groeiende industrie en verontrustende zelfstandigheid van AI-toepassingen. Was wel de moeite. Maar dus nog herbeluisterbaar. Moet ik een nummer opzetten van Corazon de Robota? Ik was gaan klikken op de website. Corazon de Robota heeft ook deze zaterdag gespeeld. En ook een workshop non-binary electronics gegeven. Op basis van de Schmidt-trigger.
5: Daarbij is dat wel grappig, is non-binary electronics, dat is zo. Ja. Dat krijgt zo'n andere betekenis aan.
0: Ja, dus dat was op basis van de Schmidt-trigger chip. Wat is dat? De 40160.
5: Dat is een niet-binaire chip.
0: Dat is een logic gate. Maar je kan dus ook een non-binary
5: gaan. Een tri-state chip of zo.
0: Ja, zelf heeft Corazon opgetreden in de NOR op de dag van de Pride. En hier is een nummerke Radiación del Fondo Cósmico. En duurt 4 minuten 55. Is veelal toch meer in het trans-noise.
5: Ik hoop dat die doorkomt. De schuif staat open.
0: Ja, hier staat het ook helemaal open. Ja, ik hoor al een precies een 50 hertz. Zit hij maar wel luider.
5: Dat is...
0: op bandkamp.
5: Dat is niet... straks hoorde u de ventilator die hier op de tafel gezet was, maar een micro staat ook op de tafel. Die heb ik ondertussen afgezet. Dit is echt de opname die u hoort.

0: Ja, dat was dus Corazon de Robota.
1: Was dit live? Is live opgenomen daar ter plaatse? Of
0: deze is eigenlijk een fragment van haar eerste albums. En in dat geluidsproject is ze vooral op zoek naar retro-technologische perspectieven. Door van alles te gebruiken, afval en doosjes en gerecycleerde elektronica, heeft ze zo van die synthesizers en sequencers en drummachinetjes gesoldeerd. En die zijn eigenlijk hier gebruikt in dit fragment. Corazon de Robota .wordpress.com, daar kan je ze vinden, maar ook gewoon als je Corazon de Robota tikt. En Corazon betekent hart in het Spaans en Robota, dat is dan een robot. Wel heel raar dat je hier dat er nog maar één nummertje te koop is en dat dan €144 kost. Blijkbaar kan digitale muziek ook een limited edition zijn. Maar je kunt het gewoon nog luisteren.
1: Oké.
0: En jij, vorige week had jij met die home assistant en die homie en de...
1: Ja, het was een beetje een combinatie van dingen. Je hebt zo, als je een Raspberry Pi koopt, we hebben de laatste maanden gezien dat die prijzen ongelooflijk gestegen zijn door de geheugenprijzen die gestegen zijn. En daar ontsnappen wij niet aan. En dus dan ga je op zoek naar zo goedkoop mogelijk proberen iets. Ik heb hier een foto bij van de dingen die ik hier allemaal... die ik hier uitgestald had. En... Je kan de dingen apart kopen, één Raspberry Pi apart en dan een SD-kaartje apart en dat installeren enzovoort. Maar ik had gemerkt dat er op sommige sites dat je zo van die voorbereide kits kan kopen, waar het dan de Pi met een behuizing en een voeding en een SD-kaart met een systeem. En daar waren er bijvoorbeeld de Homey en de Home Assistant versies had ik tegengekomen in een webshop.
0: En die zijn hardwarematig ook verschillend?
1: Wel, die waren prijsmatig verschillend, maar hardwarematig niet. Die zagen eruit zoals eigenlijk het doosje van de... Mm-hmm. Ik had een apart doosje van de behuizing, de standaard behuizing van Raspberry Pi Foundation zelf.
0: Maar 5, hè? Dat is Raspberry Pi 5.
1: Ja, Raspberry Pi 5, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, ik was op zoek naar een 5. Dus die worden geleverd in het doosje van de behuizing, maar die zijn de Pi ingebouwd in de behuizing, SD-kaartje erin, met het systeem erop. En zo zit dat terug in dat doosje van die behuizing, maar dan met een sticker erop van welk systeem erop staat en welke Pi. Dus dan krijg je dat doosje zo eigenlijk aan, met alles er eigenlijk in. En ik moet
0: het
1: gewoon insteken.
0: Systeem, ja,
1: het systeem zit daar. Wel, ja. Dat was eigenlijk niet mijn punt. Mijn punt was dat ik er zo'n een Pi 5 wou om iets mee te doen, iets anders mee te doen. En dat ik op zoek ging naar de goedkoopste combinatie. En bleek dat op sommige websites zo'n combinatie, een Homey of een Home Assistant, combinatie goedkoper is dan dat je zelf de Pi koopt en het doosje en een lege SD-kaart. En dat vond ik eigenaardig en daarom wou ik dat eens proberen. En dus heb ik die sets gekocht en dan wou ik natuurlijk ook wel eens kijken wat dat was. Ik dacht verkeerdelijk, trouwens, heb ik dan gemerkt. Dus de Homey kende ik niet, dus Home, mijn Y achter. En de Home Assistant kende ik wel, dat is een domotica-systeem om in allerlei in-house dingen met te sturen en voelers en sensoren. Maar die hebben blijkbaar ook wel wat online dingen in aanbod en die kan dat ook wel gebruiken in combinatie met online diensten. Waar wij geïnteresseerd zijn, digital sovereignty, wij willen natuurlijk, als wij zoiets draaien, wij willen dat zelf draaien op ons eigen hardware, op ons eigen toestel en met onze eigen apparaten daaraan aansluiten, maar niet met een verplichte clouddienst erbij, of een abonnement met een clouddienst erbij.
0: En dat staat daar ook bij.
1: Blijkbaar, dat kan daarbij, maar dat is niet dat denk niet dat het per se moet. Zeker niet. Home Assistant is niet zo dat per se moet. Bij Home Assistant heb je zowel de software op zich, die je vrij kan gebruiken, maar die hebben ook zo'n aanbod om dat te combineren met een clouddienst. En dan kan je... Het feit dat het combineren met een clouddienst, kan je veel gemakkelijker van buitenaf, van eender waar, omdat je dan niet zelf er iets voor moet organiseren via die clouddienst aan je toestel en informatie opvragen over de toestand van het gebouw of waar het geïnstalleerd is, of de plek, hè, want ik spreek over huis, maar je kan dat heel breed interpreteren. Dat kan ook, dat kan ook geïnstalleerd zijn in een hackerspace en kan je de temperatuur of zo van, we hebben volgende week een vergadering, we gaan alvast de airco aanzetten of zo. Maar die Home dan, ik dacht van, dat is gewoon zo'n algemeen systeem om thuis een servertje te installeren met bijvoorbeeld delen van bestanden en zo. Maar dat was verkeerd, dat was niet. Die Home is ook een home automation systeem, maar dat is nog verder specifiek gericht naar gebruik via een externe partner. Dus via een Google login enzovoort enzovoort. Nee. En dan moet je bij die Home service en je hebt dan apps die je moet downloaden van een store en dan kan je die app draaien op je smartphone en dat is dan gekoppeld via die cloud met dan je Home thuis die op een Raspberry Pi draait thuis.
0: Ja, okay,
1: Dus het zou kunnen, ik weet niet zeker. Ik heb me afgevraagd hoe komt het dat dan goedkoper is, terwijl ze ten eerste wel al dat werk al doen om dat erop te installeren en dat in te bouwen.
0: Oh, ja.
1: En toch is het goedkoper. Dus dat vond ik raar. Dus dat wou ik eens bekijken.
0: En heb je daar al een antwoord op gevonden?
1: Nee, niet echt, want ik heb ook de aparte gekocht en standaard ventilatortjes, standaard behuizing enzovoort. En dus ik ga gewoon die uit elkaar halen. Niet, want ze zijn samengebouwd, maar ik ga wel het SD-kaartje eruit halen. Dat kan je gemakkelijk aan, hè, dat is zo'n opening, kan je dat eruit trekken. En ik ga dat flashen met een ander systeem en dan heb ik... Voor een project had ik er een aantal nodig. Soms door de tekorten kan je ook niet altijd de aantallen kopen die je wil kopen op een bepaald moment in bepaalde omstandigheden. En dan is het soms een goede optie om zo gecombineerde dingen te kopen en het SD-kaartje te vervangen door een met een eigen systeem. Ik denk als je een opstelling hebt waar je een groot aantal dezelfde toestellen hebt, dan kan je een SD-kaartje, een image maken en dat over al die toestellen... kopiëren en die daarmee starten enzovoort. Hè. Dus dat moet ik nog doen.
0: Maar het was zeker geen counterfeit, alleen namaken.
1: Nee. Het was allemaal uit een officiële verdeler van niet de Raspberry Pi webshop, maar wel een van de officiële verdelers die hier in de Lage Landen opereren en waar ik ook al andere dingen van gekocht heb. De memory card is met nog het grootste raadsel eigenlijk. En dat heeft toch ook wel een grote invloed op de prijs. Je hebt toch wel veel verschillende soorten memory cards met verschillende eigenschappen die te maken hebben.
0: Klasses,
1: met, je hebt ook klasses, je hebt zoiets met een U. Je hebt zoiets... En het is mij eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Vooral omdat je dat niet altijd kan vergelijken op die webshops. Je hebt daar een aanbod, je ziet daar zoiets op staan. Ah, memory card, high speed. Ja, high speed, wat betekent high speed? Dan staat er één van die systemen om die te klasseren, staat dan een eigenschap bij, maar die andere eigenschappen niet. En dan bij een andere kaart staan er dan andere eigenschappen wel die daar niet staan. Dus je kan dat heel moeilijk vergelijken. Ik vind het heel moeilijk om het te vergelijken.
0: Appelen met peren vergelijken.
1: Dus dat is een beetje nog een ding dat ik denk, daar weet ik ook niet goed. Zelfs de officiële kaartjes van, die heb ik nu niet, maar ik moet eens kijken. Misschien wel
0: daar zijn wel grote verschillen in die kaartjes. Maar wat was het aankoopverschil dan? 20%, 30% of 10 of 5?
1: Dat in de grote orde van was dat geweest? Misschien zo'n 10 euro of zo, voor de set, hè, voor de combinatie. Hoeveel zitten die?
0: Dat is dan ongeveer 10%, hè.
1: Meer zal dat niet geweest zijn, denk ik. Dan zou ik eens moeten kijken naar... Ik heb die gegevens heb ik eigenlijk nu niet meer bij.
0: Maar ja, maakt toch niet zoveel uit.
1: Nee, maar het gaat over een aantal euro. Stel je voor, 10 euro op een prijs van rond de 150 euro. Dan dat is toch wel... En als je met een voeding en zo erbij, ben je toch al snel verder, hè. heeft ook voor de Raspberry Pi 5, die gebruikt ook wat meer stroom. Dus je hebt wel een beetje de...
0: Ja, meer stroom.
1: Een aangepaste stroom. Voeding nodig.
0: Dat begint al...
1: Ja, die zijn niet meer... je merkt ook aan die apparaatjes, die worden ook warm. Ik had die aangesloten en gewoon de startprocedure laten draaien. En ik merkte nadien toch wel dat die heel warm waren. De standaardbehuizing is ook van plastic. Dat vond ik ook raar, want ik had eigenlijk eerst geopteerd om metalen behuizingen te kopen. Aluminium. Die hebben dikwijls ook nog zo'n
0: dat kan het prijsverschil zijn ook, hè.
1: Ja, maar ik heb dan alleen vergeleken dezelfde vergeleken. Hè? Dus ook okay, met de standaard case, standaard voeding van Pi zelf en zo. En dan had je toch nog altijd een aantal euro's verschil. Maar inderdaad, als je zo een aluminiumbehuizing erbij neemt, dan voor die Pi 5, dat is zo'n aluminiumbehuizing, die aan de binnenkant heeft dat zo'n een uitstulping, dan wordt ze wat dikker. Mm-hmm. En dat komt op de processor. Dus als je die behuizing toebouwt, dan raakt dat de processor om echt de warmte af te voeren naar die koelvinnen. En dan zou je kunnen zonder ventilator. Want die Raspberry Pi 5 die heeft standaard een actief draaiende ventilator mee. Dat is de standaard uitrusting die daarbij hoort bij de standaard case. Zelfs de standaard case bevat een ventilator die je met een draadje moet je aansluiten op... ergens twee pinnetjes van de Raspberry Pi. Ding die, waarschijnlijk zal die 5 ook wel daar aparte pinnen voor hebben op het moederbord. Hè.
0: Maar dat project is nu afgerond? Of gezegd?
1: Wel, nu, ik heb die vergelijking gemaakt en het viel mij op. Dus ik dacht, een goeie tip, als je begint zo'n Pi te kopen, kijk ook eens naar die gecombineerde setjes. Misschien zijn die goedkoper. Ik kan me één reden voorstellen waarom die goedkoper zou kunnen zijn. De prijzen stijgen continu. Je bestelt iets en de volgende dag ga je kijken en het is al duurder. Die sets die zijn misschien samengesteld op voorhand en ze hebben die aangekocht aan een bepaalde prijs. En tot die sets, er zijn er zo 20 of 30, tot die sets zijn uitverkocht, worden die verkocht aan die prijs dat ze toen gezet zijn geweest. En de nieuwe, die zullen alweer duurder zijn. Dus op zo'n manier zou het kunnen dat je dus eigenlijk, in het moment dat de prijzen stijgen, een voordeel bij hebt om iets te kopen dat eigenlijk raar is dat dat minder kost dan...
0: Ja, omdat al...
1: Vanaf ze het door hebben, zullen ze dat waarschijnlijk ook wel gaan aanpassen, natuurlijk. Maar je merkt dat je dikwijls niet grote aantallen... Je kan soms max 5, max 3, max... en sommige zijn gewoon uitverkocht. Maar Raspberry Pi, nog altijd de oude versie met 1 gigabyte of zo, zit altijd nog rond de 50 euro. Hè. Alleen voor het bordje, hè. Maar vanaf dat je dan naar hogere 2, 4... 8, dan gaan die prijzen honderden euro's betalen dan voor een Raspberry Pi. Mm. 300 euro voor een, met, ik weet niet, 8, tot hoever gaat het? 16 of zo, of tot hoever gaat het tegenwoordig?
0: Dat weet ik niet. Ik volg niet al die nummers. Ik vroeg mij af of daar nog geluid op zitten, maar het enige dat ik nog heb is in relatie, ik heb vooral geëxperimenteerd met hydrofoons. Want ik ben in de buurt van walvissen en beluga's geweest. En ik dacht, ik ga dat proberen te beluisteren. Maar een fragmentje dat ik nu kan laten spelen is gewoon eentje van op Freesound. Ken je die database?
1: Ja, daar heb ik al van gehoord. Ja.
0: Dat zijn vooral fragmentjes. Deze is een fragmentje van, hoe lang? 2 minuten van de hydrofoon, maar misschien is het wel verkoelend.
1: Ja?
0: Hoor je het? Of
1: ja, het staat ook, denk ik. Ik zal de micro's toezetten.

0: Ik wil nog even terugkomen op dan die homie in die toestand. Dus eens opgestart, dan doen die een startprocedure, die bakjes. En die veronderstellen dat ze aan een netwerk hangen, aan een netwerkkabel geprikt zijn. En dan gaan die waarschijnlijk zelf iets opzetten in functie van via die clouddienst te gaan. Dus het eigenaardige is, als je die laat draaien, zonder dat je die op een kabel hebt aangesloten, dan gaan die zo'n hele install doen, je ziet allerlei dingen voorbij scrollen. Ik heb toen zo live in het programma verteld. Maar je eindigt met een prompt en daar is het gedaan. En dat is zelfs niet... Je kan daar ook niet iets. Je weet geen login, je weet geen wachtwoord. Dus je kan niet zelf aan de slag in dat systeem. Je kan niet zeggen van, oké, het operating system is geïnstalleerd, ik ga er even iets anders mee doen. Nee, want je raakt er zelfs niet in. Je kan alleen via die clouddienst kan je daar dan in je eigen apparaat. Vooral bij die Homey. En dat vond ik wel echt heel raar. Terwijl bijvoorbeeld de Home Assistant, die heeft wel... Wat ze alle twee wel doen, ze publiceren. Dus bij het opstarten krijg je gewoon een zwart scherm en er staat wel het IP-adres dan op. Dat is misschien standaard in het... Maar je kan dat niet benaderen. Er is geen enkele dienst die draait of geen SSH die open staat. Dus je raakt er niet op binnen. En je hebt ook geen login en geen wachtwoord. Dus.
1: Ja, die kaartjes toch...
0: Eigenaardig, hè? Ja. Alleen de Home Assistant die heeft wel een vriendelijker scherm. En die start in een HA-prompt. Dus die start in een eigen prompt. In een Home Assistant. Dus in een eigen systeem. En in dat systeem, dus zijn eigen programma, en daar kan je wel commando's ingeven. Dus je kan HA en dan een commando geven om, weet ik veel, de status op te vragen of zoiets. Dus dat is onmiddellijk actief als servertje. En je zit in een soort serverprompt van dat programma.
1: Dat is allemaal in Docker dan gedaan? Of?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee,
1: maar dat is zo'n beetje raar.
0: Maar dat kan wel. Ik zag wel verwijzingen naar zo'n virtualisatie dingen. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar ik denk, daar heb ik wel van gelezen, dat je... Dus die antwoorden ook op een ping, wel, de Home Assistant. En dan heb je ook die heeft ook een webpagina. Dus als je dat IP-adres leest en je voert dat in je browser en je zit op hetzelfde netwerk, dan krijg je wel een webpagina, onboarding HTML, een welkomstpagina, waar je dan...
1: Maar en dan moet je dan op je thuissysteem hangen voor, wat is dat dan, voor lampen en temperatuur?
0: Ja, dan moet je hebt zo allerlei apparatuur, maar dat is er ook niet bij en zo. Hè. Dus die set is echt maar puur het minimum, hè, het apparaatje zelf. Hè. Dus dan moet je dingen gaan koppelen. Hè. Dus je hebt dan ook nog randapparatuur nodig om bijvoorbeeld op die frequenties van die apparatuur te gaan ontvangen en zo. Hè. Dus. Maar dat hoeft niet per se aan die Pi te hangen. Misschien ga je dat op een andere plek hangen, hè, waar het... meer relevant is. Hè?
1: Temperatuur, rolluiken en zo.
0: En daar zit bijvoorbeeld zit daar op het hoofdscherm direct een soort upload and restore home assistant backup. Dus dat is wel voorzien dat je onmiddellijk bijvoorbeeld een backup van daaruit, dus je kan installeren en via de webinterface onmiddellijk een backup kan terugzetten. Dus dat vond ik wel van, dat is wel knap gemaakt. En dan natuurlijk apps en zo toestanden. Maar, dus dat was een beetje dan... En dus die Homey zelf, daar heb ik helemaal niets mee kunnen doen. Dus daar stopte het dan wel.

0: Wat ik me trouwens ook afvroeg op dat moment, dat was... Oké, ik heb hier nu zo'n prompt, ik kan hier niks mee doen, maar hoe moet ik die nu afzetten? Want ik kon zelfs niet shutdown tikken. Want als je niet ingelogd bent, kan je niet shutdown, het commando geven om shutdown te doen. En er was geen... Ik weet niet of op die 5 ergens een aan-uitknop zit, maar standaard op die Raspberry Pi zit dat niet. Hè. Zo, ik kan het wel monteren soms, maar...
1: Maar dat kon je dan niet via de cloud, kon je niet afzetten.
0: Ah, nee, want ik had geen cloud-account aangemaakt, want ik had dat zonder verbinding. Ik had die installatie laten lopen offline, hè, zonder... En dan ben ik gaan zoeken en dan zeggen ze, ja, ik las dan in de commentaren dat die apparaatjes er wel tegen kunnen om gewoon de sticker uit te trekken. En, ik ben vanuit Linux-systeem altijd geneigd om dus altijd een clean shutdown te doen, maar blijkbaar met die Raspberry Pi zeggen ze, bah, nee, dat kan daartegen, dat kan je gewoon uittrekken. Ja,
1: dan heb je op een bepaald moment je SD-kaart.
0: Wel... Ik zou dat natuurlijk niet doen op een moment waar je weet dat hij iets aan het schrijven is, dat hij gegevens aan het schrijven is. Hè. Dan zou ik dat niet doen. Hè. Want inderdaad, als de SD-kaart kapot is, dan is ook je systeem om zeep.

0: Zo, wegens verkeersbelemmeringen zelfs moet je niet wachten tot september om terug volledig vast te zitten op de snelwegen richting Antwerpen. Maar dus wegens verkeersbelemmeringen hoorde u een heruitzending van Webgang van vorige week. Het is nu eigenlijk 20 augustus, maar u hoorde dus die van 13 augustus. En dat was gelukkig één waar we er wel waren.
1: Wij hadden dan in plaats van, want een hydrofoon is, je kunt eigenlijk een contactmicrofoon maken en die waterdicht maken. En dan heb je eigenlijk ook al een hydrofoon. Maar je hebt natuurlijk betere modellen. Wat zijn betere modellen? Die zullen meer filteren, geluid wegfilteren en andere. Is dat soms beter? Ja, dan heb je minder controle om te weten waar dat je echt naar aan het luisteren bent. En je moet je eigenlijk ook vooral trainen. En gelukkig, toen
0: trainen,
1: we onderweg waren, uw oor.
0: Om te weten
1: naar wat dat je eigenlijk aan het luisteren bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want deze geluiden zijn eigenlijk vanuit die databank, die Freesound databank. En dat zijn mensen die dat er hebben opgezet. Is dat een echte opname of niet, dat weet je eigenlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan, als het beschreven is van waar en wat, dat dat natuurlijk wel een echte opname is. Maar op weg naar, waar was dat nu, TBD of was dat nu naar de UK, ik weet het niet meer. hebben we eigenlijk gehoord van, zoals je applicaties hebt om vogels te herkennen. Dat is dan meestal gebaseerd op een enorme databank van opnames.

0: aanleren van enzovoort. Het is heel functioneel gewoon ook soms, hè, dat soort systemen. Hè.
1: En nu is er dus, hè, want voor die vogels, dat is al heel courant, softwares en apps. En ik denk dat veel mensen ook leert luisteren en alle verschillende vogelsoorten.
0: Hoe diep moet je met zo'n micro dan gaan om zo'n geluiden op te nemen? Zitten die dieren diep of is dat meer aan de oppervlakte of zo?
1: Dat geluid gaat door water ver, vier keer veel sneller dan door de lucht.
0: Veel verder ook misschien.
1: Veel verder in het water. Hè. En ik ben ook geen expert. Ik heb gewoon eens geprobeerd. En natuurlijk, je zit op een motorboot. Je bent niet de enigste motorboot in de nabijheid van dan zo'n walvis. Hoe ver kun je van zo'n walvis zitten? Is het de motor dat een of andere boot afzet of aanzet? Om al die dingen te leren herkennen. We hebben een aantal fragmenten opgenomen. En ik denk nu ook wel dat dat is om softwarematig te gaan kijken naar die waveforms. Te zien of dat er bepaalde herkenningspatronen zijn. En proberen vast te stellen wat dan de motoren zijn. Frequenties van de motoren rondom ons. En interessant zijn we dan tegengekomen de Global Library of Underwater Biological Sounds. GLUPS noemt dat. En als je daar wat verder op klikt, als je op die website geraakt van die GLUPS, dan kan je eigenlijk ook je oren beginnen te trainen voor bepaalde aanwezigheid van vissen. Want die maken toch uiteindelijk ook allemaal wel wat geluid, blijkbaar. Of in ieder geval trillingen onder water als vormen van toch wel communicatie, geolocatie, gelijkaardige dingen waar dat wij geluid voor gebruiken. Hè. Maar GLUPS, interessant. Het zal nog veel opnames vergen. Maar dan gaat het uiteindelijk zo zijn dat je aan de hand van een array van hydrofoons, natuurlijk niet van één bepaalde hydrofoon, maar door een bepaalde oppervlakte, dus dat is nu hoe dat wetenschappelijk onderzoek ook gedaan wordt, door hydrofoons op strategische plekken te zetten en te luisteren. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar die waveforms en nemen ze ook een breder spectrum op. Hè.
0: En op basis ervan, als je 2-3 microfoons hebt en die allemaal geluid opvangen, dan kan je ook op basis van de sterkte van positioneren waar dat... En wij positioneren ons nog even in de studio voor de laatste minuten van Webgang op 20 augustus. Er is slecht nieuws op het internet, naast het slechte nieuws van de trage versnelling. En een van die slachtoffers van de prijzen, de reizende prijzen van geheugenchips, DRAM en eMMC tekorten, zijn de gebruikers van Pine64 materiaal. Pine64, die bouwen Linux hardware en die hebben slecht nieuws. Namelijk, ze gaan productie van nieuwe Linux-apparaten stopzetten op de korte termijn, omdat er tekorten zijn van die DRAM en eMMC geheugens. Ze zullen voor de toekomst zien of dat er terug de tekorten zullen verminderen en ze terug de kans zullen krijgen om bijvoorbeeld dingen te maken. Ze zullen nog blijven hun Pine Note en Pine Tab 2 verkopen die zij nog in stok hebben staan de volgende 3 maanden. Maar dan zullen ze dus de productie van Linux hardware voorlopig moeten stopzetten. Voilà, een droevig einde van deze webgang. Ding blijft nog wel. Jolla blijft nog wel shippen, dus we zullen opvolgen of Jolla ook diezelfde richting uitgaat. Zo, tot zover webgang. Tot volgende donderdag zijn we er niet. Volgende donderdag zijn we op vakantie, dus het zal voor de week daarna zijn. Tot dan en veel plezier met Beatscapes.

0: goeie.
1: Ne goeie avond. 7 uur. We zitten op Radio Centraal 106.7. En het is tijd voor Beatscapes. Ik vertel jullie direct meer.

0: Ja, hier Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen. De streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk A21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebrouwde zwaar zingt.

Fidel Gonzo, mezelf zijnde. En ik heb hier een gast bij vanavond. De gast noemt Sailor. En we gaan een interview afnemen over beats, scapes, sounds en bovenal met Sailor poetry en soundscapes. We gaan dat wel laten inzinken.

dus een iets andere Beatscapes qua presentatie en concept vandaag. Sailor kwam op mijn pad. Een paar maanden geleden. En wij hebben een aantal dingen gedaan met analoog geproduceerde sounds en poetry.

live and the future sound of London. Released Optitude. Waar we nog eens een show aan gaan wijden met een interview van de labelbaas.

Volgende week verwachten we Jan Technics terug. En dan krijg je alle terug een normale Beatscapes. Zonder Fidel Gonzo. Zonder interviews met Sailor. Maar met heel veel andere goede muziek. En leuke commentaren van onze vriend Jan Technics. Beatscapes over and out.

0: Radio Centraal 166.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

0: streaming@radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

wave-frequencies hier op donderdagavond, ondertussen 20. Augustus 2026, wat gaat dat jaar toch snel voorbij. U krijgt hier op uw vertrouwde donderdagavond de wekelijkse portie obscure underground wave in je strot geprest. Vanavond volledig samengesteld door Chris, want Lieve die zit nog in Berlijn. Volgende week is die er terug bij, dus ik ben hier eventjes alleen voor al die knopjes, de draaitafels, het commentaar. Maar het lukt wel. Een avond weer vol met verrassingen en ook heel veel muziek, recente muziek. Geniet er gewoon van. U kreeg reeds een dikke vette tattoo als opener. Daarna Atrox, een Italiaanse band met het nummer At The Surface van die prachtige LP Water Tales uit 1984. Het laatste was Words and Actions met het nummer Breathe. Van een cassette Can't You Feel uit 2011.

Ja, prachtige muziek van A Popular History of Science Stigma. Van een 12-inch uit 1984. Daarvoor Hurt. Hurt met de 10 offers van die Focus on Light LP uit 2016. En we gingen van start met The Mission. The Mission, gothic band, maar ze hebben toch ook zo'n mooie nummers gemaakt zoals die Butterflies on a Wheel van The Carved Insane LP. Ik heb nog duister nieuws voor jullie, want er komt weer wat feest. Ja, er komt een serieus feestweekend eigenlijk aan, want deze vrijdag is het in het bos hier in Antwerpen. Vrijdag dus Club Solitaire. Club Solitaire Party. Met een optreden van Der Bureaucraat. DJ set uiteraard. Het zal wel duren tot een kot in de nacht. Club Solitaire. Voor de liefhebbers van IBM, Postpunk, Wave, Gothic. Dan moet je zaterdag ook afzakken naar Chat Leroy, Antwerpen-Zuid. Het bekende café daar op het hoekje aan het Museum voor Schone Kunsten. Daar draait zeker Baxter, zijnde mezelf. Dus kom zeker af, kijk, ik kom een hoortje nemen. Vrijdag 28.8 moet je afzakken naar Jingle Jungle, want dan is daar IBM Electronight met Cryptochroma en They Feel Nothing. En ik geef jullie ook al 19 september mee. Noteer dat ook alvast in jullie agenda, want dan treedt Gradual Isolation op in de Bar Bakkeliet. Ook met een DJ-setje van mij. Dus allen daarheen. Geniet nog van deze Wave Frequencies zonder Lieve. Die zal er volgende week terug bij zijn. We zitten nu in Berlijn.

Jawel, je luistert nog steeds naar Twilight Ritual. Ja, Twilight Ritual. She is Gone. Van de CD Rituals uit 2004. Prachtig wat deze Belgische band allemaal gerealiseerd heeft. Daarvoor Boytronic uit Duitsland. We speelden van de LP The Working Model, My Baby Lost Her Way. Een LP uit 1983. Prachtig werk geleverd. En het eerste was een tattoetje op de rechter schouder.

Lekker vettig krakende platen mag ook wel eens. Information Society, nummer uit 1900, als ik het me goed voor heb, 84. We speelden de instrumental Running, het is een klassieker. De originele versie, ja, vinden ze een beetje in slechtere staat, maar wow, blijft goed. Daarvoor Ruur Dein Mund van de LP Live Rough Tracks 2026. Een front 2 for 2 met masterhit van de gelijknamige 12-inch masterhit.

Frequencies, Wave Frequencies, Wave Frequencies. Nog tot 10 uur op Radio Centraal onder de 6.7. FM, blijf zeker nog luisteren, ook naar het programma dat hierna nog komt. En daarna nog, en morgen en overmorgen blijven luisteren naar deze prachtige radiozender. U kreeg No Such Name met Martyrs, In the Nursery met Sense en daarvoor ook nog een prachtig nummer. Dus dit weekend afkomen zaterdag naar Chat-Leroy, want daar ga ik dan wat muziekjes draaien. Dus gewoon komen zou ik zo zeggen. Nu totaal iets anders, maar ook wel knap.

We gaan naar het einde toe van deze Wave Frequencies. Nog 8 minuutjes, dus er komen nog wel wat muziek aan. Op de achtergrond hoort u nog The Weatherman. The Weatherman met Bang. Live instrumental van een picture disc. Daarvoor D.A.N. Primental. Of Premental. Het is de Italiaanse versie van... van Primental. Het is ook een leuk nummertje, hè. Ja, leuk nummertje. Blijven luisteren nog twee nummertjes, denk ik.

En wij zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies met deze prachtig nummer nog op de achtergrond. Nummertje van La Fête Triste. Gaan we eruit. Dank voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond en volgende week zeker terug luisteren. We gaan er alvast uit met

0: الحرية. هم بيجوا هون عندنا بيفتحوا المخيم بيفتحوا بيوتنا.
1: Verandering van spijs doet eten, zegt men wel eens dat is. Dus ja, deze week is geen punk als voorgerechtje, maar breakbeats uit Londen van Akia Valley. Doet me een beetje denken aan DJ Shadow, ja. Eerlijk gezegd. En ook de platenhoes is duidelijk een referentie naar DJ Shadow. Ik kan het bijna niet uitspreken. Moothodox Science. Moeilijke woorden. Het is ook een foto in de platenwinkel. En introducing DJ Shadow was ook in een platenwinkel opgetrokken, die foto. Het is ook zijn debuutalbum, dus ja, referenties genoeg naar DJ Shadow. Gloednieuw album verscheen einde mei op Below System Records. Damon Speaks, daar begonnen we dus vandaag eens mee.
2: Ja. Beste luisteraars, welkom in Potage du Jour, aflevering 39 ondertussen. En vorige week kreeg u een herhaling, maar deze week zijn we dus weer present om u ons dagsoepje voor te schotelen.
1: Inderdaad.
2: Ja, met onze teksten zorgen we als het ware voor wat extra croutons in de soep. Ja, soms makkelijk verteerbaar, maar soms ook niet. Ja. Gewoon slikken die handel dus.
1: Inderdaad.

0: Ja, mijn reis naar Sicilië dit jaar is ondertussen al lang verteerd.
1: Ja.
0: Maar ik had dus nog een plaatje achter de hand dat ik uit Lavaland had meegenomen, meer bepaald uit Catania. En deze band heet Uzeda en is opgericht in 1987.
1: Okay.
0: Toen hun eerste album uitkwam was Steve Albini gecharmeerd door hun muziek. Werden ze vrienden en mocht hij achter de knoppen zitten bij het opnemen van hun andere platen. En als enige Siciliaanse band werden ze ook uitgenodigd door John Peel om een live sessie op plaat op te nemen. De laatste plaat dateert ondertussen alweer van 2019, die de Latijnse titel kreeg. Ja, en vergeef mij mijn uitspraak. Quocumque jeceris stabit, wat zoveel betekent als hoe je het ook werpt, het zal blijven staan.
1: Ja.
0: En dat is blijkbaar dus ook de officiële spreuk of motto van het eiland Man. Heeft helemaal niks van doen met de rest. Maar straks toch nog een kleine referentie.
1: Ja.
0: Uit deze plaat dus hoorde u het nummer Deep Blue Sea.

uit Boston, Massachusetts. We zijn 1976. Er was toen een levendige punk scene in Boston. Maar deze gasten die kozen ervoor om toch eerder degelijke popmuziek te maken. Pastiche was dat met Flash of the Moment.

0: Hoe liefelijk hij ook klinkt met zijn band The Lemonheads, want ja, Sven geeft toch toe, ze maken toch mooie powerpop.
1: Absoluut, heel goed, ja.
0: Mooie harmonieën, ja, mooie melodieën.
1: Ja.
0: Ja. Evan Dando, de zanger van de groep, die worstelde ondanks ja, zoveel moois, jarenlang met een hoop verslavingen aan onder andere heroïne, cocaïne, speed, ecstasy, valium, alcohol, maar ook krasloten, vind ik wel grappig.
1: Oké, vitamine C was er niet bij.
0: ja, jaren geleden was hij eigenlijk nog de posterboy van de post-grunge en alt-rock generatie, maar ondertussen is hij eind 50 en ja, je ziet nu duidelijk aan de foto's dat zijn levensstijl duidelijk sporen heeft nagelaten.
1: Ja.
0: Sinds 2023 woont hij in het noorden van São Paulo met zijn Braziliaanse vrouw Antonio Teixeira en zijn stiefkinderen.
1: Ja.
0: U hoorde het nummer Pittsburgh uit de titeloze plaat uit 2006.

0: Gibby Haynes en Paul Leary, de founding fathers van de Butthole Surfers. En allebei zo tot een achterdeur. I saw an x-ray of a girl passing gas. Dus ja, dan ik niet iets scheet ontlaten is. Meer woorden moeten we daar niet aan fout maken, denk ik dan.
1: Nee.

0: La la la la la la la. Samen met Lou Reed was hij de medeoprichter van The Velvet Underground. En ondertussen ja, toch wel uitgegroeid tot een gerespecteerd zanger, muzikant, componist, producer en arrangeur. Gaande van ja, rock tot zelfs avant-garde muziek.
1: Ja.
0: Over wie heb ik het? Over John Cale natuurlijk. Ja. Oorspronkelijk afkomstig uit het steenkoolgebied in Wales, waar hij in zijn vroege jeugd orgel speelde in de kerk. En daar ook misbruikt werd trouwens.
1: Oh ja.
0: Ook een talent ontwikkelde een paar jaar later voor de viola. Een variante van de viool. Uh-huh. In 1963 verhuisde John Cale naar New York, waar hij samenspeelde met John Cage. Ja, dat is mede klinkerverschil, maar toch een heel ander genre.
1: Ja.
0: En ook daar kennis maakte met Sterling Morrison, de latere gitarist van The Velvet Underground.
1: Ja, ja.
0: In die band was hij... Was Cale actief van 64 tot 68, tot Lou Reed hem beu was en hem eruit gooide. Omdat ze ja, muzikale meningsverschillen hadden.
1: Mm-hmm.
0: Cale wou echt meer experimenteel en Reed wou toch weer mainstream gaan.
1: Ja.
0: Cale produceerde dan maar het debuutalbum van The Stooges eind jaren 60. Die plaat met de mooie foto ja. van voor. En de soloplaten ook van Nico.
1: Mm-hmm.
0: Speelde ook een deuntje mee op de plaat Brighter Later trouwens van Nick Drake, waar hij de viola en nog, een, nog wat speelde. En in 1973 maakte hij dus deze plaat Paris 1919, zoals ook het gelijknamige nummer dat u hoorde.
1: Mm-hmm.
0: Ditmaal eigenlijk in gezelschap van Lowell George van Little Feat, eigenlijk ook niet zo evident, Wilton Felder van de Crusaders en het Symfonisch Orkest van de Universiteit van Californië. Wat mij betreft dan toch het mooiste en meest toegankelijke album van John Cale.

Ja, soms heb ik zoiets van, wat moet ik nu in godsnaam weer gaan vertellen over een bepaalde plaat of artiest? Zeker iemand zoals Patti Smith, waar al veel over is geweten. Dus dan pakte die platenhoes is vastgedraaid, die is rond. En dan staat er toch ineens in het vet op, produced by John Cale zeker. Wel fout geschreven, want ik moest hem even gaan zoeken. Dat is toch wel zeker diezelfde. Het is dus dezelfde dan daarnet zijn levensverhaal heeft encyclopedie Sis net verteld. Het is op de hoes van Horses, die had ik in mijn pollen natuurlijk. Haar debuutalbum uit 1975. En Patti Smith wou blijkbaar absoluut dat haar eerste plaat door John Cale geproduceerd werd. En zo gebeurde dus ook. Free Money, het nummer dat u net hoorde, gaat over armoede en dromen van de winnende lotto. Cijfers. Een ode aan haar moeder blijkbaar. Ze waren arm thuis. En ja, het dromen over wat als, hè? Ja. De lotto.

0: hoor je al denken, waar kom je nu weer mee, FC's?
1: Ja. Het is goed, hè.
0: Deze keer heb ik een plaat meegebracht van de obscure Canadese Amerikaanse singer-songwriter Elise Weinberg. Waarom? Ja, wel omdat er een interessant verhaal achter deze dame zit natuurlijk.
1: Ja, ik dacht het wel.
0: Anders zou ik het niet meebrengen. Zij begon in 1963 op te treden in de Canadese folkscene, waar ook bekenden als Neil Young, Joni Mitchell en Gordon Lightfoot vertoefden. En na een kort verblijf in New York verkaste ze naar Los Angeles, waar ze ja, ook vertoefde in de muzikale commune van Laurel Canyon. Denk ook aan die documentaire die, of in drie delen denk ik zelfs, op Canvas te zien was. En ze nam haar eerste plaat Elise op met Neil Young. Hoge verwachtingen dus, maar het zat daar niet mee. Want op deze plaat stond het nummer Band of Thieves. En dat is ooit gecoverd geweest door Cher. In samenwerking met haar toenmalige partner Sony Bono. En die is gewoon met de royalties gaan lopen. Ja. Ja. Ze maakte ook een tweede album, Grease Paint Smile, waar ook Neil Young en Nils Lofgren muzikaal aan bijdroegen. Maar dan ging weer het platenlabel failliet en nam ze nog twee platen op die nooit gereleased werden. Ja, dus ja, ze was het beu, ze gaf de muziek op, zocht spirituele verlichting, veranderde haar naam in Corey Bishop in plaats van Elise Weinberg en ging in de verzekeringen werken.
1: Interessant.
0: Ja, tot op een dag in 2000 een muzikant haar debuutplaat terug ontdekte en deze opnieuw uitgebracht werd. En in navolging daarvan kwam in 2009 haar nooit uitgebrachte plaat, Grease Paint Smile dus.
1: Eén van die twee dan.
0: Op cd uit.
1: Ja.
0: En haar nummers werden gecoverd door Dinosaur Jr. en Courtney Barnett.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat gaf dan terug een nieuw elan en ze ging nog even op tour onder de naam Baby Corey and the Buds. Maar ik denk niet dat ze potten gebroken heeft.
1: Nee.
0: Het merkwaardige verhaal van Elise Weinberg, die dan uiteindelijk in 2024 stierf op 74-jarige leeftijd. Het nummer dat u hoorde heette My, My, My.

de oudere broer van Link Ray, die zelf ook meespeelt op de plaat. Duck Ray doet ook mee, dus eigenlijk de broertjes Ray hebben deze plaat gemaakt. Wasted uit 1972, het enige album dat Vernon Ray zelf ooit uitbracht. De relatie tussen die twee broers was uiteindelijk ook verzuurd door geldkwesties en zo verder. Faces in the Crowd, folky country nummertje over de eenzaamheid in de grote stad.

Spijtig nieuws, Sven. Deze week kwam dus de man met de zeis langs bij Frank Beard en maakte hem een kopje kleiner. Ja. Frank Beard is ironisch genoeg de enige zonder baard bij de band ZZ Top. En iedereen dacht vroeger dat hij als eerste naar de eeuwige jachtvelden zou gaan. Wegens nogal een roerig drugsverleden. Maar het was dus Dusty Hill die in 2021 in zijn slaap verrast werd door magere hen. Dus nu blijft enkel nog Billy Gibbons over, die de laatste jaren al enkele soloplaten uitbracht onder zijn eigen naam. Maar uit de debuutplaat van ZZ Top met de toepasselijke titel The First Album hoorde u een van de twee nummers waar ook Frank, waarvoor ook Frank Beard de credits kreeg, namelijk Certified Blues.

Een Française die in de jaren 70 naar New York verhuisde en een invloedrijke artieste in de New Yorkse no wave scene. Met ook duidelijke funk en disco-invloeden, wat je wel hoorde in dit nummertje. Ze was trouwens ook bevriend met Patti Smith, onder andere die we eerder vanavond draaiden in het programma. Helaas vroeg overleden, te vroeg op 47-jarige leeftijd. Lizzie Mercier-Desclous met Wawa was dat.

0: gaat tenminste er even een paar dagen tussenuit vorige week. Daarom was er ook geen programma. Uh-huh. Dus ik zat in Zeeuws-Vlaanderen meer bepaald. En net over de grens vindt u ook het plaatsje Groede. En volgens de toeristische info staat het bekend als kunstenaarsdorpje. Wow. Ik vond het wel een beetje overdreven. Iets te veel eer, want er was een mooie kerk en een mooi marktplein. Maar vooral belangrijker, er was een platenzaak. Ja. Sven.
1: Eigenlijk, ik heb hun blij smoel gezien, die foto.
0: Eigenlijk een platenbar, want het was dus ook een cafeetje. En er was zelfs een filmzaal onderaan. Nu, de uitbater Henk verkocht me daar een plaat van een Belgische band die

Goedenavond. Vandaag ga ik u in de Magic Mushroom een programma serveren over een eerder dit jaar overleden medewerker van Radio Centraal, Bert Doge uit Ekeren. Bert was een vrij goede kennis. Het is hij die me op het bestaan van de festivals Yellowstock en Down the Hill attent gemaakt heeft, om maar één ding te noemen. En heeft zichzelf in der tijd ook op het onzekere pad van de psychedelische muziek begeven. Zodat ik u een volwaardige uitzending kan presenteren met zijn muziek. Doorspekt met wat details betreffende de achtergrond ervan. De tekst is gebaseerd op een interview dat ik met Bert gedaan heb in 2016. Mogelijk heeft u als onverschrokken luisteraars van Radio Centraal vroeger enkele tracks die vandaag aan bod zullen komen al wel eens horen passeren op de gevreesde Radio Centraal nachtmachine. Vermits de meeste muziek die u in de loop van de uitzending gaat horen niet via normale kanalen te koop is, wordt het een vrij exclusief programma vandaag. We beginnen met een korte instrumental van een ander project van Bert, Opium.

Ik weet niet of het een aansporing of een wens is, maar u luisterde zo net naar het korte Grow. Een nummer van de reeds lang ter ziele gegane jamband Opium, met in zijn rangen Bert Dogen. Hij werd geboren in Capelle, in het jaar dat Amon Dulzwo zowel Wolf City als Carnaval in Babylon uitbracht, Hawkwind op de proppen kwam met Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, Ashra Temple met Schwingungen en Deep Purple met Machine Head. Een goed jaar dus, 1972. De familie Dogen woont sinds 1965 in Ekeren en dat is steeds de thuisbasis van Bert gebleven. Hij zong er in het lokale Carmina-koor, maar rond zijn 13e ontdekte hij de gitaarrock en met name de Australische band The Screaming Tribesmen. Hij begon zelf ook gitaar te spelen en maakte van november 1989 tot juli 1990 deel uit van de Morning After Pill uit Hoogboom. Dan verhuisde hij voor een jaar naar Portugal, waar hij met lokale muzikanten speelde bij groepjes met name als Sonic Dog en Acid Jam. Hij had duidelijk ook Babys Front ontdekt. Na zijn terugkeer naar Ekeren bleken de andere leden van Morning After Pill zonder hem verder te zijn gegaan. Uiteindelijk zouden ze Maya oprichten, waarvan in 1996 de cd Slow Escape uitkwam. Maya, toen nog met een J geschreven zoals de bij, was voor het eerst op de radio te horen, natuurlijk in de Magic Mushroom, nadat drie van de leden bij mij thuis waren komen bellen om te vragen of we wat reclame wilden maken voor een lokaal optreden in Café Pastel. Dat hebben we gedaan en we zijn natuurlijk ook naar het optreden gaan kijken en zagen dat het goed was. Bert richtte ook een eigen groep op, Wawa Rangers. Ook deze was geen lang leven beschoren. Ze werd opgedoekt rond september 1992. Maar er werden in Bert's ouderlijk huis in de Brembosselei, ook gekend als de Bramblebush Studio, voldoende tracks ingeblikt om een CD-R te vullen. De titel die daaraan werd gegeven was Rama Lama Fa Fa Fa, naar een nummer van MC5. Ik heb hem helaas niet.

Vanaf oktober 1992 kwam er voor de ontluikende Ekerse psychedelische scene een nieuw repetitielokaal ter beschikking, Villa Geniets op de Veldwijklaan, waar tegenwoordig het districtshuis van Ekeren gevestigd is. Wawa Rangers metamorfoseerde tot Planet G-Force. De bezetting zag er als volgt uit. Bert Doge, gitaar en orgel, Chris van Deuren, gitaar en bas, Thomas Francis, gitaar en drummer Matthias Francis. In oktober en november 1992 namen ze materiaal op dat later door Bert zou gebundeld worden tot de CDR Creation. De groep trad enkele keren live op in en rond Ekeren en zong het uit tot in 1995. Hun laatste, uiteraard privaat uitgebrachte opname, stammen ook uit dat jaar en kunnen worden teruggevonden op de CDR Destruction. De repetitieruimte in Villa Geniets was niet langer beschikbaar en men had samen met mensen van Maya de VZW Muziekruimte opgericht, die toen een huis huurde in Vloeiende, een straat net over de gemeentegrens met het naburige Capelle. Tussendoor had Bert Doge in 1994 en 1995 een aantal eigen nummers opgenomen, waarop hij zich volledig liet gaan op elektrische gitaar en effecten. Dit project kreeg als naam At the Mountains of Madness, naar het bekende verhaal van H.P. Lovecraft. Al deze opnamen vonden plaats in het huurhuis van VZW Muziekruimte. Overigens bestaat de VZW nog steeds en hebben ze een pand in de Klaassensdreef. In de tweede helft van de jaren 90 viel Planet G-Force uit elkaar, hoewel er in augustus 2000 nog wel een reunieoptreden plaatsvond in het Ravenhof in Stabroek. Na het verscheiden van Planet G-Force richtte Bert met enkele mensen die hij had leren kennen in Café Artichok, het toen net overgenomen voormalige Café Pastel, een nieuwe groep op. Hij zelf speelde gitaar, Joppe bas, Zita viool en Michel drums. Ze gingen opnemen in de Long Star 56 studio in de Lange Sterrenstraat in Ekeren. Een naam hadden ze voor zichzelf nog niet verzonnen, maar toen Bert jaren later de opname digitaliseerde, koos hij Opium als groepsnaam. U hoorde daarnet het eerste nummer van de resulterende CDR, Seed.

ik snap het wel.

0: wel zijn. Goed.
1: Oh, it's in us, yes.
2: We're living at me, mess.

Inmiddels was Bert's zuster Els gevallen voor de charmes van Nigel Parrington, een Brit die bij haar was ingetrokken. Toen hij nog in Engeland woonde, had Nigel de groep The High Ones opgericht, naar de achternaam van de Doges, waarin hij gitaar speelde samen met een zekere Mark Lee Riley. Tegen september 1998 was er een Belgische tak van de High Ones gevormd, waarin Bert basgitaar speelde en Cathy Ann Volders achter het drumstel kroop. Deze laatste kwam van Side Traffic en zou later ook spelen bij Nika en Nova Star. De korte popsongs van de High Ones bleken wel aan te slaan en de groep trad op in Antwerpen, in de Double Trouble en de Cartoons. In Engeland wisten ze optredens te versieren in de Borderline in Londen en in de Horn Reborn in St. Albans. Aangezien de muziek van de High Ones niet echt Bert's ding was, overtuigde hij de anderen om samen met hem en zijn zus vanaf de zomer van 1998 ook bij zijn eigen nieuwe band te spelen, ZAAM. Als in langzaam, eenzaam of in dit geval zeldzaam. Daarnet liet ik u al een eerste track van hen horen, Go Ape in the Fog, opgenomen op 12 juli 1998. Dit is Down the Hill.

Ik ben er niet.

De oudste opnamen van Zaam kwamen tot stand in de Sunny Long Altar Studios, waarschijnlijk dus ergens in de Lange Altaarstraat op Zurenborg. En de latere reproductie op CDR werd gedaan in de Klapij Studios, bij Els en Nigel thuis in de Klapijstraat, of wat had u gedacht? Ze zouden uiteindelijk in 2003 op CDR belanden onder de titel This is Zaam, op Bert's eigen Gathering Dust label. Omwille van het feit dat niet alle leden permanent in België zaten, duurde het soms een hele tijd vooraleer een nieuw materiaal van Zaam werd opgenomen. De tweede CDR, Acid Folk, kwam net als de vorige in 2003 uit en bevatte opnamen die gemaakt waren in april en mei van dat jaar, met uitzondering van de lange track Ketchup met Frieten, die door Mark Lee Riley solo was opgenomen in Huddersfield in januari 2002. De titeltrack kon u daarnet al beluisteren en we vervolgen de uitzending met Spring of Sap.

Armadar. Op verschillende punten vertonen de Japanse oud-Noordse tradities treffende parallellen. Zo zijn er de kami, al bezielende machten of effectief werkende krachten in het hier en nu. Een soort van epifanie of verschijningsvormen van de goden. In om het even welk natuurlijk object. Hetzelfde geldt voor bergen of rotsblokken. Ze lijken bezield door de goddelijke krachten en worden

plaatsen waar bezield door een goddelijke kracht ze werden armader genoemd. Die term duidt er iets aan wat de functie was. Armader zou de plaats levens- en groeikracht schenken. Het zou betekenen dat de armader aanvankelijk een voorfase was, want de plaatsen waar oorspronkelijk samengekomen werden, waren

0: Zam met Beyond the Beyond, nog steeds uit Acid Folk. Het laatste product van Zam is de CDR Nature Beyond, opgenomen tussen de herfst van 2003 en die van 2004. Met uitzondering van twee stukjes piano waarvan de opnamen nog stammen uit de tijd van Villageneets. De bezetting bestond toen uit Nigel Parrington op gitaar, piano, percussie en achtergrondzang en Bert Doge op gitaar, zang, piano, orgel, fluit, harmonica en percussie. Op de titeltrack werden ze bijgestaan door Tom Vervoort op didgeridoo. De hoesjes voor de CDR's van This Is Zaam en Nature Beyond werden door Bert zelf geschilderd. De eerste keer dat Zaam live naar buiten kwam was op 29 januari 2004, toen werd opgetreden in de Muziekdoos. Op 15 februari waren ze te zien in de Paljas. En op 19 maart speelden zowel Zaam als de Pocket Gods en de High Ones in de Muziekdoos. Twee verdere optredens dat jaar vonden plaats in december, weer in de Muziekdoos en in de Hopzak. In 2005 was er slechts één eenzame liveshow in de Muziekdoos en op 11 november 2006 werd nog eens gespeeld in het Werkhuis in Borgerhout, naar aanleiding van het nakende vertrek van Els en Nigel en hun kinderen naar Engeland. Sindsdien is het heel stil geworden rond Zaam. Mark Lee heeft in Engeland de reeds vermelde Pocket Gods opgericht. Bert heeft een paar keer meegespeeld met deze formatie, met name in 2006 en 2007, maar geraakte daarna gebrouilleerd met Mark. Dat werd later uitgepraat. Er is een tiental jaar geleden zelfs even sprake geweest van een mogelijk platencontract. Eind 2006 verhuisden Els en Nigel naar Lancaster, waar ze het folkduo The Low Countries oprichten. Als ze in het land zijn, dan durven ze al eens optreden in gelegenheden als de Muziekdoos en Café Ami. Toen Nigel zijn draagbare studio naar Engeland verhuisde, werd opnemen in België voor Bert een stuk lastiger. Er zijn wel nog drie gelegenheden geweest waarbij Zaam live te zien was. Op 31 januari 2010 stonden ze op het podium van Gregson in Lancaster en op 1 mei speelden ze op het Fellfoot Wood Festival in het Lake District. Van dat optreden staan drie clips op YouTube. Op 5 maart 2011 trad Zaam op ter gelegenheid van het Dylan Festival in Scheldapen. Laatstgenoemd concert werd ook opgenomen. Sindsdien ligt Zaam feitelijk stil. Bert hield zich daarna hoofdzakelijk bezig met zijn dagjob en zijn programma hier op Radio Centraal, maar speelde en componeerde thuis nog op zijn piano.
1: Zijn we misschien quite good.
2: Good plan for that.

0: Good plans, I'm still in the pub.
1: Happy wedding.
2: Dat was Pan on the Moors van Zaam. Over het programma van Bert heb ik het nog niet gehad, maar daar ga ik nu een mouw aan passen. De eerste uitzending van Over de Holmenbrug was op 10 april 2013. Het was de bedoeling om zijn geschiedkundig, heemkundig en genealogisch opzoekwerk om te zetten naar een dito-programma, doorspeekt met psychedelische muziek. Waarvan hij, dat mag ik wel stellen denk ik, er veel had leren kennen via de Magic Mushroom. De vroege uitzendingen gingen onder meer over natuurlijk de Holmenbrug zelf, Macbeth, Spinoza, filosofie en zo verder. Dit alles gelardeerd met uiteenlopende muziekjes van acts als Popol Vuh, Bevis Front, Acid Mother's Temple, Radio Birdman en heel veel psychedelische folk. Op de nog steeds overeind staande site van Over de Holmenbrug staat 18 juni 2022 als laatste uitzending ingevuld. Ironischerwijs speelde hij toen een aantal tracks van Zaam, die ook in dit programma zitten. Met de gezondheid van Bert ging het tegen dan al een tijd heel wat minder. En het kwam dan ook jammer genoeg niet echt als een grote verrassing toen ik op 26 februari het nieuws kreeg van zijn overlijden. Tot slot van deze uitzending hoort u zoveel van Magic Brew als ik erin gepropt krijg.

Ziezo, alweer een psychedelische stem die voorgoed zwijgt. Maar zelf blijf ik natuurlijk zo lang mogelijk op uw zenuwen werken met zoveel mogelijk smakeloze, vulgaire, irriterende en liefst luide muziek. Met het keurmerk van de Magic Mushroom, dat spreekt vanzelf. Volgende week donderdag krijgt u het derde Duitse deel van deze jaargang van de Nostalgia Factory te horen. Ik heb de playlist eens bekijken en jawel, smakeloos, vulgair, irritant en luid. Missie volbracht. Tot dan.

0: op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
1: Live.
0: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
1: Live.
0: 21 jaar. De capkamer.
2: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
0: Tussen 17 en 18 uur.
2: Woensdag 19 augustus.
0: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

0: Dat was al een primeur.
1: Goede ochtend.
0: Goedemorgen, luisteraar. Ja, het was al een primeur, de eerste keer dat we deze jingle mochten horen.
1: Ah, hier is onze laatkomer. Ah. Goedemorgen, Birgit.
2: Hallo.
1: Dag, Astrid.
3: En hallo.
0: Astrid is er ook bij. We zijn met vier deze keer.
1: Oh. Eens kijken, dan gaan we niet eens Birgit haar microfoon openzetten.
3: Jawel. Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ik ben er.
1: Wat gaan we vandaag doen?
0: Plaatjes draaien.
1: Hoeveel?
0: Ja, zoveel als we maar kunnen.
1: Ik heb er één bij.
0: Oké. Okay. En wat is het onderwerp?
1: Gewoon, weet ik niet. Ik dacht om een Russische plaat.
0: Oké. Okay.
1: Was, hè? Niemand kan dat horen, maar ik wel.
3: Ja, nu zijn we curieus, hè.
1: Ah ja, ja, ik weet van niks, hè. Ik weet van niks, hè. Oei, er staat hier weer veel te hard. En niet hier te kraken. Ja. Ik weet van niks.
0: Goed, hou ons niet langer in spanning, meester van de muziek. Zeg het gewoon.
3: Ja, je had het toch doorgestuurd.
1: Ja, ja, ja.
3: Het ging het doen.
1: Maar dat was gisteren.
3: En nu ben je het zelf vergeten.
1: En er is ondertussen al 24 uur voorbij.
3: Kijk.
0: Gelukkig weten wij het nog. Het Zwanenmeer.
1: Ja, het Zwanenmeer?
0: Ik weet het niet, anders zeg het gewoon, jongen.
1: Maar als deze week 41 jaar de gebraden zwaan is, is het gebraden Zwanenmeer.
0: Ah, oké. Okay. Rust.
3: Ja, alleen dit is heel klassiek, hè?
1: Dit
3: klassiek
1: is,
3: ballet.
1: Klassiek ballet op de meest klassieke wijze, denk ik, hè?
3: Ja, inderdaad.
1: Dus we gaan bijna muziek luisteren op grootmoeders wijze.
3: Inderdaad.
0: Maar dat verkapt of
3: ballet.
0: Niet?
3: Dat was het ballet.
0: Verkapt ja. Kamer of niet?
1: Nee, dat is de woensdag. De woensdag gaan we dat allemaal verkappen.
3: En deze, want ik had gelezen dat er een bewerkte versie is, omdat de eerste opvoering was geen succes. En toen is het herwerkt en dan heeft een andere componist dat herwerkt ook.
1: Oei, en wie? Toch weer die Rimsky-Korsak of zo?
3: Nee, ik heb het wel volgens mij opgenoteerd. Mijn boekje zit nog in mijn handtas. Maar ja, dus en ik vroeg mij af, de versie die jij hebt, of dat een versie is die bewerkt is. Want dus, van welk jaar is die? Want ik denk het wel, als die sowieso, ik zie dat er zo...
1: Deze plaat van welk jaar zou ze zijn? Het is gemokt in de Sovjet-Unie.
3: Juist. Dat zag ik, dus ik dacht dan is het zeker daarna. Dus dan zal dit sowieso de herwerkte versie zijn als dit de versie voor de balletvoorstelling is.
1: Ja, dit is het complete ballet.
3: Ja.
1: Door, dat is hier allemaal weer in het Russisch, hè. Altijd hetzelfde, hè. Ah, hier, een vertaling. Dus we gaan luisteren naar een ballet in vier actes, gespeeld door het Moskou Radio Large Symphony Orchestra. Dat is al Bolshoi. Toestand zijn. Nee, er is meer. Interessant.
0: Maar die.

0: Ik las het ook even snel op die Wikipedia. En die bewerkingen zijn ook al heel vroeg gebeurd. Dat was 1800
1: ja,
0: vroeg.
1: Ja.
0: En dat was er eentje die inderdaad geen succes had.
1: Ja.
0: Was een heel, ja, het interesseerde mensen gewoon niet. Totdat er dan ook al in 1800 ergens ook een kerel...
1: Ik denk 20 jaar later.
0: Ja.
1: Dus, 20 jaar later is het herberkt.
0: Dus heel, heel vroeg dat ja, gebeurd was. En dat was het wel een succes.
1: Succes ja, ja, ja, voilà. Tot nu, want nu kan je ook nog gaan kijken in... Ik had het opgezocht in Antwerpen, in de Schouwburg. Geproduceerd door Music Hall. Maar dat is geloof ik een Moldavisch gezelschap of zo. En die voeren dat gewoon nog helemaal in de oude versie integraal op.
2: Volledig met de tutus.
1: Ja, dus volledig gewoon helemaal de versie die toen gemaakt is door die choreograaf. Dus ik heb die naam opgeschreven, moet ik ze ook even bekijken. En dan wordt dat nu nog, kan je daarna gaan kijken. Dus eigenlijk zit je naar een museumstuk te kijken. Het is in ieder geval iets waar ik nooit naar zal gaan kijken. Want dat interesseert me echt geen bal. Ik denk van ja, dans is wel... Oh, nou.
2: Melk is zo aangenomen dat je zo weer eens een terrasje gaat doen. En dat is op de achtergrond zijn ze zo dat soort dingen aan
1: het
2: doen.
1: Nee, maar ja, het is natuurlijk klassieke dans. En die is in principe is dans natuurlijk geëvolueerd. Hè? En dans is er is van alles mee gebeurd. Alleen is er nog een stuk erfgoed wat altijd bewaard is gebleven. De klassieke dansers worden vaak nog zo opgeleid. Dus ja, die zijn dan ook al lang blij dat ze hun technieken nog eens tentoon kunnen spreiden. Want waarom moet je het anders doen? Dus ja, dan zit je eigenlijk wel echt naar een soort museumstuk te kijken. Maar ja, goed.
2: Dat doet ook iets natuurlijk.
1: Het feit dat mensen daar nog...
2: Geef aan de mensen die in grotten kruipen voor zo van die tekeningen veel, te zien. Van.
1: Dat veel mensen er nog... Ja, maar ik weet niet of je dat per definitie kan vergelijken. En omdat het is een levende kunst. Dus die tekeningen die zijn daar en die zijn daar gewoon. Hè? Dus dat is niet iets dat je... Dat is ook interessant om te bekijken. Ja, het is, je kan erover over discussiëren, maar... Ik vind het een beetje problematisch dat dat dans nog altijd, ook als je als jong mens wil gaan dansen, jongen of meisje, dat je wel echt in eerste instantie zo hard wordt geconfronteerd met die klassieke danstechniek. Terwijl er is zoveel meer manieren van te dansen.
2: Zou dat ondertussen niet veranderd zijn? Want bijvoorbeeld toen ik in de tijd naar de muziekschool ging, was alles nog veel harder in een kader. Mijn kinderen gaan nu in de muziekschool en dat kader is echt volledig opengetrokken.
1: Nee, en ik vind...
2: Het kan misschien van muziekschool tot muziekschool afhangen. Hè,
1: maar. Nee, maar natuurlijk kan je ook andere dansvormen doen, maar nog altijd bij de dansacademies. Of je moet categorisch kiezen voor een hedendaagse dansopleiding. Wat vroeger in Amsterdam was, maar die bestaat geloof ik niet meer. Word je toch nog altijd, als je met dansen wil bezighouden als jong iemand, kom je toch heel snel nog in die klassieke dans terecht. Dat je spitsen moet leren en bla bla bla. En ik persoonlijk, ik stel daar gewoon vragen bij.
2: Oh, ja.
1: Maar goed, dat was even mijn gedachte daarover.
2: Ik ben een soort van polytheïst op dat vlak. Hè. Dus ik vind dat zo het in stand houden van die oude tradities, volledig naast het compleet openbreken van... de dingen kan bestaan, want het ding is, als niemand die traditie in stand houdt, verdwijnt dat gewoon.
1: Ja.
2: En het is interessant, sommige mensen die vinden dat gewoon leuk.
1: Ja, maar
2: hebben ze met genoeg mensen om...
1: Wat ik bedoel te zeggen is dat het vrij overheersend is.
2: Ah, zo, ja, dat je eigenlijk geen keus hebt.
1: Nou, er is
2: of,
1: wel...
2: Of het gevoel van weinig keus te hebben.
1: Het is toch nog vrij dominant. Het is nog vrij overheersend. En als je dan ook kijkt naar... de wereld is veel diverser geworden, dus je hebt ook heel veel... Ja, Aziatische mensen en zwarte mensen en zo. En dan heeft dat iets heel bizar, dat die allemaal per se in die westerse klassieke techniek, die ooit eind of half 1850 of zo is ontwikkeld, dat is daar, ik vind daar zo, ik stel me daar gewoon vragen bij. Van, want dat is nog vrij dominant aanwezig. Dus altijd als je dat zou willen, gaan dansen, dan moet je eigenlijk wel klassiek geschoold zijn ook. Terwijl die klassiek is ook maar gewoon verzonnen ooit.
2: Ah, ja,
1: dus
2: ja,
1: we zouden net zo goed een ander soort techniek...
2: Het is wel een techniek met oogkleppen, laten we zeggen. Hè, door het heel ster... heel ster inderdaad volgens bepaalde patronen. En als je daaruit valt, dan... Dat zit niet meer klassiek.
1: Klassieke danstechniek is echt een bepaalde techniek die in 1800, 1850 ontwikkeld is. Ja, toen was dat een ontwikkeling die wel modern was. Maar inmiddels zijn natuurlijk ook andere technieken gekomen. Maar het ding is dat het nog zo zo dominant is. En dat vind ik zo...
2: Ik zou het wel eens willen zien, want ik heb het nog nooit gezien.
1: Ah, ik zou gaan kijken in de stad Schouwburg, kijk wat je ervan vindt.
0: Ik volg je ergens de beide kanten wel. Een traditie moet blijven bestaan, maar in muziek zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, stel nu dat alles nog steeds door Monteverdi en de allereerste polyfone muziek zou bepaald worden. Zo komt het een beetje over voor jou, denk ik. En dat is dan raar. Als iedereen die muziek wil gaan maken, dat die allemaal moet en zal bij Monteverdi blijven. En dan is er ook nog, er zijn ook wel wat nieuwe dingen. Als je een ballet ziet, ik denk inderdaad, zonder nu altijd agressief te zijn, maar het is vrij saai, hè, als je een klassiek ballet ziet met dan diezelfde bewegingen. Dus wie gaat er naar kijken? Ja, die willen dan hetzelfde gerechtje altijd opnieuw zien. En dat heeft ze goed gedaan. Dat heeft hij goed gedaan. Wat we altijd al ons leven gezien hebben. Terwijl, als je naar de modernere dansen kijkt, de voorstelling die ik gezien heb, ik denk dat je daar toch veel meer uithaalt en veel meer karakter en expressie en beleving en verwondering enzovoort uithaalt en het steeds hetzelfde gerechtje te eten. Hè?
1: Nou ja, het is natuurlijk hetzelfde gerecht en heeft altijd wel succes. En ik denk dat is ook de reden, zo'n musical is een commerciële organisatie. Dus die weten gewoon, als ze dat programmeren, dan zit die zaal, Stad Schouwburg is toch een grote zaal, zit dan vol. Ja, dat mag. Inderdaad. Hmm. Maar is het interessant om te gaan kijken als zelf, als iemand die dingen maakt of met dans bezig is, dan denk ik van, tja.
2: Eén of twee keer.
1: Ja. Eén keer, ja. En dan, het is vooral dat het zo, er gaat ook natuurlijk nog heel veel geld naartoe. En alles, nou in dit geval is het een commercieel iets, maar dat is natuurlijk wel een staatgesponsorde dansgezelschap. En de mensen die eigenlijk innovatieve dingen willen doen, die krijgen geen geld of heel weinig. En dat erfgoed wat in stand gehouden moet worden met een gigantische corps de ballet en alles, daar gaan heel veel centen naartoe. Dus uiteindelijk is het ook een politieke keuze. Het is een politieke keuze om te zeggen, we houden met al die middelen dat erfgoed in stand en we doen geen of minimale middelen naar wat innovatief is. Dus dat is, dat is ook een politieke keuze. Ja. Dus ik denk dat de politieke keuze vandaag in Antwerpen wel duidelijk zou zijn. Dat is het in stand houden van dat.
2: Dat zit daar wel een stukje in.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is absoluut dat. Dus
2: ik denk dat dit zelfs al een beetje te vooruitstrevend is voor de NVA.
1: Nee. Juist niet.
2: Die zijn nu bezig met de Rubenskant altijd terug op te laten voeren. Hè?
1: Nou, dat is in die lijn zit dit ook.
2: Nee, ik vind niet dat je Tchaikovsky meer...
1: Ik heb het niet over de muziek. Ik heb het over echt het ballet.
2: Het
1: soort ballet wat erop gedanst wordt. Maar natuurlijk zijn er ook andere versies van het Zwanenmeer.
2: Oh ja, zijn maar zeker. Natuurlijk.
1: Die zijn er ook. En dan ga je wel, dan neem je wat er is. En daar ga je mee spelen. Lijkt mij een interessanter gegeven. Maar dit is gewoon een integrale opvoering van zoals het was in 1890, volgens mij. Oh. En dan balletten. Ik heb het niet over de muziek, hè. Ik heb het gewoon over de choreografie. Ik heb het puur over choreografie. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik mij dan vragen bij stel. Nou ja, in dit geval, als je naar een musical gaat kijken, het is commercieel. Dus ja, mensen betalen er graag een kaartje voor.
2: Je ziet ook zo die stukken van de volksdans terugkomen, dat ze zo met patronen maken op het...
1: Ja, tuurlijk. Kijk, in de tijd was die choreograaf die het heeft gemaakt, had toen wel nieuwe dingen verzonnen. In de tijd wel.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou, dat denk ik wel, dat is zo. Die heeft
2: een tutu met planen.
1: En natuurlijk, het is natuurlijk zwanen. Als we allemaal zwanen moeten in de Russische rijdansen, waren zwanen. Ik heb dat hier ook wel eens verteld. Ik heb Russische rijdans gedaan en daar deden we allemaal zwanen. Hè? Dat je met z'n allen op een rij, met rokken, met een ring, met een rooi oog. En wij deden dan allemaal zwanen in grote groep. Dus natuurlijk zit dat is allemaal daarin meegenomen en dat is op zich interessant.
0: En één zwarte zwaan.
1: Ja, inderdaad. Ja, je moet een beetje contrast hebben. Hè?
0: Want dat las ik dan ook bij de eerste variant waar je het over had. Daar was nog geen sprake van. Maar de tweede variant hebben ze dan van alles toegevoegd. En pas later kwam die zwarte zwaan.
1: Ja,
0: in het,
1: ja.
0: En dat is ook... Ja, en het is ook opgenomen in een soort kanon natuurlijk. Want ja... Amerikaanse Hollywood. Het is ook The Black Swan enzovoort. Is er
1: ja, later is ook.
0: En, ja. Enzovoort. Het is een verschrikkelijk clichématig verhaal ook. Echt,
1: ja,
0: het een mierzot. Over
1: prinsen,
0: over een slechte tovenaar.
1: Romantische en van een prins hebben toch.
2: Nou, het verhaal van een ballet is vaak bijkomst in.
0: Ja. Ja, ja.
2: Wat dan hier zijn geschreven, denk ik.
1: Maar ja, alles
2: 1875 is het besteld.
1: Arbeidsmarktcase.
2: Het besteld door het Moskou Bolshoi Theater. Dus, deze uitvoering is ook door de Moskou Bolshoi Symphony Orkest. Bolshoi is het groot, hè. En dan denk ik... 76... Hij was het volledig georchestreerd. In februari 1877 werd hij eerst uitgevoerd.
1: Ja, dat nou, was inderdaad die eerste uitvoering.
2: Sint-Petersburg. Ja.
1: Ja. En staat er dan ook in dat het inderdaad herwerkt is? Volgens mij 1918, eind 80 of 90 of zo.
0: Ja.
2: Oh. Ik zie geen datum staan. Toch niet voorbij, 1895. Oh, hier. Kijk in een stage, man.
0: Ja, maar...
1: Maar goed, ik heb mij gefocust natuurlijk weer op...
2: Staat dat het de basis blijft voor talloze interpretaties, maar dat is normaal. Hè.
1: Maar in ieder geval, ik had me natuurlijk gefocust op de dans en de muziek laat ik volledig bij jullie.
2: Je kunt luisteren, hè. We kunnen eens luisteren. Het zijn...
1: 1895 was het herwerkt. Door het Mariinsky Ballet. Een nieuwe choreografie ook. En Ricardo Drigo bewerkte de originele compositie tot de partituur zoals die nu nog gebruikt wordt.
2: Ja, hier staat het inderdaad. Het is de versie van 1895 die eigenlijk als basis dient voor alle volgende interpretaties, ja, blijkbaar.
1: Inderdaad, dus nou ja, dat was het ook.
2: Dus we een kant één lusten, we hebben zes kanten voor de boeg.

0: Hoe machtig is dat?
1: Ja.
2: Ja. Zeg.
0: Ik kan dat met saaie tutu's zijn, maar yes, ja. Ik vind dat zalig, dus. Ja. Oh, die dynamiek dat erin zit, hè, dus.
2: Ja, het is een klassiek ballet, hè.
0: Ja, het is ook zo, ja. Ja, dat zeg je. Enorm veel dynamiek in, hè. Dus je hebt zo stille stukken die dan niet eens knal uitbarsten. Mm-hmm. Dat is altijd het moment dat iedereen zegt dat je muziek stil moet zetten.
1: Ja.
0: Inclusief de buurman.
2: Ja. Ja. Zeker. Ja, toen je meldde dat we het gingen hebben over het Zwanenmeer, had ik zelf een associatie. Ik ga nog wel eens in mijn vrije tijd op kerkhoven wandelen. En zeker uitgestorven kerkhoven. Dat bestaat namelijk. Die worden omgevormd tot stilteplekken. Dat wil zeggen dat er eigenlijk... Er zijn begraafplaatsen die niet meer gebruikt worden om mensen in te begraven. Maar die dan te veel moeite kosten of te veel juridische toestanden vergen om afgebroken te worden. En dat is maar goed ook, want je hebt soms fenomenale kunstwerken aan die grafzerken ook natuurlijk.
0: Ik ben gewoon een fan van steen al.
2: Ja.
0: Verschillende stenen.
2: Ja. Dus als je nog niet geweest bent, dan is Sint Fredegandus aan het Mechelseplein in Deurne-Noord daar. Is echt een moeite. Dat is zo'n afgesloten kerkhof dat gelukkig nog niet zo heel lang geleden tot erfgoed is verklaard. Dat men nu ook volop aan het opknappen is. En dat is dan heel merkwaardig, want je ziet dan heel oude grafzerken die helemaal ingestort zijn en kapot zijn, worden dan minutieus helemaal gerestaureerd. Ik weet niet of dat dan zo nodig is. Voor mij is de charme net van een ingestort ding even mooi dan het volkomen. Het ziet er helemaal nieuw uit. Het doet een beetje denken aan jouw balletverhaal. Zo. Al het geld gaat dan naartoe, naar iets van een type die dan in 1800, ik weet niet wat, gestorven is. Maar bij het rondwandelen daar ooit kwam ik op het graf van een zekere Henriette Janssens. Ik had de associatie omdat op haar grafsteen zie je een foto van een ballerina die heel droevig naar beneden kijkt en een beetje omcirkeld wordt door een zwanennek voor haar. Dus dat wil wel wat zeggen over de associatie ballet en Zwanenmeer. Het lijkt echt een absolute must om dat te doen overlappen. Nu, die Henriette Janssens, die ga je dan even opzoeken. Ze is niet zo bekend geworden dat ze een eigen Wikipedia heeft gekregen. Maar wat er wel mee is, ze heeft opgetreden in de Hippodroom. Daar is ze eigenlijk, het enige dat je kan vinden van haar, is dat ze in de Hippodroom heeft opgetreden.
0: Met beide.
2: De Hippodroom is dan weer het zeer beruchte gebouw tegenover het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Dat voor sommigen helaas in 1973 volledig gesloopt is. Het is gebouwd in 1903. En al in 1959 was het al als levensgevaarlijk verklaard. Dat had ook te maken met opkomst van televisie en andere manieren en radio. Men had ook minder succes daar. Maar zijn hoogtepunten heeft hij dus gekend in de jaren 20 en de jaren 30. En onze Henriette was een van de dames die daar optraden. Ze is geboren in 1897. Dus dat was al ietsje ouder, denk ik, voor de ballerina-leeftijd. En dat verklaart waarom ze balletmeesteres is geworden. En een balletmeesteres die zorgde dan ervoor dat alles in kannen en kruiken liep. Het grappige is dat dan de balletdames van de Hippodroom daar, dat die genoemd werden de Hippodrome Girls door het lokale Antwerpse publiek. Dus dat zegt ook wel iets over hoe ballet beleefd werd. Het was volksvermaak, want de Hippodroom was eigenlijk een beetje een volkse manier om plezier aan het volk te geven, terwijl aan de overkant in het Museum voor Schone Kunsten, dat was deftiger. Dus de hoge hoeden gingen naar het Museum voor Schone Kunsten en de petten gingen binnen naar de hippodroom. En er kon wel tot 8000 man binnen in die hippodroom.
0: 8000?
2: Hallucinante plek, met een ronde, rond circusvorm eigenlijk. En dus al die mogelijke variëteits en... je kan het zo gek niet bedenken.
0: Maar dat is eigenlijk daar gespeeld. Een paardenrenbaan, dan?
2: Tja, de hippodroom werd het genoemd.
0: Of werd dat gewoon zo genoemd, zonder dat er paarden...
2: Nee, er waren paardenshows ook, want aan de zijkant was er een gebouw waar zelfs allemaal nog ringen in de muren waren, waar, de paarden, waar paardenstallingen waren. En, en dat is het enige dat nog overblijft ook. Nu is er dan geen paarden meer, maar is er iets anders ook nog in die hippodroom. En ja, nu ik toch mijn lange uitleg bezig ben, ik kan het even ronden mee. Ik heb nog voorwerpen uit die hippodroom in mijn in bezit. Namelijk toen het in 1972 afgebroken werd. En dat ging toen nog met zo'n ijzeren bal die kwak door alles heen ging. Vond mijn vader en andere werkschuwtuigen, zoals het genoemd werd, dat schandalig, omdat zo'n waardevol gebouw tegen de grond ging. Dus wij zijn er nog binnen geweest, op het moment dat aan de andere kant die bol al door de muren ging. En daar vonden wij een soort vierkante, grotere glazen bakken. Die stonden daar gewoon, heel vuil en onder stof. Dus we hebben al die glazen bakken in ons autootje geladen. Ik moet toen 10 jaar geweest zijn, vond allemaal heel spectaculair. En ik heb nog altijd 3 van die bakken thuis.
0: Glazen bakken?
2: Glazen bakken.
0: Dat was voor de visjes.
2: Ja. Als ik vis, ik heb er nu groene plantjes in drijven. Die, van die waterplantjes heb ik erin drijven.
3: Tof. En weet je toevallig wat voor soort uitvoeringen daar plaatsvonden?
2: Je kan het zo gek niet bedenken, maar al die variété, humor, de Cicéna en César variété, shows, musicals, inderdaad paarden, en dus ook ballet. En dus waarschijnlijk ook een beetje risqué, blote benen optredens, moet je je voorstellen. Dus ja, pre-televisie, en we gaan een avondje uit en er was een show en er was wel van altijd alles iets te zien. Ik heb ook ooit eens geleerd dat er olifanten ook konden zien. Dus als die er waren, was dat de plek om ze, te tonen daar.
0: Een beetje een circus zo.
2: Ja, alle mogelijke varianten. En waarschijnlijk ook, misschien verouderde humor, maar toen nog echt lachende humor. Als je weet, ik bedoel, toen werd er echt nog gegaan om de avond echt te lachen, wat er was. Dat gebeurde nog collectief. Dat is iets wat een verdwenen is.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
3: Je hebt toch nog...
0: Ik denk dat toch niet iets verdwenen is. Ik ben vrij zeker dat dat niet verdwenen is.
3: Comedy is toch wel van alle tijden?
2: Ja, klopt. Comedy
0: is zelfs heel erg in. Ja. Van amateurtheater tot compleet platvloerse comedians.
2: Maar zult van mijn maat en zo in het Antwerpse theater.
0: Wat is dat?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, klopt wel.
3: Ja.
0: Gisteren van die figuur, ik kom niet op de naam. Als ik op de naam kom, moet ik ook niet zwalgen. Die dan zo van die shows hebben kennen. Mm-hmm. Ja, ik zal niet te diep nadenken, dan zou ik nog ziek.
3: Ja, maar zo van die... Ik ben wel eens naar het heet niet echt Antwerps theater, het heet zo...
2: Traumtheater, het vakkeltheater.
3: Ja, nee, je had het echt Antwerps theater, maar die zoon, die heeft zo zijn eigen gezelschap nu. Mm-hmm. En ik ben wel eens een stuk naar daarvan gaan kijken. Ja, dat is echt een klucht. En dat is heel goed gedaan, want dat gaat supersnel. Dat is heel veel slapstick humor. Mm-hmm. Dus dat is
2: dure
3: echt wel...
2: comedie en zo.
3: Het is natuurlijk heel... soms heb je ook wel zoiets van, dan wordt dus echt heel erg gelachen met... waar ik dan niet per se meer moet lachen, maar op zich het tempo en de slapstick is echt wel heel strak gedaan en heel grappig. Supergoeie timing natuurlijk, want timing, humor is timing.
2: Ja, inderdaad, dat zijn inderdaad dan de erfgenamen van die grote shows in de jaren 20, 30, 40.
0: Ja. In ieder dorp is dus een amateurgezelschap. Een 90% kans dat geen opvoeren slapstick is.
2: Ja, een bolblazen comedie. Met in de hoofdrol.
3: Ja, dat is dan vaak zo, heel traag, is dat dan vaak weer.
0: Het Zwanenweer is niet echt slapstick, hè?
3: Nou, het is nog iets, daar ga ik straks wel even over hebben. Maar ik heb toevallig, was ik gestuit op een stukje, dat is de Stervende Zwaan. Dat heeft niks met de... met de Zwanenmeer te maken. Maar er is wel een bruggetje, omdat Anna Pavlova heeft in het Zwanenmeer gespeeld. En daarna had zij alles te maken met de Stervende Zwaan. En dan is de Stervende Zwaan ook door een groep die zo... dat is een herengroep. En die doet zo'n soort parodie op klassiek ballet. En er is een filmpje van dat die gast dus ook... Een soort parodie. Of een stervende zwaan doet is fantastisch. Is heel grappig. Maar ik zal er straks nog even over, over uitweiden anders.
0: Mm-hmm. Het hele verhaal, dat is dus niet gewoon zo'n soort van vluchtfantasieke escapisme. Er zit echt wel een dieper betekenis achter.
3: Welk verhaal?
0: Van het zwanenmeer, hè.
2: Ja, maar zij was nu eventjes over de stervende zwaan bezig.
3: De stervende zwaan.
0: Ja, ja. Ah ja, ja, kreeg het.
3: Ja, daar is ook...
0: Ik was gewoon een loopje aan het maken. Dus
3: ja, daar is ook wel een verwarring. Want ik heb ook altijd gedacht dat de stervende zwaan een stukje uit het zwanenmeer was. Maar dat is niet. Het staat volledig los van elkaar.
2: En dat was dan speciaal voor die Pavlova geschreven.
3: Ja, dus Pavlova wilde een solo-stuk hebben. En voor haar is dan De Stervende Zwaan gemaakt door de choreograaf, had ik het opgeschreven? Nou ja, weet ik nu even niet, zal ik zo opzoeken.
2: Omdat zij eigenlijk als een beetje de prima donna, de ballet...
3: Nou, zij was een hele populaire balletdanseres. Dus zij heeft in het Zwanenmeer ook gespeeld, maar daarna is ze ook in de Ballet Russe rond 1900 in Parijs. Is via Diaghilev gekomen. Okay. En zij was gewoon een hele populaire... Ze was een, ja... Een
2: ster.
3: Een ster. Mm. Zij reisde rond over heel de wereld. Mm. En, of heel de wereld, waarschijnlijk Europa en Amerika. Mm. En en zij had gevraagd of er voor haar speciaal iets gemaakt kon worden. En dat is maar een stukje van 3,5 minuut. Ja.
0: Een klein dansje.
3: Een stervende zwaan. En dat is uiteindelijk... Dat is een heel populair stuk, want dat wordt nog altijd...
0: Heb je het geschreven?
3: Ja, dat ga ik zo even opzoeken. Ja. Dan ben ik even kwijt. Kijk ik even na.
0: Maar dus het Zwanenmeer?
3: Maar het
0: is een heel zwaar thema, hè?
3: Staat daar los van. Ja, zwaar. Het is gewoon romantisch, hè?
0: Nee, totaal niet.
3: Meisje is zwaan en een prins gaat haar trouwen. En een tovenaar wil dat niet. Nou, dan was het dan weer.
0: Ja, maar dat gaat eigenlijk over de melos van de zwaan. Is eigenlijk een reflectie van het Tchaikovsky, van het harde lot van het meisje, de meisjes in de wereld.
3: De meisjes.
0: Het is helemaal geen escapisme, het gaat eigenlijk echt wel over de lotbestemming van de vrouw in de maatschappij.
3: Oké, nou, laten we het daarop houden.
0: het is Tchaikovsky zelf, hè, die dat verklaart.
3: Oké, nou, Tchaikovsky zal het wel weten. Maar goed... Ja, er zijn ook nog verschillende eindes geweest van het Zwanenmeer. Want er is een einde dat ze allebei dood gingen, de prins en de vrouw. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieve eindes bedacht van dat ze alsnog doorleven of weet ik veel wat.
0: De happy ending.

0: dat het eigenlijk een samenstelling is van verschillende sprookjes.
1: Oh ja, dat is vaker.
2: Ja, en het was ook echt heel anders. Want wat ik las, het nu bekende sinds de verwerking is de tovenaar een bad guy geworden. Maar het eerste verhaal was hij een good guy. Ja. Het was veel positiever.
0: En die prins was een beetje een eikel toen.
2: Ja, exact. En dat is dan omgedraaid, omdat hij
1: de koning zou zijn eigen gemoeid al, ik hoor het al.
2: De prins moest natuurlijk voor de romantiek zorgen en het wegdromen van enzovoort. Die Pavlova, lees ik, die heeft die stervende zwaan in haar leven hoeveel keer gespeeld? We gokken?
1: 700.
3: 150.
0: 1000.
2: 4000 keer. Alsjeblieft. 4000 keer.
0: Oh, waarschijnlijk. Maar ja, het was maar 3 minuten.
2: Ja,
1: dat is heerlijk. Dan verandert uw leven ook gewoon compleet in de rol. Hè?
0: Ja. Maar want ze wilde op haar sterfbed wilde ze het kostuum van de stervende zwaan moest klaar liggen. En het staat ook op.
1: Is het gelukt? Is het al gekregen op haar sterfbed?
0: Dat weet ik niet. Maar het zal wel bij haar in de buurt zijn geweest. Maar in ieder geval, en op ons bekende YouTube staat ook een filmpje van haar. Dat ze de stervende zwaan aan het doen is, een stukje. Het is wel heel tof om te zien, eigenlijk.
2: Ja.
1: Stervende zwaan. Gewoon door het vervolg van die eerste acte lusteren. We zijn 4 actes, we zijn in een helft van de eerste gerokt.
2: Ja, overigens, we zullen er even afronden. De schrijver was blijkbaar Michel Fokine. Hij heeft het dan geschreven in 1915 voor haar.
1: De stervende zwaan, hè?
0: Ja, de stervende zwaan.
1: Dat is de componist of de schrijver van het verhaal?
0: Nee, dat is een choreograaf.
2: Pavlova zelf, die geboren in Sint-Petersburg, 1881, gestorven in Den Haag.
0: Weet ik,
2: waarschijnlijk met haar pyjamak aan, een zwanenpyjamak, op 23 januari 1931.
0: Ja, in Den Haag.
1: 31, in Den Haag nog wel.
0: Naast het Hotel des Indes.